0: Dit is Joe. Good times. Great music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
1: Hey liefjes, dinsdag 8 september. We love you, hè. Blij dat je bij ons bent. Nieuws van Grim van 6.
2: Goedemorgen. Groot protest tegen AfD in Duitsland. Ophef na een hindoeïstisch bezoek aan de Eiffeltoren en stunt van Alexander Bloks op de US Open Tennis. Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten, en riepen ook slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen, daar waren ze volgens de organisatie toch met zo'n 14.000. De politie telde minder deelnemers. Alles verliep wel rustig. In Parijs is de Eiffeltoren gisteren een hele dag dichtgebleven na een spontane staking bij het personeel. Aanleiding was een incident zaterdag. Een hindoeïstische groep had gevraagd om het vrouwelijk personeel weg te sturen tijdens een bezoek aan de toren. En dat pikken ze niet. De burgemeester van Parijs zegt dat zoiets niet had mogen gebeuren en dat hij het incident laat onderzoeken. En Belgische tennisgeschiedenis op de US Open. Alexander Blok staat in de kwartfinales na winst in 4 sets tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Blok had nogthans last van een ribblessure, maar kon het dus toch afmaken. In de kwartfinale speelt hij tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales, samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Grijze dag vandaag met regen bij maxima rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
3: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer, vrienden. Maar een goedemorgen allemaal. We gaan het niet aan ons hart laten komen. Jullie zijn allemaal van harte welkom. Zonnestraaltjes, absolutely everybody. We beginnen met Vanessa Amorosi.

0: iedereen. Absolutely everybody, welkom Vanessa Marozzi.
1: De ochtend van Joe. Controleurs van de lijn zijn nog nooit zo vaak afwezig geweest door agressie op het werk. En dat snap je helemaal. Hè. Je stapt zo'n tram of zo'n bus binnen. Je vraagt, hè, geef me je vervoersbewijs. En dan vervolgens krijg je klop. Stond gisteren nog iemand overal online met zo van die wurgsporen.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ja, crazy. Dus heel veel mensen denken, hey, not me. Hè. Ik ga niet meer echt die jungle in. De lijn heeft u wel van alles op tafel liggen hoe ze het willen aanpakken, die situatie. Zo willen ze de late ploeg uitbreiden van 2 naar 3 controleurs, samen sterk. Er komen eventueel opleidingen zelfverdediging. Alle bussen krijgen een camerabewaking. En ja, ze gaan ook meer zo van die bodycams krijgen, de medewerkers. Ja. Maar toch een echte, moet ik zeggen, folder eigenlijk om mensen te werven is het ook niet. Hè.
0: Nee, ik denk
1: als je zoon of dochter zegt, ik zou dat graag willen doen bij de lijn, dan zeg je toch, goh, ja, liever niet.
0: Een paar jaar geleden zei mijn nichtje, toen ze 18 was, Julie, je kent Julie, hè, want Julie zei, ik wil politieagenten worden. En toen dacht ik ook al, oh, Julie, moet ik dat niet doen? Moet ik nu echt politieagenten worden? Ze is ondertussen, denk ik, een half jaar, met heel veel passie, en ze vertelt er dan ook over, maar wat die allemaal soms moeten doen, midden in de nacht, soms zijn zij een ploeg van 2 vrouwen die op pad moeten, en die komen soms echt op vechtpartijen en zo terecht. Ja. Onlangs, ik weet niet of ik dat mag vertellen, ze heeft het tegen mij verteld, maakt niet uit, heeft ook in de krant gestaan, een vechtpartij op een huwelijk.
1: Oh.
0: Ja, 2 groepen die zijn beginnen vechten. En collega's van haar werk onbekwaam geslagen. Hè?
1: Wow.
0: Mannelijke collega's nogmaals. Je moet daar als vrouw dan eens gaan doen.
1: Ja.
0: Soms hou ik mijn hart vast als ik hoor wat zij allemaal moeten doen. En ze zegt, de collega's zeggen ook, het wordt steeds erger. Steeds meer agressie tegen mensen die in een uniform aan het werken zijn. Steeds minder respect. Ze denken, oh, politie, de vijand. Wij, ja, die proberen toch ook maar
1: natuurlijk
0: iedereen te helpen.
1: En zeker mensen onder invloed zijn knettergek.
0: Ja, dat is afschuwelijk. Hè?
1: Mijn papa was vroeger wijkagent. Hij is de Cité ook wel een pittig wijkje. Die reed soms gewoon door.
0: Alsjeblieft.
1: Als ze om 3 uur 's nachts aan het vechten waren.
0: Ja.
1: In bepaalde cafés. In bepaalde cafés om 3 uur 's nachts. En hij moest gewoon controle doen. Ja.
0: Wat?
1: Ja, dat werd toen gedaan. Soms
0: reed hij gewoon door. Dat zijn verjaarde feiten.
1: Ja, maar ja. Hij wil, als er niemand belde, dacht je van, post het zelf op. Want wat wil je? Als mensen knettergek door alcohol en drugs zijn, als je dan daartussen komt, ik bedoel, en zo'n ziekenhuis belanden.
0: Ja, maar en soms hebben ze echt vaste patiënten, zeg maar. Zoals die mensen die ze 1 of 2 keer per week in de cel moeten draaien. Die zich ook niet meer aantrekken. En waar dat het parket van zegt, ja, laat maar weer vrij. En dan hebben al dat papierwerk hebben ze moeten doen, keer op keer op keer. Om zo van die echt hardnekkige even vast te steken voor een paar uur. Ja, dan zou je toch inderdaad...
1: Alle hartjes in de wereld voor alle flikken, voor alle security mensen.
0: Ja,
1: en
0: absoluut.
1: Alle busbegeleiders die die job nog doen.
0: Hey, speciaal voor jullie gaan we jullie collega's draaien. Wat denkt je daar nu van? Every Breath You Take van Police.
1: Voilà.
0: Meer blauw in ons programma.

0: die van de Police. Every breath you take. En een stem natuurlijk. En die stem die kunnen de controleurs ook gebruiken. Maar 226 geweldsincidenten in 1 jaar tijd bij de lijn. Dat is natuurlijk ongelooflijk veel. En die collega's vertellen dat door. De schrik gaat erin. En vandaar veel afwezigheid. Politieagenten, ook veel problemen. En het is niet alleen dat. Iedereen die zo'n beetje security of veiligheidsopdracht heeft, komt in de problemen.
1: We waren nog een categorie vergeten. Goedemorgen, dag mama Els.
2: Goedemorgen, Tanken en Sten.
1: Ja, wat is jouw zoon van beroep?
2: Hij is brandweerman. Ja.
1: Voilà.
2: Hij is brandweerman vrijwillig en ook brandweerman bij Defensie op de luchtmacht.
1: Oké, en vertel eens, want daar is ook agressie, ja. Zeg je.
2: Ja, absoluut, absoluut. Ik herinner mij een situatie dat wij, ze moesten het wegdek ruimen na een accident. En ze hadden dan de straat afgesloten, er kwam een vrachtwagen aan, die stopte, draaide zijn raamknopen, open, mocht daar uiteraard niet door. En dan kreeg hij een dikke fokje vinger en wat scheldwoorden en een hele tirade, omdat hij gewoon, ja, moest rondrijden.
0: Zijn werk deed eigenlijk. Ja, dat is ongelooflijk, hè.
2: Ja, ja, op... ja, uiteindelijk. Dat is in het midden van de nacht, of dat is morgens, dus dat is, ja...
1: Dat is niet fijn.
2: Ook wat te helpen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. En in Brussel bijvoorbeeld hebben ze echte vaste afspraken, die onnozelaars. Dat is dan bijvoorbeeld op nieuwjaarsdag, dan steken ze auto's in de fik. Brandweermannen worden daar naartoe gelokt, die doen hun job en die worden dan gewoon aangevallen door dat soort krapul. Echt afschuwelijk, ongelooflijk.
2: Ja, absoluut. Want ze zijn eens opgeroepen dat ze de container moesten in Mechelen bijvoorbeeld gewoon wegdoen voor een auto die in brand stond, een elektrische wagen. Ja, er komt dan ook het bericht binnen dat ze daar agressie aan het doen zijn. En dan, ja, dan denk ik, goh, ja, waarom?
0: Het
2: zijn allemaal mensen, het zijn hulpverleners. Het zijn allemaal hulpverleners.
0: Ja, absoluut, absoluut. Maar ik denk
2: dat is wel het verschil, want hij zit nu... Ah, sorry.
0: Nee, zeg jij maar.
2: Hij zit nu in Amerika, in Sacramento. Hij is daar stage aan het doen bij een brandweer.
1: Amai.
2: En dat is daar helemaal anders. Hè? Ja, die brandweermannen worden er op handen gedragen. Dat is echt een groot verschil. Dat.
0: En terecht. En helemaal terecht.
1: Daar zijn er nog heroes. En nogthans, wij krijgen ook als kind... Allee, ik bedoel, al onze kindjes die naar van die brandweerman-filmpjes kijken... Dat zijn helden, hè. Mm-hmm. Dat is heel jammer dat inderdaad zo slinkt. Dat respect.
0: Maar ik heb het gevoel dat 99,9% van onze luisteraars... Nu 100% gelijk heeft. Dus

0: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
0: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
3: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
3: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
3: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
3: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
9: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
3: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Ja, dat is een bijzonder liedje, heel vrolijk liedje. Zo lijkt het wel van Gérard Lenormand, maar dat is de boodschap niet, hè. Hij geeft zijn geliefde de sleutels voor haar eigen leven, voor de eigen liefde. En zegt maker iets van, jij moet gelukkig worden, zelfs al is het met iemand anders.
1: Oh, cutiepie, ik zal zo meteen een zakdoekje brengen. Zeg, ik heb de ultieme truc om uw partner altijd ja te laten zeggen.
0: Oei.
1: Ja, zonder discussie, gewoon bam.
0: Om gehoorzaam te, of haar gehoorzaam te krijgen.
1: Ja, om hem alles te laten doen wat jij wil.
0: Oké.
1: Zo meteen. Ja, sorry, ik kan die tip toch geven, hoor.

0: Of in de tip van Anke die zo meteen komt. Shut up en luister naar mij. En zeg ja, verdomme. Walk the Moon in de ochtend van Joe. Het is bijna 6:30 geworden. Shut up and dance. En als het 6:30 is geworden, krijgen we uiteraard het nieuws van onze Grim. Goedemorgen, Grim.
1: Goedemorgen. Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij. Onder meer rond migranten. Ze riepen slogans als fascisme is geen optie. Alles verliep wel rustig. In Parijs is de Eiffeltoren gisteren een hele dag dichtgebleven na een spontane staking bij personeel. Aanleiding was een incident zaterdag. Een hindoeïstische groep had gevraagd om het vrouwelijk personeel weg te sturen tijdens een bezoek aan de toren. En dat pikken ze niet. De burgemeester van Parijs laat het incident onderzoeken. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks Belgische tennisgeschiedenis geschreven. Hij plaatste zich gisteravond als eerste Belg ooit voor de kwartfinales in New York. Bloks versloeg de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had in de eerste set nogthans veel last van een ribblessure, maar kon het dus toch afmaken. In de kwartfinale speelt hij tegen de Rus Kachanov. Meestal grijs vandaag en soms regen bij zo'n 19 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien bij 18 graden.
2: Hoe zit het op de baan op dit moment richting Brussel? E40 tussen Erpenmeren en Afrigem verlies je 5 minuten. En 5 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: 6:30. Een tip voor een
2: discussievrij
4: leven.
2: Ja, als je partner een vraag stelt en je wil heel graag dat hij ja zegt. Bijvoorbeeld de vraag is, zullen we vanavond pizza bestellen? Dan moet je, terwijl je de vraag stelt, heel subtiel al van ja knikken. Dus met je kop zo naar ja doen, hè, zo van, hey, wil je vanavond pizza bestellen? Want mensen spiegelen onbewust elkaars lichaamstaal, waardoor de kans dat hij dan ja zegt, flink toeneemt. Okay. Je kan het ook gebruiken voor vanavond de vuilnisbakken buiten zetten.
5: Ja, ja, ja, oké.
2: Okay. Hey, de zaterdag gaan we vandaag naar het containerpark.
5: Ja, oh, leuk.
2: Omgekeerd denk ik niet dat het werkt.
5: Hoezo?
2: Als mannen dat bij vrouwen doen, wil jij met mij vanavond eens pailletje geven?
5: Ja.
2: Dat werkt niet.
5: Nee?
2: Nee, dat is alleen maar omgekeerd.
5: Nee, dan moet je dat anders aanpakken, hè. En we zeggen, je hebt weer geen goesting, zeker.

0: Boston van Stella Lefty.
1: Zometeen gaan we iemand in de spotlight zetten. Het is niet altijd onze grote vriend, maar hij heeft wel capaciteiten.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar

0: van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
2: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.

0: ochtend van Tromeo wakker te maken. Samen met de muziek van Wham! Wake Me Up Before You Go Go. Goedemorgen, het is dinsdag 8 september vandaag.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, vandaag beginnen ze met de regering aan de grote zoektocht naar onze centen. Want ze gaan erom komen, dat is duidelijk. Maar gisteren is de premier nog even heen en weer gevlogen naar Rome voor een staatsbezoek aan zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni. Hij besprak met haar de oorlog in Oekraïne en de Europese industrie. En achteraf bedankt hij, en daar wil ik het even over hebben, Meloni in het Italiaans. Dus dat spreekt hij ook alweer Italiaans. Luister maar, zo ging dat.
2: Presidente del Consiglio, cara collega. Cara Giorgia, ormai più di un anno che ci conosciamo come colleghe e si posso dirlo come compagni di battaglia nel Consiglio Europeo.
0: Nou, maar hij doet het toch maar, hè?
3: Nee,
0: maar
3: dan zou het grazie zijn en dan
0: ja,
3: was het.
0: Ja, dit is een calzone.
3: Ja.
0: Merci en bedankt.
3: Ciao, ciao.
0: Nu, hij spreekt vloeiend Nederlands, uiteraard Frans, Engels, Duits, ook een mondje Spaans en Latijn natuurlijk.
4: Quid aliut exitio, lacrimonius et atiensibus fuit.
0: Toch grappig.
4: Armis pollerent. Nisi quod fictos.
0: Alia jacta est, zou ik daar toch durven aan toevoegen. Hij spreekt alle talen, zelfs betalen. Dat gaan we voelen de komende weken. Maar hij is niet de enige, want vorige week was ook wel heel erg opvallend. Vorige week was Macron op bezoek in Engeland. En daar heeft Macron natuurlijk ook Engels gesproken met Charles, met de koning. Maar Charles, en ik vond het toch wel opvallend, het is wel een beetje echo, want het is in een soort museum dat hij aan het spreken is. Maar Charles die spreekt eigenlijk ook wel echt goed Frans. Wat je van Engelsen toch niet zo vaak hoort, dat doet hij eigenlijk goed.
5: Monsieur le Président. Madame Macron, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Je ne saurais vous dire combien mon épouse et moi-même sommes heureux d'être parmi vous ce soir.
0: Ce soir.
3: Maar dat klonk echt zo als een Fransman, was dat daar Dupin, du Boursin?
0: Ik vond dat hij het goed deed. Ik vind het altijd bijzonder als mensen hun talen goed spreken.
3: Ja, ik zeg daar ook nooit iets op, want weten allemaal hoe mijn Frans is.
0: Sorry, maar je Maaslands nog altijd supergoed.
3: Ja, ik kan wel heel goed plat.
0: Ja,
3: en ik kan zich ook plat, Sander.
6: Ik kan ook plat kallen, ja.
3: Ja, maar hij versteunt dat niet, hè?
6: Hij versteunt dat niet, hè?
0: Ik haak af, sorry.

0: en ook de man die erop speelt, Mark Knopfler natuurlijk. Goeie combinatie. Word daar eens lekker mee wakker. Dire Straits en Sultans of Swing. Ja, wacht eens.
1: Een blik achter de schermen.
0: Als je kijkt naar mijn stories op Instagram, dan weet je wat wij deze ochtend al meegemaakt hebben, Sander.
2: Och, hier.
3: 20 voor 6.
0: 20 voor 6. Zat Anke in een kleine vergaderruimte waar we dit programma doornamen een dampende kartonnen doos hete spaghetti te eten.
2: Ja.
0: Die ze mooi in stukjes had gesneden met mes en vork ook nog voor dat, de gemak.
2: Dat liep wat makkelijker weg.
0: Ah, en mensen hebben echt... Het is de enige deelneming dat mij gestuurd wordt.
2: Oh,
0: kan je echt dat
2: maar
0: nu...
2: Het gaat over spaghetti.
0: Ja, maar echt een spaghetti.
3: Het was toch om 20 voor 6 wel intens.
0: Heftig, ja. En dat je zo warm kan eten, 's ochtends ook zo.
2: Maar kijk, ten eerste, ja, ik door omstandigheden had ik vanochtend geen ontbijt. Mm-hmm. En gisteravond heb ik ook niet meer kunnen eten, dus ik was uitgehongerd. En dan kom ik er niet met een beetje skir. Dan moet ik eerlijk zeggen, ik ben goed bezig in het leven. Maar skir, dat gaat niet. Ik had echt al 24 uur niks meer gegeten of zo. Dus ik wou iets anders. Maar ik snap dat niet goed. We hebben onszelf dat... zo ingeprogrammeerd dat we 's ochtends per se iets koud moeten eten. Allee, het hoogst warme is dan een snee geroosterd brood.
0: Mm-hmm.
2: Maar, allee, ik bedoel, in Engeland...
0: Ja,
2: wacht. Daar eten ze worstjes.
0: Ja,
2: en bonen en tomatensaus.
0: Ja, dat heb je een punt.
2: En champignonnen van die warme. Als ik op hotel ben en er is zo'n buffet, zo'n English breakfast, ik heel mijn borst vol.
1: Top. Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor als je mening telt.
5: Zal wel zijn.
4: Voor als de planeet ook telt.
5: Allokus, pro-planeet hier.
4: En voor als elke cent telt.
5: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
4: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verica Bank.
4: Klaar voor nog eens 100 jaar.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot. Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Ach, warm of koud, beste vrienden. Wij serveren u het nieuws van de ochtend. Enfin, Grim doet dat. Het is 7 uur. Goedemorgen.
10: Goedemorgen allemaal. Er was nooit meer agressie tegen personeel van de lijn. Het begrotingsoverleg komt op gang en Alexander Blok staat bij de laatste 8 op de US Open. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors. Vorig jaar 226 tegenover 186 in 2024. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen Berghem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. De directie van de lijn komt met een reeks voorstellen om de veiligheid van hun personeel te verhogen, zoals extra mensen voor de late ploeg en camerabewaking. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij 1-op-1 samen met de vicepremiers en de voorzitters van zijn regeringspartijen, om te horen waar de regering kan besparen. Collega Isolde van den Einde legt alles toe in de podcast HLN Vandaag.
11: Op het einde van de rit denk ik dat het grootste pijnpunt toch zal zitten bij de verlaging van de lasten op arbeid. Je weet dat elke partij daar in de campagne mee heeft uitgepakt. Werken moet meer lonen. Maar als je minder belastingen heft als staat, ja, dan zit je weer met een bijkomend gat.
10: De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen. Uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten. Ze riepen slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen, daar waren ze Volgens de organisatie met zo'n 14.000. De politie telde minder deelnemers. Alles verliep wel rustig. In Overasselt in Nederland heeft de politie opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe of waar. Ook de voorbije dagen vonden speurders al meerdere keren wapens. Vorige week trokken tientallen gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood, twee agenten raakten gewond. In totaal zijn meer dan 30 mensen aangehouden, onder wie twee Belgen. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks Belgische tennisgeschiedenis geschreven. Hij plaatste zich gisteravond als eerste Belg ooit voor de kwartfinales in New York. Bloks versloeg de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. En dat betekent voor hem...
9: enorm veel. Ik denk dat we in Belgische tennis altijd wel grote namen hebben gehad. Om daar deel van uit te maken en de eerste Belg te zijn, is sowieso iets dat ik niet voor het zekere neem. Dat is sowieso wel een mooie prijs voor al wat ik heb gedaan de laatste tijd.
10: Bloks moest wel bijna opgeven omdat hij veel last had van een ribblessure. Maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinale speelt hij tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales, samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets.
0: Maar ik vind wel tof weer tennisgeschiedenis aan het schrijven, zeg.
2: Zeg, de zomer zit erop, maar is het vandaag echt een hele bruske overgangsdag of savannog, Frank?
12: Maar savannog, zeker als je de ochtend bekijkt, hè, want op dit moment is het eigenlijk quasi overal droog. En enkel buitjes wat gesignaleerd in het westen van het land. En anderzijds in Ardennen is nog wat aan het druppelen. Maar dat gaat eraan uit. En dan natuurlijk een actieve regenzone komt onze richting uit. En dat gaat echt heel traag. Is zo dat eigenlijk rond 1 uur of 10 het echt feller begint te regenen aan de kust. Maar het centrum van het land, dat is pas tegen 1 uur of 4. En in het oosten zou het dan droog blijven, met zelfs enkele opklaringen. En dat heeft natuurlijk zijn gevolgen naar de temperaturen toe. 17 graden in het westen. In het oosten kan het eventueel nog 24 graden worden. Nu morgen is het dan wisselvallig met een paar buien bij 19 graden. En donderdag blijft dan droog. Met zon ziet er vrij goed uit bij temperatuur rond 20 graden.
2: Hoe zit het op de baan richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost? Verlies je een kwartier. Ook een kwartier richting Brussel op de E314 tussen Aarschot en Winkselen door een defect voertuig. En nog 10 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
0: Hey, goedemorgen allemaal. De zon is er misschien voorlopig nog een beetje, daarna de regen. Maar weet je wat, we gaan eerst nog even higher than the sun.

0: Sam van ons Natalia.
1: Ons Natalia, beste vrienden, we zitten alweer op de dinsdag in de tweede week van het schooljaar. En er kwam een berichtje binnen, dat is ook wel waar, van een luisteraar die zei, jongens, even toch misschien nog eens een warme oproep aan iedereen. Houd je een beetje aan de verkeersregels onderweg. Lichten aan, hesjes aan, verkeersregels respecteren. Er zijn weer veel kinderen op de baan, het is voor hen allemaal een beetje nieuw. Dus geef het goede voorbeeld, ik moest daar nog aan denken. Ik was vorige week in Düsseldorf, vorige week vrijdag. En ik was heel vroeg al aan het wandelen. Zo, de stad was echt nog verlaten. Trouwens, een mooie stad, Düsseldorf. Ik was er nog nooit geweest. En het zonnetje was aan het schijnen. Ik wandelde door de stad. Daar is ook wat water. Dat zijn rustige straatjes. Ik kwam aan een verkeerslicht waar ook mensen staan die naar de bakker al waren geweest met brood onder de arm. En het was rood, maar er was geen enkele auto. Echt totaal geen enkele auto. Het is een klein straatje, dus ik wandel gewoon door het rood aan het verkeerspad. Aan het zebrapad. En ik zie die mensen heel raar naar me kijken. Dus ik denk, oh sorry, heb ik iets aan van u of zo? Dus ik wandel verder. Niet normaal. Elke keer als ik mensen tegenkwam in een ongeveer verlaten stad, er waren bijna geen auto's en ik kom aan een zebrapad. Mensen bleven allemaal gewoon aan de rode lichten staan. Stapten niet over. Zich heel keurig aan de regels houden. Dus ik dacht, maar is dat nu...
0: En jij deed dat wel dan?
1: Ja, natuurlijk. Als ik in de stad loop of in Barcelona en er komt geen auto van geen enkel... Geen fietser, geen auto aan.
0: Maar daar staat toch een rood licht voor iets?
2: Dat je zet er toch een rood licht voor niets?
0: Ja, maar oh, zeg, baby. Nee.
1: Dus ik dacht, wat is dat eigenlijk? Ik zeg, hoe komt dat eigenlijk? Ja. Waarom doet... Want heel veel, als je in de stad loopt, sorry, dan zie je toch dat bijna iedereen kijkt van, kan ik over of niet? En als er auto's aankomen, dan doe ik het natuurlijk ook niet. Ik ben mijn leven niet beu of op hele drukke wegen. Natuurlijk nooit. Maar als er geen auto aankomt, in godsnaam.
0: Maar
1: ik heb het opgezocht.
0: Oh, en?
1: Het is echt iets dat ingebakken zit in de traditie in Duitsland. De Duitsers houden zich aan de regels. Die hebben met z'n allen zoiets van, we hebben deze afspraken gemaakt. Een rood licht is een rood licht. Je weet dat je daar moet voor stoppen. Je stopt. En het heeft ook te maken met, ja, je wilt het ook leren aan de kinderen.
0: Dat uiteraard.
1: En als jij dan met je kinderen dan staat en zo'n people zoals ik loopt dan over, is dat heel moeilijk in de opvoeding. Terwijl je denkt, ja, ja. En op de koop toe, als een politieagent het ziet gebeuren in Duitsland, hier politieagenten, die gaan het door de vingers zien.
0: Dat is niet waar.
1: Wow, veel plekken wel.
0: En niet in Hasselt. Ik heb dat al meermaals gezien dat dat niet wordt getolereerd.
1: Maar goed, er zullen uitzonderingen zijn, maar daar, je moet er niet over piekeren. Je krijgt altijd een bekeuring. Altijd. En iedereen rond vindt het ook maar normaal. Geen grote bekeuring, 10 of 15 euro, maar je krijgt ze. Doffies ook als je zegt, maar er komt hier toch geen auto aan. Dan zegt de politie, zegt, regel is regel.
0: Daar
1: rood licht over.
0: Kijk, ik zal
1: nooit,
0: het misschien
1: never,
0: eens doen. Wacht. Ik zal het misschien eens doen, inderdaad, in uitzonderlijke omstandigheden. Het is 6:00 AM, er komt geen kat aan, er zijn geen kinderen. Ik ben de enige mens die daar rondloopt. Dat ik dan zou oversteken, heel snel, eventueel. Maar ik zou het nooit doen als er andere mensen bij staan. En zeker niet als er kinderen bij staan. Want ik erger mij daar aan. Want wij moeten heel vaak oversteken. Ik moet elke dag de kleine ring van Hasselt passeren. Ja. Dat is met heel veel lichten. En altijd zijn er mensen die als jou, die dan schuin, terwijl het nog rood is, oversteken. En die kinderen vragen dan van, mama, die steekt al over, maar ja, het is nog rood, hè. Die doen dat. En,
1: als je zelf geen kinderen hebt, denk je dat. Ik had daar eigenlijk nog nooit echt op doorgedacht. Ik denk van, als ik hier over kan, komt geen auto aan. Ik loop gewoon over. Ik ga het ook blijven doen, hoor.
0: Ja, kijk, dat zeg ik. Maar dat is wel credits voor je eerlijkheid, maar...
1: In Duitsland is het ook traditie, blijkbaar. En dat heb ik net... Ik heb net niet meegemaakt, omdat het echt heel rustig was. Maar blijkbaar, als je het doet, en mensen staan er, spreken ze er ook op aan. Dus andere mensen spreken er ook op aan. Wat
3: Duitsers,
1: zijn
3: dat? Ze zijn gehoorzaam natuurlijk.
1: Wat zijn aan het doen eigenlijk? Ja. Wat ben jij hier aan het doen, meneer? Maar, dus het is rood, dus blijf toch gewoon even.
0: Een vriendin van mij ging het stiekem doen in Hasselt, want die dacht ook een beetje zoals jou.
1: Ja.
0: Maar dat was op de middag en die dacht, er komen geen auto's aan en er staat niemand.
1: Ja.
0: Direct iemand op een motaar bij haar. Hè?
1: Ja, is waar.
0: Ja, en echt flink gedreigd. Hè? Volgende keer boete.
1: Ja,
0: ze was er niet goed van. Maar nee, maar even serieus, ik denk dan, dat duurt maar een minuutje of zo dat je daar moet staan. Ja. Hè? Dus, gewoon staan. Dat is toch een duidelijke regel. Rood is rood.
1: Maar jij rijdt ook altijd maximum 120 op de snelweg, Anke.
0: Dat is iets anders. Dat is een andere discussie.
1: Ah ja, maar daar rijden geen kinderen met auto's rond, Sven.
0: Voilà.
1: Dan moet je niet het goede voorbeeld geven.

0: en Anker.
1: Kijk, gewoon even eerlijk. In Spanje bijvoorbeeld aan de verkeerslichten. Ja, niemand wacht daar ook. Tenzij het wanneer er ook maar enig gevaar is of druk is of auto's komen eraan. Never zal ik dan oversteken. Want als echt niks is, ja, dan, en er komen heel veel berichten binnen. In New York, hè, wij waren daar, zei iemand op citytrip in New York, zegt Leen. Ik was daar echt de enige die stopte voor rood bij het oversteken. Ja, en na 2 dagen doe je dat dus ook niet meer, want dan ben je ook een onnozelaar. Echt het omgekeerde van Duitsland. In Liverpool, zegt Hannes, waren wij de enige die bleven staan bij rood. Zelfs als de politie er stond, werd er overgestoken. Het heeft echt met cultuur te maken. En de mensen die echt van de regels zijn, die zeggen, ja, maar dat doe je toch niet, Sven? Rood is rood, onnozelaar, gek. En anderen die zeggen, ja, tuurlijk, ja. Heel dubbel, het is heel dubbel allemaal.
2: Andrea, jij bent opgegroeid in Duitsland, hè? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Dat klopt. Jouw papa zat bij het leger, dus je bent niet echt... Ja, dat was dubbelop, hè? Dubbelop. Ja. Dus hoe was dat? Hoe was dat opgroeien daar voor jou? Ook zitten die regels erin gestampt tot op de dag van vandaag?
3: Zeg maar zeker. Ja. In Duitsland leeft dat wel, inderdaad.
1: Ja,
3: ik mocht ook heel vroeg eigenlijk alleen naar de stad gaan winkelen met een vriendin. Maar elke auto stopt ook aan een zebrapad.
1: Oh,
3: er was geen twijfel over mogelijk. En als wij verhuisden naar België, was dat echt een cultuurschok. Dat ik bijna overhoop gereden werd, omdat die auto's ook niet stoppen.
1: Ah ja, maar dat doe ik echt. Maar daar ben ik wel echt heel voorbeeldig in. Van zodra ik iemand kan doorlaten, dat doe ik altijd. Maar het is gewoon mijn verstand zeggen, als hier niks gebeurt, dan kan ik toch gewoon overstappen, denk ik dan. Snap je dat? Dus,
3: ja en nee. Als dat erin zit, zit dat erin. En ik leer het mijn zoontje ook aan voilà. Een zebrapad. Hè, of als het rood is, dan moeten we wachten. En dan mogen we niet oversteken.
2: Ja, duidelijk toch?
1: Nee, maar heel duidelijk, ja.
2: Ja, maar inderdaad, het is wel... Goed dat je het nog eens zegt, want ik heb soms de indruk dat vanaf 78 plus...
1: Ja?
2: Mensen ook gewoon doorrijden op zebrapaden. Ik heb nog nooit een hoogbejaarde ziel die gestopt is aan het zebrapad.
1: Ja, dat is de reflectie.
2: Nooit.
1: Zijn wel minder geworden.
2: Nog nooit. En echt zo, met die handjes op het stuur, gewoon doorrijden.
1: Ja, die moeten dringend thuis zijn natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. Dat de winkel ook moeten gaan op onmogelijke tijdstippen.
1: Maar zo ergens het compromis, daar moet ik wel eens over nadenken. Wat nu vaak binnenkomt van Sven, oké, je doet wat je wilt. Als er werkelijk niemand staat en mijn volwassenen in de buurt, oké, het is niet goed, ik hoop dat je bekeurd wordt, maar als er echt mensen met kinderen staan, alsjeblieft, help die mensen dan door dat dan niet te doen, want dat is echt een slecht voorbeeld. En als die kinderen dan later alleen hun eerste stapjes mogen gaan zetten, dan hebben die gezien dat zo'n mensen als Sven gewoon oversteken.
2: Ja.
1: En dat is toch niet, die verantwoordelijkheid wil je toch niet
2: dragen. Ja, exact, want dan is het van, ze zeggen altijd, je moet je eigen kinderen goed opvoeden.
1: Ja, het zijn
2: maar,
1: uw kinderen.
2: Sorry, ja, maar jij verpest het.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Wauw. Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder. En het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
10: Rob, Ronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
11: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
14: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
13: Verica Bank.
15: Sven en Anke.

0: Jeke. Ik heb dit altijd hele vrolijke muziek gevonden van Morricante. Het wordt dan vandaag wel een beetje een minder dagje, beste vrienden. Maar we doen nog een klein beetje als de zomer nog wat in ons lijf hangt. Zeg, 8:45 gaan we iets doen. Elke dinsdag voortaan.
1: De beste luisteraars van de wereld.
2: Vorige week zijn we begonnen met iets nieuws op dinsdag, de beste luisteraars van de wereld. Want wij weten al 11 jaar dat jullie de liefste en de meest attente zijn. Als jullie een handje kunnen helpen, dan doen jullie dat. Jullie vertikken het niet. Hebben we gezien tijdens onze camperactie. Och, ja. 2 keer op rij, 2 jaar op rij. Bijvoorbeeld als wij een matrassendomino wilden organiseren. Dan gingen jullie allemaal spontaan jullie matras van het bed halen. En ermee naar de markt van, wat was dat dorpje naar nu? Molensteden. Never forget.
0: Met 20 of, vallen matras.
2: Verzamel 300 mensen voor een polonaise op de beat van Willy Sommers. Verzamel honderden honden in een straat. Kom daar samen voor het huis van een luisteraar. Of de luisteraar in New York van zijn werk halen om een boodschap te onderscheppen op Times Square.
0: Ja, jullie doen dat allemaal. Jullie zijn fantastisch. We dachten, we moeten daar door het jaar ook iets mee doen. Want er zijn veel mensen die ons vragen stellen van, ik zit met een klein probleem. Ik heb een reuze pompoen nodig voor een spreekbeurt van mijn kleine en ik weet niet waar ik dat moet halen. Al dat soort... Er is iemand uit mijn verleden die ik graag terug wil zien en ik weet die niet meer te vinden. Dat soort dingen. Je mag ze allemaal voortaan naar ons doorsturen en we gaan er elke week eentje uitplukken dat we op dinsdag 8:45 aan je collega-luisteraars gaan voorleggen. En ja, die gaan hun uiterste best doen om te helpen. Daar ben ik zo van overtuigd. Als het lukt met matrassen op een dorpsplein, gaat het wel lukken met echt belangrijke dingen. Dus je mag ze allemaal insturen.
3: Like when you said you felt so happy you could die.

0: nieuws krijgen we van Grim.
1: Goedemorgen. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors. Vorig jaar 226 tegenover 186 in 2024. Vorig weekend nog raakte in het station Antwerpen-Berchem een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij 1-op-1 samen met de vicepremiers en de voorzitters van de regeringspartijen. Om te horen waar de regering kan besparen, zoals de BTW. De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks Belgische tennisgeschiedenis geschreven. Hij plaatste zich gisteravond als eerste Belg ooit voor de kwartfinales. Bloks versloeg de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Hij moest wel bijna opgeven omdat hij veel last van een ribblessure. Maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinale speelt hij tegen de Rus Kachanov. Meestal bewolkt en soms regen vandaag bij 19 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien bij 18 graden.
2: Hoe zit het op de baan op dit moment? Waar verlies je meer dan een kwartier? Want het is dinsdag en het zijn veel files.
3: Ah, ja.
2: Richting Brussel, E314 tussen Aarschot en Winkselen verlies je 40 minuten. E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten. 25 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Masterhoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten op de E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen-Noord. En file nog op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
5: Het cijfer van de dag.
3: Oké, zet je even schrap en probeer Anke te helpen dat we het kunnen achterhalen. Het gaat over het cijfer 54 vandaag, Anke.
2: Oké.
3: 54 keer per jaar. 54 keer per jaar.
2: Doen we het?
3: Wat?
2: Die vraag ik aan jou, was een vraagteken. Doen we het?
3: 54 keer per jaar, ja. Gebeurt gemiddeld.
2: Maar
3: gemiddeld niet bij iedereen. Nee. Dit gebeurt 54 keer per jaar bij een specifieke doelgroep.
2: Oké, zit ik in die doelgroep?
3: Jij zit in die doelgroep.
2: Jij ook?
3: Ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: Wat is dat dan? Leuke veertigers.
3: Ik ben geen leuke veertiger.
2: Dat weet ik,
3: meer.
2: Maar ik dacht, ja, wat
3: sympathiek.
2: Nee.
3: Leuke veertigplussers bedoel je.
2: Nee, wacht even.
3: Nee, ja? Ja, we zitten wel alle twee in die doelgroep, ja.
2: Maar gaat het over mensen?
3: Het gaat zeker over mensen,
2: vinden we het fijn om te doen? Ja, doen we het graag?
3: De ene keer al meer dan een andere keer, eerlijk gezegd. Het is niet altijd dat je zegt, wauw, leuk!
2: Het is duidelijk niet seksueel getint. Hè.
3: Wie zegt dat nu?
2: Gaan we met Chloe de Bie bellen over iets? Is het iets dating? Doe iets aan de 54 dates per jaar?
3: 54 dates, bedoel jij 54 dates per jaar?
2: Nee, ik zit er 0 per jaar.
3: Je zit er 0 per jaar. Jij bent gelukkig.
2: Ben ik blij als ik het dus mag doen? Wanneer heb ik het nog eens zelf gedaan?
3: Dat weet ik toch niet, zeg.
2: Wanneer heb jij het nog eens?
3: Dat ga ik u

0: Meer van dit soort muziek op onze digitale zender Joe Gold. Waar wij ook in de ochtendshow te beluisteren zijn. Elke dag opnieuw, beste vrienden. Waar onze Karel in de namiddag ook zit, in de voormiddag zit. En waar onze goede vriend Raf van Brussel ook nog elke dag de avondspits doet. Zeker eens naar luisteren. Zeg, wat doen wij 54 keer per jaar? Pascaline heeft een idee.
1: Ja, wel, ik ben 54 keer per jaar. Als je niest, dat je een skeetje laat. Allee, van mij dat dan soms. Kan ze niet. Allee.
0: Yo, dag Pascaline.
2: Kan zeker zin. Wat komt hier nog binnen? Wat doe je 54 keer per jaar? We zitten allebei in de doelgroep, dat weten we al.
0: We zitten allebei wel in de doelgroep.
2: Ja, ik mocht er niet naar vragen, want het was oei oei privé.
0: Ja.
2: Waarop Steven stuurt onze woning volledig kuisen. Elke week een keer.
0: Oh ja,
2: en hij stuurt er nog daarna, 3 berichten later, bed verschonen hoort daar ook bij. Paul zegt, of Paul, gras afrijden.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat is toch niet 54 keer per jaar? Allee, hier onze tuinder, Sander, dat gebeurt niet 54 keer.
3: De hele zomer moet je dat niet doen tegenwoordig.
2: Ja, natuurlijk alle variaties van vrijen en zelf vrijen. Allee, met jezelf dingen doen, komt ook binnen.
0: Ja?
2: Maar
0: wat denk je
2: had ik al gezegd, strijken? Nee, hè?
0: Nee.
2: En Luc stuurt naar de kerk gaan.
0: God,
2: maar Luc toch?
0: Ja.
2: Dan zit ik toch niet in die doelgroep?
0: Ik ook niet meer ondertussen. Maar ja, eigenlijk, je hebt strijken al... Je hebt het eigenlijk al gezegd, hè? Je hebt het eigenlijk al gezegd.
2: Is het poetsen?
0: Nee, het is niet poetsen.
2: Is het is toch het is sexy time?
0: Degelijk de liefde bedrijven.
2: Dus 54
0: keer. Ik vind dat goed. Ik denk dat we het zo beter benoemen. Hè? Kinderen luisteren mee. Je moet voor hen ook aangenaam blijven. Dus de liefde bedrijven. Als je in een vaste relatie zit, 54 keer. Nu zou ik graag aan iedereen eens willen vragen. Die in een vaste relatie zit, hoger of lager? Dat zou ik eens aan onze luisteraars.
2: Dus eigenlijk moet je 54 gedeeld door 12 en dan zien of het matcht.
0: Gedeeld door 12 per maand. Ik kan het per week. Dus ongeveer 1 keer per week. En dan 2 keer extra. Kerstmis en nieuwjaar. Of
2: gaat niet 1 keer. Bij velen gaan dat niet 1 keer per week.
0: Nee, 1 keer per week. Niet 1 keer per week. Hoger of lager, laat het ons even weten. We hebben inderdaad Chloe.
2: Vaste relaties, hè?
0: Ja, vaste relaties. We hebben Chloe de Bie aan de lijn zo meteen, inderdaad.

0: Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlette. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlette barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
2: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Dag, we doen zo ongeveer 54 keren aan joyride per jaar als we in een vaste relatie zitten.
1: Het cijfer van de dag.
0: Kom, Chloe de Bie. Goedemorgen, dag Chloe.
2: Hallo. Goedemorgen,
0: Sanne en Anke. Hallo. Zullen we samen door de berichtjes gaan die binnenkomen, Chloe? Want je kent onze luisteraars van Joe goed. Daar gaan ze op, hè. Daar gaan ze op, hè. Veel
3: het
0: mensen...
3: Het varieert, hè.
0: Ja, maar ja, er zijn wel heel veel die zeggen, goh, veel lager, maximum 20 keer per jaar. Of die zeggen, jammer genoeg, veel, veel minder. En dat ligt niet aan mij. Sturen er toch net iets meer mannen dan vrouwen. Om heel eerlijk...
3: Ja, Kathleen stuurt veel hoger. 6 op 7, altijd. Virginie zegt 54 keer in een week. I love it.
0: Maar ja, maar oké. Maar heel even eerlijk zijn, dat is de uitzondering.
3: Dat zijn de uitzonderingetjes, maar dat is ook maar een kleine groep van mensen met een extreem hoog libido, hè.
0: Is dat zo?
3: Dat is zo.
0: Maar ja, als je er zelf mee zit, dan denk je dat iedereen zo is, hè. Maar ik heb niks gezegd.
2: Ik heb het gehoord.
0: Maar die 54, is dat het cijfer waar we mogen van uitgaan?
2: Ja, absoluut. Ook in Vlaanderen hebben we ooit zo'n grote studie gedaan en we kwamen bij Vlamingen ook op 1,2 keer per week. Hè? Maar met een mediaan van 1 keer in de week. Dus dat betekent inderdaad dat de meerderheid van de mensen aangeeft 1 keer in de week lukt het ons wel om intiem te zijn. Nu, kleine kanttekening, intiem. Niemand heeft gezegd hoe uitgebreid dat moest zijn. Nee, en dat kan ook een snellertje zijn of een vluggertje. Anderzijds, ik zei het. Uiteindelijk, 1 keer in de week, dat gaat ook over misschien 2 of 3 keer op vakantie en dan een paar weken niet, hè.
3: Het jaargemiddelde ophalen op vakantie.
0: En ook wel, je ziet wel ergens een verschil tussen mannen en vrouwen, toch in de berichten. Mm-hmm. Of is dat de verkeerde intuïtie? En waar dan ook best wel wat vrouwen zeggen, jongens, maar je moet ook wel even rekening houden met hormonen, met kinderen, met perimenopauze, met menopauze, alsjeblieft.
3: Dat is altijd iets.
2: Met alles. Je moet met zoveel rekening houden. Maar als we kijken naar het verschil tussen mannen en vrouwen, ga ik heel eerlijk zijn, als seksoloog zien we vooral dat de seks die we als heteroseksuele koppels vandaag de dag hebben, niet altijd even bevredigend is voor de man als de vrouw. We zien dat de mannen vaker bevredigd zijn door dat seksleven dan de vrouw. Waardoor dan heb je ook minder zin, hè, als het niet zo bevredigend voor u is. Dus dat speelt ook nog eens mee.
0: Het is de mannen schuld. Ze doen het niet goed genoeg en daarom willen de vrouwen niet mee.
3: Ik zal het voor de man opnemen. Ik denk dat er heel veel mannen zijn die hun best doen. Maar soms als heel mijn huis overhoop ligt en ik heb nog 3 wasmachines om te doen, dan is het heel moeilijk. Maar ik denk dat mannen hebben toch direct zin en vrouwen moeten zin krijgen. Soms.
2: Let op, mannen hebben dat soms ook wel, maar het gaat vooral over, je moet sfeerbeheer doen. Hè. Wat ik hoor is, als je nog 3 wasmannen hebt staan, is sfeerbeheer heel moeilijk. En ik denk dat dat ook wel wat is, dat samenwerken aan sfeerbeheer en moeite doen, dan gaat het als statistiek halen. Maar, en dat is uiteraard de grootste boodschap die ik hierover heb, alsjeblieft, heb geen seks omwille van een statistiek. Hè.
3: Nee.
2: Je moet seks hebben omwille van willen en zin hebben en bij elkaar willen zijn, niet omdat het cijfer haalt. Want dan zijn er niet goed bezig.
3: En ook, want als je kinderen in huis hebt, dat is toch ook altijd iets, hè? En kleine kinderen is dan nog gemakkelijker dan grotere kinderen, want nu gaan die laat slapen. Dat is toch moeilijk.
0: We horen alles.
3: Ooit als een luisteraar, ik ben dat nooit vergeten, die stuurde van, als wij sexy time willen hebben, dan melden wij dat aan onze kinderen. Dan zeggen wij, jongens, papa en mama gaan boven even spelen.
0: Okay.
3: Kom niet binnen. Ja.
0: En die kinderen weten dan ook
3: is dat een goed idee, Chloe? Mag je dat zeggen tegen je kinderen?
2: Ik vind op zich, mag je wel. Ik zou niet aan jouw kinderen gaan zeggen van, hey, mama en papa gaan nu seks gaan hebben. Dat is awkward information. Ja. Dat willen zij ook niet weten. Oh. Maar wat je wel altijd kunt zeggen, schatjes, oudel er even weer. Mama en papa hebben even wat tijd voor zichzelf nodig. Gaan even wat rusten.
0: Dat weten ze ook al, hè?
2: Het is te zien, hè.
0: Op een bepaalde leeftijd.
2: Maar dat kunnen ze toch niet zien. En dan zetten een de koptelefoon op en het doek voorbij.
0: Ik deed een klein beetje lacherig, want als we over zo'n onderwerpen praten, is het nogal rap lacherig. Over het feit dat veel mannen zeggen, veel te weinig, ik zou wel meer willen. Maar er komt bijvoorbeeld nu ook van een vrouw het bericht binnen. Jammer genoeg hoger. Mijn man heeft altijd zin. En ik wil hem dat niet ontzeggen. Maar het is wel lastig voor mij. Ik vind het wel moeilijk. Dat is ook niet tof, hè?
2: Ik geef eerlijk toe, een van de meest gestelde vragen.

0: In mijn praktijk als seksoloog is wel degelijk verschil in verlangen tussen mensen. En dus dat gaat niet over, als er iemand bij mij komt en zegt, ja, ik heb te weinig zin, dan vraag ik ook altijd ten opzichte van wie. Want dat is vaak gewoon ten opzichte van de partner. Als de ene wat meer en de andere wat minder wil, dan zit je vooral met de last van het verschil. Ja. En dat verschil in verlangen is echt iets waarvoor heel veel mensen naar een seksoloog gaan, om samen te zoeken, hoe kunnen we iets creëren dat voor jullie allebei haalbaar is, waarbij dat de ene zich niet schuldig voelt en die continu moet afwijzen, maar de ander ook wel beseft, moet misschien wel wat meer de sfeer gaan creëren om seksualiteit te laten ontstaan.
1: En wat zeg je?
0: Maar dat is niet evident.
1: Als er zo koppels komen, waarvan ze wil nog wel seks, maar ze vinden elkaar, of één van de twee, vindt de ander niet meer zo aantrekkelijk. Krijg je dat nog gefixt? Krijg je dat opgelost, Chloe?
0: Het hangt er een beetje vanaf, hè. Wat is niet aantrekkelijk? Als je natuurlijk afgestoten wordt door je partner, is het heel moeilijk, hè, om dan te zeggen, ja, probeer eens. Hè. Dat is moeilijk. Maar dan gaat het vooral over opnieuw zoeken. Wat vind je wel aantrekkelijk? Er zijn altijd dingen die je wel aantrekkelijk vindt. Niemand is altijd volledig onaantrekkelijk. Dus dan is het op zoek gaan naar waar kan je wel appreciatie voor tonen en kijken. Maar soms is het ook over, hè. Is de aantrekking volledig weg? En dan krijg je dat niet zomaar terug. Hè. Nee, dat is ook wel zo. Ja.
2: Belangrijk is, 54 is dan misschien een statistiek. Het is een cijfer. Maar hou er vooral geen rekening mee. Doe meer of minder als het maar klopt voor jullie.
1: Ja, leg het niet zelfs onder de neus van uw partner. Hè, ja, zo van, Ella.

0: wat een fantastische artiest. Bruno Mars, On My Soul.
1: Een fantastische artiest is ook James Blunt. Als je van het genre houdt, als je een romanticus bent, dan hebben we een cadeautje voor jou. Want hij komt naar ons land, naar Vorst Nationaal, volgend jaar op vrijdag 19 februari. Dat is ideaal, dat is zo 5 dagen na Valentijn. Dus dan kun je op Valentijn zeggen... Hé, hey, schatje, ik heb 2 tickets voor James Blunt. Die heeft een nieuw album... Airplane Mode, zo heet het, vliegtuigmodus. Maar natuurlijk gaat hij daar ook zingen. Goodbye, my lover. En...
0: You're Beautiful, bijvoorbeeld.
1: Beautiful gaat hij daar zingen. De voorverkoop start morgenochtend om 10 uur. Maar vanmiddag kan je al tickets winnen bij Joe, bij Tom de Kok. En morgenochtend bij ons.
0: Voilà, dat is inderdaad voor James Blunt. Vorig jaar hebben tickets weggegeven voor deze mevrouw.

0: verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
1: Keukenstapdij. Jij? Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
8: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
9: Een goedemorgen allemaal. Onderweg naar school of onderweg naar het werk. Hier is het nieuws van 8 uur. Dat krijg je van Grim.
10: Goedemorgen allemaal. Nooit eerder vielen bij de lijn zoveel controleurs uit door agressie. Het begrotingsoverleg komt op gang en Alexander Blok staat bij de laatste 8 op de US Open. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors. Vorig jaar 226 tegenover 186 in 2024. 3 jaar geleden kwam de directie van de lijn al met een 10-puntenplan. Dat zegt de woordvoerder Frederik Witok.
11: Afsluiting van de stuurposten, onder meer cameratoezicht op de bussen voor 90% is dat in orde. Bodycams die er dan dit jaar zouden moeten komen. Aanwerving van 67 extra collega's, wat gebeurd is.
10: Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij 1-op-1 samen met de vicepremiers en de voorzitters van zijn regeringspartijen. Om te horen waar de regering kan besparen. Collega Isolde van den Einde legt in de podcast HLN vandaag uit wat de pijnpunten zijn.
12: Dat zijn eigenlijk een beetje de klassiekers tussen links en rechts. Alhoewel er ook opvallende allianties zijn. Bijvoorbeeld de BTW harmoniseren. De parameters van 6% en 12% naar bijvoorbeeld 9% brengen. Daar zou N-VA en CD&V voorstander van zijn. Maar daar zijn dan weer en meer en vooruit radicaal tegen.
10: De Wever moet zijn plannen klaar krijgen tegen 13 oktober. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden dan weer gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open Tennis, als eerste Belg ooit daar in New York. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Al zag het er lang niet goed uit, want Bloks sukkelde met een blessure aan de ribben.
13: Ik was eigenlijk vanaf het begin van de match veel last voelen. Ik was al heel close om bijna een hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen. En ik had nog altijd pijn, maar het was niet zo erg als de eerste 2,5 sets. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
10: In de kwartfinale speelt Bloks tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales. Samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets.
9: Ja, niet zo goed weer vandaag. Frank Anke heeft meteen haar KW aangetrokken. Zeg.
14: Nee, dat is geen KW. Ja. Jongen, dat is een soort trainingsjasje. Anorak Jack, Windjack. En dat is
9: door.
14: De nieuwe trend voor het naaien. Oh. Elke vrouw doet dat op een jeans aan. Oh. En dat is dan hip en vlot.
9: Oh, hip en vlot.
14: Hip en vlot. Hey, dat is voor binnen, hè. Dat is niet voor buiten.
9: Oh, Frank, ik dacht dat met weer te maken had, maar het is gewoon hip en vlot.
15: Nou, is gewoon hip en vlot. Het is voor binnen, het is niet voor buiten blijkbaar.
14: Nee, dat is voor binnen.
15: Dus ook nog eens.
9: Voilà. Kijk. Maar het wordt wel een dag voor een KW vandaag.
15: Ja, al is het wel zo dat de regenzone heel traag over het land gaat trekken. Op dit moment is het eigenlijk zo goed als droog, maar de bewolking gaat wel toenemen. Dat is nu al in het westen van het land. Voor de middag gaat het al regenen. In het uiterste westen van het land, het centrum is pas rond een uur of vier aan de beurt. En in het oosten blijft het waarschijnlijk tot de avond nog wel droog. Met daar nog enkele opklaringen. Daar kan het toch nog 24 graden worden. Dit terwijl het maar 17 of 18 graden zal zijn in het westen van het land. Nu morgen is dan een wisselvallig dagje met een paar buien bij 19 graden. Donderdag is het dan weer droog. Zon en stapelwolken die elkaar afwisselen. En dan wordt het een graad of 20.
14: Ik geef je de files mee vanaf het kwartier, want het is very busy op de baan. Richting Brussel op de E314 tussen Aarschot en Winkselen verlies je door een defect voertuig een half uur. Ook een half uur op de E19 tussen Zemst en Machelen. E40 tussen Aalst en Ternat een kwartier. 25 minuten richting Franse grens op de E17 tussen Destelbergen en De Pinte. File op de Brusselse bindering tussen Expo en Vilvoorde 25 minuten. 25 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost. A12 tussen Boom en Wilrijk 20 minuten en nog 20 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
9: Ja, we hebben weer iets bijgeleerd. Trek vandaag uw training aan als je naar het werk gaat, naar kantoor en noem jezelf hip

0: yeah, Rob de Nijs, de ochtend met banger hart. Ik ben nu persoonlijk niet echt een koffiedrinker. Anke en Sander, ja, meer dan ik. En ja, het is er eigenlijk ook aan te zien.
1: It shows.
0: Ja, jullie maken de goede keuzes. Ik moet er nog aan werken.
2: Wil je thee of wil je koffie?
0: Ja, nu ga ik veranderen. Wil ik ook koffie aan doen. Ja.
2: Muesli of granola vandaag? Wat wil je eten?
0: Ja, niks.

0: dat laatste wel. Er is een rubriek in het laatste nieuws. Die heet Goed Leven op Dinsdag. We hebben ons daar vorige week een beetje over opgejaagd. Want toen bleek dat we veel te veel charcuterie op onze boterham leggen. En toen zeiden we... kom aan leukerij, zeiden we. Maar vandaag staat een artikel over koffie. En uit een Finse studie bij zo'n 10.000 mensen blijkt... dat, hou je nu vast, koffiedrinkers minder vet, meer spieren en een gezondere BMI hebben.
1: Dus we hebben diëtist Michael Sels opgebeld. Goedemorgen, Michael.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik zie hier nog staan, door koffie verbrand je automatisch meer calorieën.
0: Verdomme toch.
1: Is dat echt? Moeten we aan de koffie massaal voor de slanke lijn, Michael?
2: Ja, we hebben gezien in die studie, hè, zijn een 10.000 Finnen die jarenlang al gevolgd zijn, al sinds de jaren 60. En we zien bij die 10.000 Finnen dat zij minder vet hebben, een lager BMI, als ze in de groep van de koffiedrinkers zaten. We weten dat cafeïne een stukje calorieën verbrandt. Dus sowieso moet je rekenen dat één tas koffie ongeveer zo'n 70 kilocalorieën verbrandt. Dus ongeveer de energie die je in een sneetje brood terugvindt. Dus dat zou één van de verklaringen kunnen zijn. Al is het natuurlijk een onderzoek waar geen interventie is. Het is enkel observeren wat er gebeurt in die 10.000 mensen.
1: Maar wacht, daar wil ik even op terugkomen. Eén kop koffie, 70 calorieën verbranden. Is dat, dus als je er 4, 5, dat is dan maal zoveel. Is dat echt? Is dat, hoe werkt dat dan gedurende de dag? Of die cafeïne blijft inwerken? Of heel veel mensen moeten daarna naar het toilet. Heeft het daar ook mee te maken?
2: Nee, het heeft vooral te maken met je metabolisme dat een stukje verhoogt. Misschien merk je het wel eens na een tas koffie. Je hartslag gaat een stukje naar omhoog. Je bloed wordt wat sneller rondgepompt. En dus verbruikt je lijf een stukje meer energie. Ja, zo'n 1 kilocalorie per milligram cafeïne die je binnenkrijgt.
0: Ja, ik hoorde van iemand die topsporters begeleidt dat het ook goed is om eigenlijk droog te gaan trainen zonder eten, 's ochtends, hè, naar de gym te gaan, een sportschool, maar wel een kop koffie te drinken, omdat dat dan alles op gang zou brengen. Een katalysator is eigenlijk voor de vetverbranding.
2: Ja. Cafeïne is niet echt die katalysator voor vet, maar in de sportwereld ook wel heel interessant. We zien dat mensen die cafeïne gebruiken voor ze krachttraining doen, dat ze eigenlijk extra goede resultaten halen tijdens die krachttraining. Dat je een paar kilo's extra de lucht kan induwen.
0: Mooi.
2: Dus je gaat ook in veel sportsupplementen, in de pre-workouts wordt dat dan genoemd, in die shakes die je voor het sporten drinkt, ga je heel vaak cafeïne terugvinden. De dranken die je gebruikt na het sporten, om te recupereren. Daar zitten voornamelijk die proteïnen in, maar die cafeïne, voor het sporten, kan je prestaties een stukje verbeteren.
1: Ja, waarschijnlijk is het alleen pure zwarte koffie. Hè? Het is niet de bedoeling om daar een latte macchiato met nog wat amandelschilfers en dit en dat. Dat hoort er niet bij, hè?
2: Ja, inderdaad. Zoals dat je het voordeel bij matcha of het voordeel hier bij koffie, gaat altijd over het product zelf. Hè. Maar als je er natuurlijk veel siroopjes, veel melk, veel andere dingen aan toevoegt, verlies je wat van die voordelen natuurlijk.
0: Sorry, ik wist niet dat we dit gesprek zouden doen, want er staat nu hot chocolate.
1: Ja.
0: Ja, ik had eigenlijk één kopje koffie van VF de Kunst.
1: We gaan nog een koffie halen. Hè.
0: Ja, nu moet ik er ook in.
1: Begin daar maar eens mee. En weet je waar je nooit mee moet beginnen?
0: Wat?
1: Matcha.
0: Nee?
1: Laat die nooit bedotten, hè?
0: Waarom?
1: Afschuwelijk.

0: back-to-school-bundels van Crevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op crevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Crevel, leef beter.
2: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een help.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
6: Dit was fantastisch.
5: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
7: This is true. Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
8: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
11: En klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
10: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Ramen, deuren, veranda's.
15: Reinhards Aluminium.
16: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Kylie Minogue en Spinning Around. Goedemorgen allemaal, straks doen we beste luisteraars van de wereld. Onze nieuwe rubriek op dinsdag waar luisteraars elkaar helpen als ze iets dringend nodig hebben.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: Het is een hele bijzondere oproep die binnengekomen is. Ik hoop echt dat we erin slagen om een luisteraar te vinden die de luisteraar die de oproep doet kan helpen. Maar ik denk dat het wel gaat lukken.
3: Na Kim en Justine is er nu Alexander. Alexander Bloks heeft op de US Open Tennis als eerste Belgische man ooit de kwartfinales bereikt.
0: Goed, hè?
3: Maar het had weinig gescheeld. De 21-jarige Bloks die speelde met veel pijn aan zijn rib. En hij stond zelfs op het punt om op te geven. Hij speelde in het Archer Ashy Stadium. Dat is het hoofdstadion van de US Open. En hij was zwaar onder de indruk.
4: Ja, het was unreal, to be honest. This morning, I've stepped on this court for the first time to warm up. And that felt unreal already, so playing a match here, winning a match here is even crazier, yeah.
0: Wauw, wel straf. Goed, hè?
3: Zijn fitheid is nu wel een groot vraagteken richting de kwartfinale. Die speelt hij morgen tegen de Rus Chasnajov.
0: Amai, dat kwam tegen de Rus Chasnajov. Ons wel bekend eigenlijk, hè? De broer van Kalashnikov, hè? Ja, Sokotov, hè?
3: Die mop is al 20 keer binnengekomen. Was die goed?
0: Ja, dat is goed.
3: Chasnajov.
0: Volgens
3: mij was dat vlekkeloos uitgesproken.
0: Hij zegt dat heel goed.
3: En dat is de vroegere nummer 7 van de wereld. Dus een eitje is het niet.
0: En of?
3: Chasnajov.
0: In welk stadion was het ook alweer? Dat zei je ook heel mooi, vond
3: ik. Nee, dat ga ik niet. Maar ik wist niet of ik de E bij Ashy moest uitzetten. Het Arthur Ashe.
0: Chasnajov in Ashy stadion.
3: Weet je wat die? Dikke middelvinger zei. Dikke middelvinger.
0: Vanavond in het Jan Bridal stadion mag club de Champions League aftrappen. Tegen Aston Villa. En ja, de kracht van Jan Breidel, zegt het laatste nieuwsclub, verloor slechts 2 van de laatste 10 Champions League thuiswedstrijden. Dus laat ons hopen dat van

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Dat gaat over bedweters die graag de lakens uitdelen. Dat soort volk. Goedemorgen allemaal, het is 8:30. Het nieuws krijgen we van Grim.
1: Goedemorgen. Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reis-app Polar Steps. Dat meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Het Nieuwsblad schrijft erover vandaag. Vorige week bleek al dat ze miljoenen profielen van mensen zomaar konden inkijken. Onder hen bijna 1 miljoen Belgen en dus ook militairen. Zij gaven zo niet alleen hun identiteit en hun privéadres prijs, maar ook hun locatie. Een Nederlandse militair verklapte zelfs onbedoeld de route van een legertransport. Interessant voor mensen met slechte bedoelingen. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors. Vorig jaar 226 tegenover 186 in 2024. En Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open Tennis als eerste Belg ooit. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. In de kwartfinale speelt hij tegen de Rus Kachanov. Grijs vandaag en geleidelijk regen vanaf de kust. Temperatuur rond 21 graden. Morgen buien en 19 graden.
2: Waar verlies je meer dan een kwartier? Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen een half uur. 20 minuten op de E314 tussen Aarschot en Winkselen. Op de E40 tussen Bertemens en Stevensvoluwe een kwartier. En nog file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een half uur. Een kwartier op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de Welriekende Dreef. Een half uur richting Antwerpen op de A12 tussen Boom en Wilrijk. 20 minuten op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokladder.
0: We gaan dit uur nog Bon Jovi draaien, maar eerst Madonna en Like a Virgin. Goedemorgen.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
1: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
2: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Good times.
8: Great music.
7: Dit is Joe.

0: bij This Girl. Wij hebben ze, de beste.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Oh, dat werken we al zo lang. Als we iets vragen, als dat met solidariteit te maken heeft, dan zijn jullie altijd van de partij. We hebben dat gemerkt bij de opdrachten in de camper. We merken dat bij Pakje van je Hart elk jaar opnieuw. Jullie helpen elkaar heel graag. Fijne community van luisteraars hebben wij. En we hebben beslist om daar iets mee te doen. Want we krijgen zo vaak van die vragen binnen van mensen die met een soort probleem zitten waar ze zeker van zijn dat andere luisteraars zouden kunnen bij helpen. En dat is dan soms moeilijk om dat op de radio te brengen. Maar toen dachten wij een tijdje geleden, weet je wat? Hop met de geit.
2: Hopla, hop met de geit. Dat vind ik eigenlijk een hele, hele goeie.
0: Dat is ook bedoeld, over nagedacht.
2: Voor vandaag, hè?
0: Ik weet het.
2: Goedemorgen, dag Tessa Zonnekijn. Wat een mooie naam uit Oostkamp.
3: Goedemorgen, dag Sven en Anke.
2: Liefste Tessa, je klinkt ook als een zonnekind. Jij hebt een probleem en je hebt de Joe Community.

0: wat broeiharen blijkbaar ook in Oostkamp. Ai. Dat is een heel groot probleem. En dat is niet zomaar aan te pakken. Dat is eigenlijk maar een hele goede beheerstrategie. Mm-hmm. Juist de doelstelling, preventie, controle en nazorg. Maar dat is eigenlijk besmette grond. Moet eigenlijk worden afgegraven, opgeslagen en behandeld. Ja. Maar je kan eigenlijk al voorstellen, als dat tot 2 meter diep onder de grond wordt, wat voor kost dat zich met zich meebrengt.
1: Maar en bouwen is al zo pokken duur, weten we allemaal. Je zit in een nieuwbouwwoning, dan komt die stomme Japanse 1000 knoop er ineens bij. Dat is een onverwachte kost, die heb je niet ingecalculeerd. Dus dat kost heel, heel veel geld. Maar je hebt eigenlijk een oplossing. Enfin, je weet wat je moet doen, maar je zoekt daarvoor hulp. Vertel.
0: Ja, klopt. Dus wij hadden eigenlijk de bouwfirma en de gemeente aangeschreven van help. Wat moeten we hiermee? En de gemeente zei ook van, het is eigenlijk op je private eigendom, dus wij kunnen er niet intussen komen. Maar dan hadden ze eigenlijk een infofiche meegegeven met de tip van, misschien kan je het laten begrazen.
2: Begrazen?
0: En ik dacht, begrazen. En ik dacht eerst, koeien, dat gaat precies niet. Maar dus schapen of geiten zijn misschien wel een oplossing. Okay. En die beestjes eten dat dus blijkbaar heel graag. Oh. En als zij dat dan eigenlijk blijven eten, dan raakt die plant uitgeput. En gaat die eigenlijk zo verdwijnen met zijn.
1: Oké, dus je hebt gewoon, maar geiten of schapen, wat heb je nodig? Geiten?
2: En hoeveel geiten?
0: Ja, ik denk een stuk of 3 dat misschien wel ideaal zou zijn.
2: Hoe groot is de tuin? Hoe groot is de tuin bij jullie?
0: Ons stukje is eigenlijk, ik denk nog een 400 vierkante meter achter ons huis.
2: Oké.
0: Maar het achterliggend perceel dat eigenlijk ook nog in eigendom is van de bouwfirma, is ook volledig afgesloten. Is ook nog een 1000 vierkante meter.
2: Ah, ja, 3 geiten, maar ja.
1: 3 geiten. En geen mopjes. Geen mopjes, jongens. Geen mopjes. Ik blijf zitten. Ik heb geen tijd meer om u bij te pakken. Nee.
2: Zeg maar, en is daarom een omheining? Want ja, als iemand zijn geiten daar komt zetten voor een tijdje. Of hoe lang zou die dan moeten komen logeren, die geiten, bij jou?
0: Dat is nog een beetje de vraag natuurlijk. Misschien had zo zijn dat ik had gisteren ook nog eens contact had met de gemeente Oostkamp, dat zij zelf ook heel vaak geiten of schapen inzetten. En dat is dan eigenlijk voor een periode van een paar maanden. Dan terug even zien wanneer de plant in rust is. En dan wanneer dat die terug gaat bloeien.
2: In de lente opnieuw. Moeten die geiten misschien terug. Dus als iemand in Oostkamp, daar in de buurt, toevallig wat geiten over heeft.
1: Ja, en inderdaad, de mopjes stromen binnen. Ik zal mijn ex sturen. Mijn ex telt voor 2 geiten.
2: Maar please.
1: Daar is ons Tessa Zonnekijn niks mee.
2: Nee, maar dat is een andere rubriek. Dat is de lolligste luisteraar. Of de meest sarcastische van de wereld. Of de flauwe plezante. Maar de beste. Dus als iemand geiten heeft in de buurt van Oostkamp, die even kan missen in de zin van, ik vind het wel oké om ze daar te komen laten grazen voor een tijdje, dan kunnen ze zich aanmelden. Of als iemand tips heeft.
1: En Tessa, misschien toch nog een extra. Allee, misschien wilde jij dan, weet ik veel, eens een cake bakken of zo voor degene die de geiten geeft. Iets sympathiek terugdoen.
0: De koffie of de aperitief staat er altijd klaar.
2: Oké. Ja, ik weet niet hoe dat precies gaat werken, maar geitenboeren die zeggen, wij zijn Joe-luisteraars en we willen Tessa graag helpen. Die mogen zich altijd aanmelden via de app. En we gaan erachteraan. We zullen zien of het gaat lukken om geiten te vinden voor jou.
1: Oh, jonge lief, je stuurt, organiseer een Tupperware-avond. Het zit vol geiten dan. We hebben ze allemaal gehad, jongens. Nu alleen de echte voorstellen. Allee,
2: kom aan. Tessa, je hoort nog van ons.
1: Nee, de moeties kunnen ook niet.
2: De moeties kunnen ook niet.

0: laatste tocht van Bon Jovi, Living on a Prayer. En Jorien stuurt een hele enthousiaste foto net terug van zijn concert in Wembley. Nu afkeken. En dan heeft ze een super vette jeansjas aan met zo Bon Jovi Forever op. Super cool.
1: Luisteraars van Joe Forever, want jullie zijn wel in gang geschoten. Tussen de vele honderden moppen door over waar we geiten kunnen vinden. Suggesties, iemand die heeft gestuurd. Er is in Knesselaar, dat is niet zo erg ver van Oostkamp, het Geitjeshof.
0: Ah ja.
1: Misschien zouden die van het Geitjeshof wel willen helpen. Want Sven is toch van Knesselaar. Misschien kent hij die mensen. Nee, die ken ik niet. En ook in Oedelem, dat is daar ook in de buurt, zou er een schapen- en geitenhandel zijn. Een zekere Stefan Likke of Lijken of Luiken of zoiets zou daar een geitenhandel hebben. Daar zou naartoe kunnen gaan. En Marijke heeft ons ook iets gestuurd. Marijke Tonen. Zij is onderzoeker landschapsecologie en natuurbeheer. En zij bevestigt dat die geiten inderdaad kunnen helpen bij dat onkruid.
2: Met ze voldoende honger hebben en echt selectief gaan grazen op Japanse duizendknoop, dan kan dat. Je kan de geiten ook een handje helpen door de Japanse duizendknoop zelf voorzichtig te gaan maaien, dus zonder Japanse duizendknoop op een andere plek te gaan gooien of aanbrengen. Daardoor schiet de Japanse duizendknoop terug uit en kunnen de geiten terug lekker sappige verse blaadjes gaan eten. Ja. En op die manier gaan die geiten, dus door daar constant op te grazen, gaan die geiten de Japanse duizendknoop telkens gaan onderdrukken, waardoor dat er opnieuw ruimte ontstaat voor inheemse kruiden en grassen.
1: Oké, maar er zijn ook wel mensen die zeggen dat je het echt ook uiteindelijk gaat moeten met pesticiden doen. En dat als iemand komt die daar een brevet een vergunning voor heeft, dat dat ook een oplossing is. Maar voorlopig gaan we voor de geiten, hè?
0: Nou, een geitje, dat moet toch te fixen zijn, hè?
1: Een geitje moet toch te fixen zijn.
0: Maar ja, en weet, dat is een win-win, want ze vinden het lekker.
1: Ja, ze vinden het lekker, ja, inderdaad. Ja, ja. Maar we moeten wel goed kijken dat er genoeg omheining is aan de zijkant, want ze heeft een filmpje doorgestuurd naar ons. Zie je dat er veel omheining is, maar goed, we zijn er met
0: Under construction.
1: We gaan het proberen op.

0: de beste luisteraars van de wereld.
1: Luisteraar Tessa uit Oostkamp die zit met ongelooflijk veel duizendknop in haar tuin. Ze heeft net gebouwd, maar ja, het probleem is, die duizendknop krijgt ze maar niet weg. En geiten zouden kunnen helpen. En daar zijn jullie echt jullie best aan het doen. Alleen, de eerste oplossing die komt, je kan geiten huren bij het Mekkertje in Zonhoven. Ja.
2: Moet ik ze meepakken aan Limburg?
1: Ja, dat is echt wel de andere kant van het land. Dan moet toch ook zo'n service bestaan.
2: Zie voor die diertjes dan, hè, als die heel dag.
1: Een transport is dat.
2: Jongen, dat kunnen we misschien niet doen. Maar dingen, West-Vlaanderen.
1: Ja, is
2: dat is toch een en al boerderij.
1: Ja, ja. Maar die komen afgegraasd service of zoiets.
2: Ja.
1: Ik ken de terminologie ook nog niet. Dat moet toch ook bestaan in West-Vlaanderen.
2: Dus allee, kom aan, West-Vlaanderen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Zeg jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Dit Sarah.
4: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
1: Yep, zometeen na het uitgebreide weerbericht van Frank gaat erin vliegen met Maroon 5 en Christina Aguilera. Eerst het nieuws. Nieuws van 9 met Grim.
7: Goedemorgen. Militairen verklappen belangrijke info via een reisapp. Rusland herneemt de aanvallen op Oekraïne en het ACV is kritisch voor flexijobbers. Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reisapp Polar Steps. Dat meldt het Nederlandse onderzoeksplatform Follow the Money. Vorige week bleek al dat ze miljoenen profielen van mensen zomaar konden inkijken. Onder hen bijna 1 miljoen Belgen en dus ook militairen. Zij gaven privégegevens en hun locatie vrij omdat velen vergeten om de tracking uit te zetten. Follow the Money geeft enkele voorbeelden in een podcast op hun website.
8: Zo was er een militair met kinderen die regelmatig stopte bij een basisschool in zijn dorp. Carter bijvoorbeeld, die vliegtuigmonteur is bij het Amerikaanse leger. Hij was regelmatig live te volgen op de basis Ramstein in Duitsland, waar hij foto's plaatste van oefeningen in militair uniform. In 2024 vloog ook Annie uit de VS naar Europa. Ze landt in het Poolse Rzeszów. Dit vliegveld wordt door Oekraïne-gezinde landen gebruikt om militair materieel over de grond naar Oekraïne te brengen.
7: Interessant allemaal voor mensen met slechte bedoelingen. Defensie in Nederland heeft de app al verboden. Het is niet duidelijk of Defensie bij ons dat al deed. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En flexijobbers gaan vaker lopen met de leukste shiften, waardoor vaste werknemers de gaten moeten opvullen en daardoor vaak gefrustreerd zijn. Daar waarschuwt de christelijke vakbond ACV voor in HLN. Flexijobbers moeten bijvoorbeeld de dag nadien vaak vroeg opstaan, waardoor ze geen late shiften kunnen doen. De vakbond ziet ook wel voordelen van flexijobs. Die kunnen bijvoorbeeld makkelijk inspringen als er iemand ziek is.
2: Ik kijk naar buiten en ik zie toch nog veel mensen met een t-shirt. Is dat een goed idee, Frank? Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ja, ça va, want op dit moment is het relatief zacht, hè, met zo'n 17, 18 graden in Vlaanderen. Dus dat voelt nogal bij jou relatief aangenaam aan. Verwachting is dat dat die temperatuur wat blijft stagneren in het westen. Hè. Dus daar wordt het niet warmer dan 17 graden. 21 graden in het centrum van het land en 3, 4, 25 graden zelfs is mogelijk nog in het oosten. En dat heeft alles te maken met een actieve regenzone die maar heel traag over het land gaat trekken. Op dit moment is het quasi overal droog. Alleen in het oosten is nog een dwaalde regendruppel mogelijk. En dan dus gaat het beginnen fel te regenen voor de middag, al in het westen van het land. Zo rond 1 uur of 4 bereikt die regenzone ook het centrum. En het oosten zal het waarschijnlijk droog blijven tot de avond. Dus toch wel grote verschillen in ons klein landje.
1: Ja, zijn we dan begonnen aan een wisselvallige periode, Frank?
9: Ja, het gaat een beetje op en af. Hè. Dus morgen bijvoorbeeld gaan we af en toe wat zon hebben, maar langs de andere kant ook een paar buien die vanaf het noordwesten uiteindelijk in de loop van de dag ons land gaan aandoen. De meeste buien zijn voor het noorden en noordoosten, dus voor de provincies Antwerpen en Limburg bij 19 graden. Donderdag is dan weer een droge dag met zon in de loop van de dag redelijk wat stapelwolken, maar blijft dus droog en dat bij een graad of 20. En dan vrijdag hebben we meer bewolking, het westen mogelijk, spat regen, zaterdag en zondag. Wel, zaterdag is de beste dag. Dan krijgen we zonnige periode bij 22 graden, dus echt wel een best aangename dag zal dat worden. Zondag daarentegen zal het wel in de loop van de dag gaan regenen vanaf de kust.
1: Dankjewel, Frank.
2: file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen verlies je een half uur. 20 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. E40 tussen Bertemens en Stevensvoluwe. We verlies je een kwartier daar. Een kwartier ook op de E314 tussen Aarschot en Wilselen. E411 tussen Hoeilaart en Jezus Eik. Een kwartier 20 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de A12 tussen Boom en Wilrijk 20 minuten. En dat zijn alleen de files vanaf het kwartier.
1: Ja, dat is ook weer begonnen. Ah, schooljaar begonnen, files ook, hè. Maar die hadden we zien aankomen. Kijk, dinsdag is voor veel mensen een bron.

0: Donna Summer. Summer is afgelopen. We zijn weer begonnen met de school, beste vriendjes.
1: De ochtend van Show.
0: De academiejaren die gaan ook beginnen en zo. Het was gisteren, ik zag iets passeren op social media. Ik denk dat het uit VTM-nieuws kwam. Van jongeren die moeite hadden met de nieuwe regels rond dopen. In Gent bijvoorbeeld, mag van alles niet meer. En je ziet ze toch een beetje onderhandelen. Aan de ene kant hebben ze wel begrip over het feit dat de regels strenger worden. Aan de andere kant zeggen ze, maar dat zou toch nog misschien nog moeten kunnen. Luister eens.
2: Ik vind dat niet te streng, ook door de voorvallen dat al gebeurd zijn. Ook snap ik niet echt de opties erin voor waarom dat je dingen zou moeten eten en zoals alles gebeurt, moeten uitkotsen voor bepaalde doelen, dat gaat erover, vind ik.
0: Ja, dat gaat er zeker over.
2: De knieën zitten, snap ik ook wel ergens voor de fysieke integriteit, maar het roepen denk ik dat er toch deel van uitmaakt voor een doop. Er moet wel iets over blijven, maar het mag niet te ver gaan in extreme mate dat je er fysieke letsels of mentale letsels aan hoeft.
0: Ja, laat ons daar wel over eens zijn. Fysieke en mentale letsels hoef je er niet aan over te houden.
3: Heb jij dit godsdienstwetenschappen? Dat was niet met dopen zeker,
0: nee, je mocht alleen maar godsdienstwetenschappen doen als je al gedoopt was als baby. Ja. En dat was gelukkig bij mij.
3: Dus ik zat samen met Sander, onze producer in de klas.
0: Ja?
3: Hebben journalistiek gedaan. Dat was daar helemaal niet de trend. Maar dat was hogeschool, hè. Meestal op de unive doen ze dat, dopen. Maar waar wij zaten, wij weten nog, er werden dan 7 kinderen of zo, 7 twintigers gedoopt bij ons op de speelplaats. En ik weet nog toen dat ik dacht van, wat de hel, waarom zou je dat toch willen doen?
0: Ja.
3: Maar zou dat nog altijd...
0: Maar het is niet dat de unief dat organiseert. Die leggen dan wel regels op, maar het zijn echt die studentenverenigingen.
3: Ja, ja.
0: Zo, weet ik veel, wat, moeder Aasters of zo.
3: Die hebben dat zelf ondergaan. Ja. En dan denken die van, als het mijn tour is, dan ook all the way.
0: Ook eens plassen over de schachten en zo. Ja, ik heb het ook nooit begrepen. Ik heb het echt ook nooit willen doen. Nee. Maar goed, ja. Maar als we er geen fysieke en mentale letsels aan overhouden...
3: Ah.

0: koker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koker, de kraan die alles kan.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
2: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
1: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
2: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
1: Aha, oké.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Echt, een heel jaar!
10: Ja, echt. Info op telenet.be.
12: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
13: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op

0: stukje sensualiteit kregen we van Axel Red. Dankjewel, jullie zijn volop bezig, beste luisteraars, om te helpen.
1: Sven en Anke.
0: We hebben een oproep gedaan van een luisteraar, en Tessa Zonneken uit Oostkamp, die verhuisde onlangs naar een nieuwbouwwoning, maar ontdekte in haar tuin een groot probleem: Japanse duizendknoop. Dat is een invasieve plant, die groeit razendsnel, schijnt wel lekker te zijn, kan je in gerechtjes verwerken, maar ja, je kan het niet allemaal gaan opeten, en je moet eigenlijk geiten hebben. Geiten die die plant kunnen uitputten door te grazen, dus we zijn op zoek naar een 2-3-tal geitjes. We hebben misschien al geitjes in de buurt van Oostende, maar dat moeten we nog eens uitpluizen. We weten nog niet zeker of het de juiste geiten zijn. Maar als jullie er kennen, laat maar binnenkomen. We hebben de oproep ook, we gaan die ook op Instagram zetten. We zetten die ook op Facebook. Dus iedereen uit de buurt van Oostkamp of zo kan zich aanmelden.
2: Kunnen we dan meteen zelf ook op de pagina zetten. Je zijt van Oostkamp als je 3 geiten zoekt. Ja, kunnen we dat zelf zetten als niet-inwoners? Moeten we kijken of we kunnen fixen. Maar over dat gesproken, je zijt van puntje, puntje, puntje. Och, ja, de Mintjes heeft weer zo'n goede sketch. Over, ja, mensen op Facebook. Gaan we eens even luisteren. Nog eens even goed lachen. 2 minuutjes, het is echt super grappig. Een stukje uit Jade en de Belgen.
3: We zijn 2026 en ondertussen zijn we op het punt gekomen dat alle Belgen op het internet zitten. Iedereen. Maar al die leeftijdsgroepen leven online wel in compleet andere werelden. Dus de kinderen en de jeugd die zitten op TikTok en op Snapchat. Alle late 20ers, zoals ik zelf, tot late 40ers zitten op Instagram. En al de rest, die hebben wij eigenlijk stiekem achtergelaten op Facebook. Want dat is een beetje wat Facebook geworden is. Een soort van Jurassic Park voor boomers. Mensen van mijn leeftijd zijn dan in alle stilte vertrokken en dinosaurussen zijn gebleven. Die mogen dan nu ook vrij rondlopen. En af en toe komen wij wel nog eens zien. Een soort online safari eigenlijk. En daar kun je dan de boomers observeren in hun natuurlijke habitat. He? Van, amai, zie, nonkel André heeft in een reactie van een HLM-bericht het N-woord nog eens gebruikt. Amai, zeg. Waar zie je dat nog, hè? En om de meeste kans te hebben om de boomerdinosaurussen in het wild te kunnen spotten, moet je gaan naar plekken waar ze zich verzamelen. En op een gewone safari zijn dat de schaduw- en drinkplaatsen. Maar op Facebook verzamelen boomers zich op. Je zijt van Wommelgem alles. Zelfs digitaal komen die mensen hun gemeente niet meer uit. En die pagina's die zijn eigenlijk vanuit een heel mooi nostalgisch gevoel begonnen. Je zijt van Wommelgem als je ooit nog snoep zijn gaan kopen bij Marietje in de Kerkstraat. Hè? Je bent van Wommelgem als je de steenfabriek nog hebt geweten. Je bent van Wommelgem als je nog les hebt gehad van pater versmissen. Heel schoon samen nostalgie ophalen. Heel mooi initiatief. Dat is ondertussen jammerlijk veranderd naar: je bent van Wommelgem als je 8 bokalen tussen haakjes vuil af te halen in de Parkstraat. Je bent van Wommelgem als je Dirk, wanneer kom je terug naar huis? Je bent van Wommelgem als je hoort hier iemand ook dat je piept.

0: Leon Rimes en Can Fight the Moonlight. We gaan koffietanken inderdaad zometeen na het nieuws van 9:30. Met Grim.
1: Goedemorgen. Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reis-app Polar Steps. Dat meldt het Nederlandse onderzoeksplatform Follow the Money. Dat kon miljoenen profielen inkijken van wie bijna 1 miljoen Belgen, onder hen dus ook militairen. Zij vergeten vaak een tracking uit te zetten en geven zo privégegevens prijs, maar ook kritieke informatie over een locatie en zo. Interessant voor mensen met slechte bedoelingen. Flexijobbers gaan vaker lopen met de leukste shiften, waardoor vaste werknemers de gaten moeten opvullen en daardoor vaak gefrustreerd zijn. Daar waarschuwt de christelijke vakbond ACV voor. Flexijobbers kunnen bijvoorbeeld geen late shift doen, omdat ze de dag erna vroeg uit hun bed moeten. De vakbond ziet ook wel voordelen, zo kunnen flexijobbers makkelijk inspringen als er iemand ziek is. En in Miami in de VS is de zwarte doos gevonden van het vrachtvliegtuig dat daar gisteren bij de landing van de baan ging en op de gewone weg op enkele auto's botste. De gegevens van die zwarte doos kunnen meer informatie geven over wat er precies fout liep. Bij drama vielen 5 doden en evenveel zwaar gewonden. Grijze dag en geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust bij maxima rond 21 graden. Morgen buien en 19 graden.
2: 5 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 1/2 uur. Een kwartier op de buitenring tussen Diegem en Vilvoorde richting Brussel. Op de E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten. Een kwartier richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je ook nog 10 minuten daar.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: Trans Europe Express. Een transport- en logistiek bedrijf in Erpenmeren. Maar eigenlijk schakelen we nu rechtstreeks over naar Tunesië.
0: Oei, zijn ze met transport bezig? Of
2: nee, heeft wel even vakantie.
0: Okay.
2: De teamleader van het warehouse zit daar op een terras. Goedemorgen, dag Alex.
0: Dag Alex.
5: Goedemorgen Sven, goedemorgen Anke.
2: Hey, en hoe is het daar? Bij ons is het 17 graden, en bij jullie?
5: Momenteel is het hier 33, 34 graden. Prachtig zonnetje, helder blauwe hemel.
2: Och, zalig, jongens, zalig, toch zalig. Heerlijk. En je collega's die zijn thuis hard aan het ravakken?
5: Iemand moet het bedrijf draaiende houden.
2: Nee, ik dacht, je zei, iemand moet hier op vakantie gaan.
0: Ja, dat verstond ik. Iemand moet op reis gaan. Ik heb het al de zomer gedaan.
2: Zoals het een echte teamleader betaamt. Hè, dat eerst het volk mag kiezen en daarna de leider eigenlijk die nu in Tunesië op terras zit.
0: Ja, jullie doen veel transporten. Wat voor transporten zijn jullie verantwoordelijk voor?
5: Algemeen transport, dat is vooral gespecialiseerd vanuit België naar Frankrijk en in de UK.
0: De UK.
2: Ja, de UK.
0: Oké.
2: Trouwens, we hebben naar jullie muziekjes gekeken. Ik dacht van het gaat erin zitten en het zit er ook in. Met wat? De vlammende pijp.
0: Ah ja. Hotel California zie ik ook. En ook Aiko.
5: Kan dat niet ontbreken?
0: Nee, kan niet ontbreken. Geniet nog van je vakantie. Je krijgt de groeten van de 100 werknemers in Vlaanderen. En de koffiemokken gaan die richting uit. Die gaan we niet naar Tunesië sturen, dat snap je.
5: Geen probleem.
0: Koffietanken
3: met Sven en Anke.

0: Dit is Joe.
1: Koffietanken.
0: Met Sven en Anke.
2: Goedemorgen Sven en Anke. Nu gaan we luisteren naar Hotel California. Een van mijn favoriete liedjes aller tijden. Van een supergroep uit de jaren 70, die trouwens nog steeds actief is. De Eagles. Ik hoop dat jullie ervan genieten.

0: Hi, this is James Blunt.
1: Joe, nodig je uit voor het concert van James Blunt.
2: It's an honor to be here.
1: Stay the night. 19 februari.
3: You're beautiful.
1: In Vorst Nationaal.
3: Find my lover.
1: Win tickets voor James Blunt Live. Straks vanaf 4 uur bij Tom de Kok.
4: You play peanuts.
5: You get monkeys.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans?
10: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
13: Samen aan tafel.
14: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
13: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden. Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
15: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
16: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
17: Dit is Joe.
1: Koffie tanken
18: met Sven en Anke.
1: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek.
17: Dit is

0: tanken met Sven en Anke.
1: Hoi Sven en Anke, hier zijn we dan met onze derde plaat. Hiervoor heb ik gekozen voor Aiko Aiko. Een zomerse plaat die ik graag zou horen van in mijn vakantieland nu Tunesië. Die ons ook zal herinneren aan de fantastische zomer van 2026. Geniet ervan.
0: Koffietanken
2: met Sven en Anke.

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Goedemorgen Sven en Anke, met Alex hier. Ik heb gekozen voor de plaat met de vlam in de pijp, omdat wij een transportfirma zijn en alle chauffeurs dit wel graag eens zouden terughoren. Alsjeblieft, ik hoop dat u ervan geniet.

0: koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
3: Een hele fijne dinsdagmorgen. Het is 10:00, tijd voor het nieuws. Dit is Bart de Meulemeester.
4: Goedemorgen. Het niveau van onze middelbare scholieren daalt opnieuw. Problemen met de privacy op de populaire reisapp Polar Steps en een onderzoek naar de crash van een vliegtuig in Miami. Alweer een slecht rapport voor onze middelbare scholieren. Hun gemiddelde niveau is vorig schooljaar opnieuw gedaald. Dat tonen de internationale PISA-resultaten. 1 op de 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. En het is een algemene tendens, zegt Lisbeth Berlamont van PISA Vlaanderen.
5: We zien voor wetenschappen, lezen en wiskunde dat we eigenlijk een daling zien. Het is wel zo dat dat komt omdat dus de meeste Europese landen en regio's gedaald zijn. Dan zien we dat voor wetenschappen er slechts 3 landen hoger scoren. Voor lezen zijn het er 4. En voor wiskunde is er eigenlijk slechts 1 Europees land dat hoger scoort, namelijk Estland.
4: In het BSO kan 3/4 van onze leerlingen zelfs geen folder lezen of begrijpen. Vlaams onderwijsminister Demir nam al maatregelen, maar het zal nog jaren duren vooraleer we een effect gaan zien. Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reisapp Polar Steps. Dat meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Dat kon miljoenen profielen inkijken. Van wie bijna 1 miljoen Belgen en onder hen dus ook militairen. Zij vergeten vaak hun tracking uit te zetten, zegt onze technologie-expert Kenneth D.
6: Er zijn wel strenge regels, hè, waarbij ze bijvoorbeeld een identiteit gebruiken die niet die van hen is. Hè. Maar dan bestaan er nog trucs in feite om te achterhalen of een bepaald account bij een militair hoort. Dan is dat natuurlijk gevaarlijk, hè, want dan zou je in theorie kunnen gaan kijken waar die zich wanneer bevinden, waar die vaak naartoe gaan. Misschien is dat een militaire basis, misschien is dat een plek waar een militaire oefening gebeurt of zo.
4: Zo verklapte een Nederlandse militair de route van een legertransport. En dat is interessant voor mensen met slechte bedoelingen. Defensie in Nederland heeft de app meteen verboden. Het is niet duidelijk of Defensie bij ons dat al deed. En in Miami in de VS is de zwarte doos gevonden van het vrachtvliegtuig dat daar gisteren bij de landing van de baan ging en op de gewone weg op enkele auto's botste. De gegevens van die zwarte doos kunnen meer informatie geven over wat er precies fout liep. Bij het drama vielen 5 doden en evenveel zwaar gewonden. Meestal bewolkt en geleidelijk regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij 1 graad of 20.
3: 3 files op dit moment nog waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring 24 minuten extra tussen de Expo en Koningslo. Op de buitenring 1 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En ook 10 minuten tussen Diegem en Machelen komt daardoor een omgewaaide boom.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.
3: Iets over 10, de werkdag kan nu echt beginnen. Maar voor een zachte overgang start ik met een liedje over vakantie. Voyage, voyage.

Voilà, zo kon je al een beetje dromen van een volgende trip. Maar je zit hier in België ook goed, hè, beloofd. Zeker met Joe erbij. Straks weer een nieuwe tip van mijn fantastische wegwijzer. En vooral ook fantastische acteur Koen de Bouw. En ondertussen de allerbeste muziek voor jouw werkdag. Zometeen met Barry White. Maar eerst een schuldbewuste Rihanna.

0: Dit is Joe.
1: Er is een zangeres jarig vandaag op wie wij echt dol zijn hier bij Joe. En hopelijk jij ook. Het gaat over Pink. Geboren als Alicia Moore, maar iedereen zegt Pink. En ze wordt er vandaag 47. Ze woont tegenwoordig in New York. Daar is het ongeveer 6 uur vroeger. Dus die gaat nog aan het slapen zijn. Het is daar midden in de nacht. Maar ze heeft gisteravond wel nog een aantal toffe kinderfoto's van zichzelf gepost op Instagram. Schattig blond kindje. Ziet er wat onschuldig uit, maar nog altijd heel herkenbaar. En uitgegroeid natuurlijk tot een echte pop- en rockster die ook een zeer grote inspiratie is voor vrouwen wereldwijd. Vooral die met kort haar, maar natuurlijk ook voor alle anderen. Want ze durft zich ook echt wel uitspreken over zelfs politieke zaken en is daar ook allemaal zeer goed geïnformeerd over. Dus veel meer dan gewoon een pop- en een rockster. Ik ga nog eens Get the Party Started draaien. Vandaag dus niet zomaar een party, maar wel degelijk de birthday party van

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
2: Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
2: oh,
3: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, ben een held.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Opperste concentratie, het is Rob of Eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan wie had dat zien aankomen.
6: Rob, Eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
9: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
8: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
9: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
8: Oh, maar kijk, ja, eens, ja. Kijk eens aan.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel. Krevel.
12: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter. Ramen, deuren, veranda's.
13: Reinaars Aluminium.
14: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

Paul Simon en You Can Call Me Al. Bryan Adams, die woont afwisselend in Londen en Vancouver, dus ik denk wel dat hij het heel leuk vindt dat hij nu op tournee is in zijn thuis- en geboorteland Canada. En deze song ontbreekt ook nooit live. Dit is en blijft een bommetje, hè. The only thing that looks good on me is you.

0: En zo werd het precies 10:30. Er zijn twee problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse Binnenring 7 minuten in de file tussen de Expo en Koningsdo. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 7 erbij tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West.
1: Heidi van Tielen.

Lady Gaga, ze klinkt fantastisch met Bruno Mars, maar ook met deze Bradley Cooper en Shallow. Zometeen weer een tip van mijn wegwijzer en lievelingsacteur Koen de Bouw. Ik moet daar eerlijk in zijn, ik zie die ontzettend graag bezig. Ik hoor hem ook heel graag praten, dat was gisteren al bij zijn eerste tip het geval. En ik twijfel er niet aan dat dat zometeen ook zo gaat zijn. Op dinsdag dan vraag ik mijn wegwijzer altijd naar zijn favoriete vakantiebestemming. Gaan we dus zometeen samen ontdekken.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
5: Dit was fantastisch.
4: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen. Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
4: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
10: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
4: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
10: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
4: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
10: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
4: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
13: If you got a problem. Ja,
14: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
12: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
15: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
16: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
15: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
16: Humo!
17: Met de superprestiels van Delhaize gaan we...
18: Humo koken.
19: Vanavond iets Italiaans?
17: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
19: Amai, la vita is echt wel bella.
17: Koken en besparen doe je met de superprestiels van Delhaize. Mee met het leven.
20: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
21: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
20: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.

0: droog je tranen maar, want we gaan naar dit hier. De Wegwijzer. Koen de Pauw, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen, Heidi.
0: Ja, op dinsdag hebben we het altijd over reizen met mijn wegwijzer. Ben je zo iemand die over het algemeen rust zoekt op vakantie of net avontuur?
1: Nee, rust.
0: Ja, oké, okay, dat is duidelijk. Geen bergen beklimmen of dat soort zaken voor jou.
1: Goh, ik heb dat is, ja, je noemt nu iets, dat is wel een idee van de laatste jaren dat ik denk van, oh, is terug, want als kind gingen wij heel vaak de bergen in de vakantie. En natuurlijk met die warmere zomers of warme zomers,
0: ja, ja,
1: is het in de bergen ook wel aangenaam en cool. Dus dat is wel een idee voor de volgende jaren. Maar ik ben altijd graag, mensen denken dat ik op vakantie ben. Ik werk ook wel wat internationaal en dan vaak op zo'n 5 maanden in Los Angeles of 5 maanden in Zuid-Afrika gedraaid of Bangkok 2 jaar geleden. Maar dat is natuurlijk nooit vakantie, maar ik moet toegeven dat ik graag op die bestemmingen ben terwijl ik daar werk. Omdat het vaak zeer exotisch is en bijzondere locaties die je als toerist niet zou bezoeken en alles is geregeld en je zet er wel aan het werk, maar zo reis ik wel graag.
0: Daar mogen ze jou altijd voor bellen, voor een internationale productie op een exotische bestemming. Ja.
1: Ja, verder is er natuurlijk wel een dorpje dat ik... omdat jij het zei, wil ik het wel benoemen, want er moet nu niet nog meer volk naartoe gaan. het is een klein vissersdorpje onder Marseille, dat heet Cassis. Dat is eigenlijk wel een vaste bestemming dat we ieder jaar proberen daar toch eens te zijn.
0: Ja, het is op zich een regio waar veel Belgen wel in de zomer ongeveer in de buurt terechtkomen. Maar wat maakt Cassis dan voor jou zo bijzonder? Wat heeft het dat de andere dorpjes in Frankrijk niet hebben?
1: Ja, ik herinner me als kind, als ik met mijn ouders met de auto tot aan de azuurblauwe kust reed in het zuiden van Frankrijk. De prachtige kust natuurlijk, dat heel specifieke blauwe water bijna. En dan, ja, in Cassis, de Calanges zijn heel gekend. Hè. Dat zijn die rotsen, of de kalksteenrotsen. Hè. Al die dieren die in de loop van de eeuwen of miljoenen jaren gestorven zijn. Op de bodem zijn die tot kalksteen verworden. En dan door aardbevingen zijn dat rotsen geworden. En die zijn dan verweerd. En dat zijn heel mooie kleine haventjes allemaal. Tussen die Calanges die je met een bootje of met een boot kunt bezoeken. Natuurlijk het eten daar ook altijd fantastisch. De Fransen kunnen geweldig goed koken. En de wijn van Cassis natuurlijk, ook al drink ik geen alcohol.
0: Of je kan zo'n Cassis siroopje nemen. Hè? Daar associeer ik het ook wel mee eigenlijk.
1: Dat is waar, maar nu weet ik niet. Ik denk dat dat eerder verwijst naar de bes en niet zozeer naar het dorp.
0: Ah, dat zou wel kunnen. Ja. Inderdaad, ja, dat is misschien nog iets anders. Dat zoeken we nog even op, of dat inderdaad een link heeft. Cassis, een heel bijzonder dorpje voor jou daar in het zuiden van Frankrijk. Niet met z'n allen massaal er naartoe gaan dat jij er ook nog wat plek hebt de komende jaren.
1: Eén voor één.
0: Oké, okay, goed. Gaan we toevoegen, Koen. Dikke merci en tot morgen.
1: Tot morgen.
2: De Wegwijzer. Good times. Great.

de wensput van Terence Trent D'Arby, die Wishing Well. Koen de Bouw die tipte daarnet het prachtige vissersdorpje Cassis in het zuiden van Frankrijk. En ik moest zelf meteen denken aan, ja, wat ik zei, die Cassis-siroop. Ik dacht, dat is zoals Porto of Cognac genoemd naar de plaats waar het vandaan komt. Maar ik heb het gevraagd aan ChatGPT, onze goede vriend. En ChatGPT zegt, veel mensen denken dat, maar Cassis is gewoon het Franse woordje voor zwarte bes, waar natuurlijk dat siroopje van gemaakt is. Dus het heeft eigenlijk niks te maken met Cassis in het zuiden van Frankrijk. Voilà, ook weer wat bijgeleerd op deze dinsdagochtend. Ondertussen verder genieten van de muziek met Casey en de Sunshine Band en deze George Ezra.

0: koker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd, gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koker, de kraan die alles kan.
1: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Eurythmics, die komen eraan, maar het is 11 uur. Dus eerst het nieuws, dit is Bart de Meulemeester.
4: Goedemorgen. 1 op de 3 scholieren in ons middelbaar kan onvoldoende Nederlands. De vastgoedsector wil de BTW op nieuwbouw verlagen en opnieuw een kunstroof in Frankrijk. Alweer een slecht rapport voor onze middelbare scholieren. Hun gemiddelde niveau is vorig schooljaar opnieuw gedaald. Dat tonen de internationale PISA-resultaten. 1 op de 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. En het is een algemene tendens, zegt Lisbeth Berlamont van PISA Vlaanderen.
5: We zien voor wetenschappen, lezen en wiskunde dat we eigenlijk een daling zien. Het is wel zo dat dat komt omdat dus de meeste Europese landen en regio's gedaald zijn. Dan zien we dat voor wetenschappen er slechts 3 landen hoger scoren. Voor lezen zijn het er 4. En voor wiskunde is er eigenlijk slechts 1 Europees land dat hoger scoort, namelijk Estland.
4: In het BSO kan 3/4 van onze leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Vlaams onderwijsminister Demir nam al maatregelen, maar het zal nog jaren duren vooraleer we een effect gaan zien. De vastgoedsector wil de BTW op nieuwbouw verlagen van 21% naar 12%, zodat meer mensen een energiezuinige woning kunnen kopen. En dat is ineens ook goed voor het milieu en het verlaagt de druk op de woningmarkt. HLN-journalist Sven Ponsaert.
6: Voor een doorsnee nieuwbouwappartement van €320.000 scheelt dat voor jou als koper bijna €30.000 aan BTW. Volgens de sector maakt dat voor 1 op de 3 huizenjagers net het verschil tussen wel of geen energiezuinige een nieuwe woning kunnen kopen of bouwen.
4: Onder meer minister van Financiën Jan Bon staat er in elk geval voor open. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. 2 dieven zijn er vanmorgen vandoor gegaan met 4 kunstwerken in het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. De burgemeester spreekt over een totale waarde van €9 miljoen. De camera's van het museum merkten de dieven op, waardoor die tijdens hun vlucht 1 kunstwerk ook lieten vallen. De rest hebben ze wel mee. De politie kon al enkele verdacht oppakken. Bijna een jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Ook die schatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Meestal bewolkt en geleidelijk regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui liever bij 1 graad of 20.
3: 3 over 11 en op dit moment geen plekken onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest.
7: Dit is Joe
8: met Heidi van Tielen.

Afgelopen weekend werd er wereldwijd extra aandacht besteed aan Freddie Mercury. Die zou namelijk afgelopen zaterdag 80 jaar zijn geworden, wat hij uiteraard niet heeft gehaald, jammer genoeg. Nu, in de Zwitserse stad Montreux, waar Freddie jarenlang gewoond heeft en ook muziek heeft gemaakt, was er een internationale bijeenkomst met de duizenden fans van over de hele wereld. Freddie heeft daar ook een prachtig bronzen standbeeld waar hij op lijkt. Dat is uniek soms bij wereldsterren met hun standbeeld, maar dat is eigenlijk wel een goed gelukt. En er was ook een initiatief, Freddie for a Day, waarbij mensen dan werden opgeroepen om zich te verkleden als Freddy. Vaak zo met een fake snorretje natuurlijk, heel spannende broekjes. En dat allemaal om geld in te zamelen voor aidsbestrijding. Allemaal zeer mooie initiatieven voor een mooie artiest die je zo meteen nog eens hoort hier bij Joe. Maar eerst een kusje.

sprak net over de feestelijkheden daar afgelopen weekend in Montreux in Zwitserland ter ere van de 80ste verjaardag die hij niet gehaald heeft, uiteraard van Freddie Mercury. Daar waren ook heel wat Belgen bij, onder andere Marnix uit Berlaren, laat hij weten via de Joe-app. Heeft ook een foto doorgestuurd met vier vriendinnen die dan allemaal verkleed waren, zoals in de clip van The Great Pretender, dus allemaal met punkrode pruiken op. Heel erg tof om te zien. En ook Carla uit Lübeck, die was erbij. Zij poseert bij het standbeeld van Freddie Mercury, dat echt afgelopen weekend en misschien nu ook nog altijd vol hing met prachtige ballonnen en bloemen. Heel erg mooi om te zien. Zometeen heb ik je nodig voor In de Stemming. Dat gaan we doen ja, met geldproblemen. Zo is het. Maar eerst een vrouw die van kreunen zeg maar, haar handelsmerk heeft gemaakt op

0: beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk van brooddozen.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. En ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Dit is Sarah.
0: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
4: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
3: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
0: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
2: Jij?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
9: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdk.be.

0: de stemming.
1: Er is de afgelopen dagen al van alles over gezegd, maar vandaag is er dan de officiële start van de begrotingsbesprekingen. En ze zeggen dat dan zo, en we moeten 10 miljard vinden. Dat ligt niet op straat, dat moet je ergens gaan zoeken door uiteraard te besparen. En dat gaan de politici vanaf vandaag bespreken. Een van de hot topics, ja, dat zijn de bedrijfswagens, al dan niet het afschaffen daarvan. Sammy Medi van CD&V heeft vanmorgen nog gezegd, ik slik een gloeilamp in als de bedrijfswagens worden afgeschaft. Het doet mij wat denken aan een slechte goochelshow uit de jaren 90. Dat werd zo wel eens gedaan door een soort van illusionist. Hè. Zo een gloeilamp opeten. Swat, altijd gevaarlijk, dat soort uitspraken. We gaan wel zien hoe dat de komende weken gaat evolueren en of Sammy al dan niet een gloeilamp zal moeten opeten. Daarom twee songs over geld in de stemming en deze is logisch. Ja, sowieso de bekendste grote hit aller tijden over geld. Money, money, money van ABBA kan je nu voor stemmen in de Joe-app. Maar mag het voor jou iets minder voor de hand liggend zijn? Iets ja, recenter uit de jaren 90 dat er ook perfect bij past. Want hoe meer geld ze moeten vinden, hoe meer...

More Money, More Problems van de Notorious B.I.G. en Puff Daddy. Dat zijn de twee keuzes die jij vandaag krijgt in de stemming. Ja, het ligt aan jou voor welke song jij in de stemming bent. Hè. Dat je niet in de stemming bent voor besparingen, dat snap ik. Maar om te stemmen in deze Joe-app misschien wel. Hè. Dus laat van je horen jouw favorietje ABBA of Notorious B.I.G. En de winnaar, degene met de meeste stemmen, die draai ik uiteraard zo meteen op Joe. Ondertussen genieten van Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Zometeen het mooie More Than Words van Extreme. Maar eerst het goede nieuws om 11:30 brengen. Er zijn geen files waar je meer dan 5 minuten verliest.
1: Heidi van Tielen.

En in de stemming vandaag over de begrotingsgesprekken die vandaag zijn gestart. Ik had het net toch over Sammy Medi die een gloeilamp zou opeten als de bedrijfswagens zouden worden afgeschaft. Bart is niet onder de indruk. Die zegt, waar vind je nu nog gloeilampen? Ja, een ledlamp opeten, het moet al een hele grote zijn voordat dat nog indruk maakt. Misschien is dat de reden dat hij daar toch nog terug naar grijpt. Op dit moment ABBA aan de leiding met 73% van de stemmen. Maar je krijgt nog 5 minuten de tijd. Wie weet wordt het nog more money, more

0: Hi, this is James Blunt.
1: Joe nodigt je uit voor het concert van James Blunt.
2: It's an honor to be here.
1: Stay the night. 19 februari. In Vorst Nationaal. Win tickets voor James Blunt Live. Straks vanaf 4 uur bij Tom de Kok.
3: You play peanuts, you get monkeys.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: de stemming.
1: Zijn er eigenlijk landen die een begroting op overschot hebben? Het lijkt van niet en zeker wij niet bij België. Vandaag de begrotingsgesprekken die officieel gestart zijn. En dan is het hopen uiteraard dat de regering daar niet ook nog eens over valt. Want die gesprekken gaan natuurlijk pittig worden als je 10 miljard moet vinden. Gelukkig iets minder discussie bij In de Stemming vandaag. More Money, More Problems van de Notorious B.I.G. nochtans heel toepasselijk, blijft steken op 29%. En ik had het eigenlijk zelf al begroot. De grote financiële winst, die is voor ABBA. Het nummer over geld en The Rich Man's World haalt het zeer overtuigend met 71% van de stemmen. Money, money, money dus.

ook super. Country muziek eigenlijk, ja, muziek van de boeren buiten in Amerika, van het platteland. Vaak zit daar dan ook een stad in of wordt daar in een stad vernoemd van dat platteland. Wat bijvoorbeeld Austin van Desha, Texas Hold'em van Beyoncé en nu net ook nog ja, die Choosing Texas van Ella Langley. Ik vind dat er dringend ook eens country muziek in ons land moet gemaakt worden. En dan moet daar een ererol zijn voor koekelaren en diksmuiden. Het is maar een klein ideetje.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Hallo, kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
7: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Omodajeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
11: Een hele goede middag. Het is bijna 12 uur en het nieuws dat krijg je van Bart de Meulemeester.
12: Goedemiddag. Een tweede arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov. Het zal nog even duren voor het niveau van in ons middelbaar verbetert. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is nu ook aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
13: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
12: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen, om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een BTW-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens erg gevoelig. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
14: Ik denk dat de oefening waarvoor we staan bijzonder zwaar is. En dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om ervoor te zorgen dat we die inspanning van 10 miljard euro ook effectief kunnen realiseren.
12: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Opnieuw een kunstroof in Frankrijk. 2 dieven zijn er vanmorgen vandoor gegaan met 4 kunstwerken in het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. De burgemeester spreekt over een totale waarde van 9 miljoen euro. De camera's van het museum merkten de dieven op, waardoor die tijdens hun vlucht 2 kunstwerken lieten vallen. De 2 andere hebben ze wel mee. De politie kon al enkele verdachten oppakken. Bijna een jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Ook die schatten zijn nog altijd niet teruggevonden. En op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats opnieuw opgeschrikt door brandalarm in hun hotel in Berlijn. Al voor de 2e keer is dat. En net als vorige keer was het ook nu vals alarm. Gelukkig spelen de Cats pas overmorgen hun volgende wedstrijd. Bij het vorige brandalarm moesten ze sanderendaags wel spelen. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20.
11: Twee files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E17 richting Gent. 10 minuten in de file tussen Beervelde en Destelbergen. Komt daardoor een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent. 6 minuten in de file tussen Merksem en Borgerhout. Komt daardoor een defect voertuig.
8: Dit is Joe.
9: Met Heidi van Tielen.

het leven kan inderdaad behoorlijk complicated zijn, maar ik maak het jou graag gemakkelijk. En jij doet jouw werk waar je op dit moment ook zit en ik voorzie de muziek. Zometeen krijg je van mij de grote zomerhit van Shakira. Maar eerst nog genieten van deze single van Wet, Wet, Wet.

Ja, echt zonder enige twijfel de zomerhit van 2026, die Die Die van Shakira. En gisteren hebben we dan, ja, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk met z'n allen afscheid genomen van de zomer en ook van het bijbehorende zomerse gevoel met de zon en de warme temperaturen. Gisteren was ik trouwens zelf even in een action gestopt en tot mijn grote verbazing waren daar al niet één, niet twee, maar zelfs drie volledige rayons met kerstversiering. De bomen, de ballen, de kitscherige ornamenten, alles was al aanwezig. De adventskalenders, kerstmis, ik heb even geteld, dat is echt nog meer dan 3 maanden van jou en mij verwijderd. Maar ik dacht, ja nee, het is belachelijk, ik doe er niet mee, ik ga er voorbij lopen. En dan was ik 2 rayons verder en dan ben ik toch teruggelopen. Ik wou toch eens even kijken wat de nieuwe trends waren, maar voorlopig is kitsch toch nog altijd een zeer uitdrukkelijke trend met kerstmis. Ik heb dus nog niks gekocht, ik ga me echt nog inhouden. Dit is echt nog wel een klein beetje te vroeg, hè. U2 nu en One.

0: Humo!
1: Humo!
2: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
1: En klappen ook vrij goed is Vlaams.
2: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
1: Humo!
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
7: Amai, dat valt mee.
10: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
10: Ja, en?
7: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
10: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
7: Zijn dat kleine vrienden?
10: Nee.
7: Videocall dan, hè.
11: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk van

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels,
8: natuursteen,
7: parket, Impermo.
9: Ramen, deuren, verandas?
10: Reinhards Aluminium.
11: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

Elton John en Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart. Ik had het daarnet over de kerstversiering die uiteraard al vol een bak in de winkels ligt. En dan krijg je meteen in de Joe-app die reacties, die verdeelde reacties van mensen die zeggen, oh, veel te vroeg, eerste Sint nog. En dan de andere reacties van bijvoorbeeld Kelly die zegt, I love it, kerst kan voor mij niet vroeg genoeg komen. En dan was er ook Pascal en die stuurde, ik zit ook al een week aan de kruidnoten met chocolade, terwijl de Sint nog niet eens is vertrokken uit Spanje. Ik vind chocolade, dat kan altijd, dat is ook verbonden aan verschillende feestdagen. Denk bijvoorbeeld aan Pasen, ook aan Sinterklaas, aan de adventskalender. Voor chocolade is

0: half 1 op de klok. Er zijn twee files waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E17 richting Gent. 10 minuten daar in de file tussen Lokeren en Desselbergen komt door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Nederland. 8 minuten in de file tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
1: Heidi van Tielen.

Coldplay, maar natuurlijk ook het programma van Anne van Elsen op Joe elke zondagochtend. Sinds 2 dagen is dat ook weer terug. Afgelopen zondag hoort hij daar een heel openhartige Pascal Nasus. En nu komende zondag is het de beurt aan Anouk Maton, DJ, en mevrouw Dimitri Vegas. Nu, Sven en Anke, die zijn natuurlijk al een paar weken terug. Vanochtend hadden zij een gesprek met iemand die iets zei dat wij denk ik allemaal heel graag horen. Een gewoonte die soms als niet gezond wordt beschouwd, maar nu toch goed te zijn, lijkt te zijn voor een aantal redenen. Ik laat het zo meteen nog eens horen, want de kans is groot.

0: serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
1: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
2: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw? Ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
13: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
14: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
15: Volkswagen.

0: in de sportwereld ook wel heel interessant. We zien dat mensen die cafeïne gebruiken voor ze krachttraining doen, ja, dat ze eigenlijk extra goede resultaten halen tijdens die krachttraining. Dat je een paar kilo's extra de lucht kan induwen. Mooi. Dus je gaat ook in veel sportsupplementen, in de pre-workouts wordt dat dan genoemd, in die shakes die je voor het sporten drinkt, ga je heel vaak cafeïne terugvinden.
1: Ja, dus ik hoorde dat gesprek en ik dacht, oké, die is relatief positief over cafeïne. Maar dan zei hij er ook wel bij, het vervalt dat effect als je dat met melk drinkt, de koffie, en ook met siroopjes. En ik vind zo vanillesiroop of speculaassiroop in mijn koffie heerlijk. Daar moeten we dus nog aan werken als je echt de positieve effecten wil.

0: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
3: Yep. Info op telenet.be.
7: Goedemiddag. Het is 1 uur. Joe Nieuws krijg je van Bart de Meulemeester.
8: Goedemiddag. De verdachte van sabotageacties in Duitsland is opgepakt. Het zal nog even duren voor onze jongeren beter scoren in het middelbaar. En het leger voert een verbod in op apps die je locatie trekken. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor de sabotageacties op het elektriciteitsnet van de voorbije weken. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie vond hem in de buurt van Aken, niet ver van de grens met ons land. De man wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn in de buurt van gesaboteerde centrales. Daarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar liever zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
9: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
8: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier Bart De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen, om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een btw-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens erg gevoelig. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
10: Ik denk dat de oefening waarvoor we staan bijzonder zwaar is. En dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om voor te zorgen dat we die inspanning van 10 miljard euro ook effectief kunnen realiseren.
8: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En militairen in ons land mogen geen apps gebruiken die je locatie kan trekken. Dat benadrukt defensieminister Theo Franken nadat bleek dat bij de reisapp Polar Steps belangrijke gegevens jarenlang openbaar stonden. Ook van privéprofielen en dus ook van militairen. Als ze de app toch gebruiken op of in de buurt van militaire kwartieren, dan riskeren ze een sanctie. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
7: En er staat op dit moment één file op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is in de richting van Gent. Op de E17 komt door een ongeval tussen Lokeren en Destelbergen 11 minuten extra. De hits van Smit. Welkom! Pink is jarig vandaag. Ik vier dat straks in mijn schatkamer. Ik heb heel veel muziek die je in beweging zet. Wat dacht je van Robin S? Show me love.

Ja, de godin van de liefde, je hebt die vroeg of laat nodig. En ze heeft verschillende gezichten. Een van de beroemdste kwam in de gedaante van Shocking Blue. Ladies and gentlemen. En daar gaan we voor dinsdag 8 september. De hits van Smith. Let's go. Yes. We zijn vertrokken voor een fijne dinsdagmiddag. We gaan later vandaag swipen en liken. In de schatkamer zet ik altijd een topplaat op een piedestal. En vandaag is er een van Pink, want die wordt 47 zomers jong. We gaan dat vieren 3:15. Er is ook de Zen, 2:15. Het ideale moment om even de lunch te verteren. Maar je zal hier absoluut niet in slaap dommelen, want we hebben onder andere topplaten van Justin Timberlake, Roxette en wat dacht je van The Voice. Jong en talentvol. Dit is Bas Serra. Goedemiddag.

0: wax. En dan denk je automatisch aan ontharingen misschien. Aan die kleefachtige substanties die je op lijven ziet. Ik zie dat vaak zo op YouTube. Van die harige ruggen die worden dan bij mannen onthaard. En dan wordt dat echt zo eraf gescheurd. Maar kijk, dit was een andere wax. Het was de muziekband die in de jaren 80 een aantal hits scoorde. Building a Bridge to Your Heart. Straks meer hart. Listen to Your Heart van Roxette. En ook Justin Timberlake, Rock Your Body, na dit.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Bebat.
4: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
14: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
16: Zie het.
17: Grootser!
16: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
18: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
19: Peugeot.
20: Genaldi.
19: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
21: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
22: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Krevel.
25: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
24: Krevel, leef beter.
26: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
27: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
26: Verica Bank.
28: Good times.
29: Great music.
30: Joe!
31: Dit is Joe.

gebeurde in 1989. Roxette pakte de wereld in met aanstekelijke popmuziek en gevoelige ballades. En dit was er een van Listen to Your Heart. Het is ondertussen 1:30 geworden. Er staat op dit moment 1 file op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring staat die in de richting van Gent 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. De hits van Smith. Dire Straits staan klaar. Nu eerst Zara Larsson en Clean Bandit.

0: Zabra Larsson en Clean Bandit en Symphony. Als de mensen dit tegen je zeggen...
1: Zijn nou kalm, Karel!
0: Ja, als je innerlijke stressmeter in het rood staat. Ik heb goed nieuws, want binnen een kleine 10 minuten is er de Zen. Het ideale moment om even lekker te chillen. Ik heb twee topplaten klaargezet. Je zal genieten met een prachttrack van Toto en de Commodores. Na Dire Straits, The Walk of Life.

0: Hi, this is James Blunt.
1: Joe, nodig je uit voor het concert van James Blunt.
2: It's an honor to be here.
3: Stay the night.
1: 19 februari. In Vorst Nationaal. Win tickets voor James Blunt Live. Straks vanaf 4 uur bij Tom de Kok.
4: You play peanuts, you get monkeys.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem. Ja,
7: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: De kinderen komen terug van school met grote honger.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
8: Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, met een held.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
10: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
11: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
10: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
11: Dit is Sarah.
12: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
13: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder. En het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
14: Rob, Eronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
15: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
1: Dit is Joe, de hits van Schwitz.

0: Shapeshifters en Lola's team. Het is bijna 14:15.
1: De Zen van Schmidt.
0: Rond dit tijdstip kan je altijd een beetje chillen. De lunch verteren met de non-stop 2 rustige nummers. We hebben er een van Toto. Het geweldige 99 komt eraan. Maar we beginnen doen we met de nummer 1 hit uit de 80's van de Commodores. Ze hebben het over de Night Shift. En ze bedoelden dat eigenlijk letterlijk. Want het is een ode aan twee soulhelden die op dat moment al overleden waren. Marvin Gaye en Jackie Wilson. Een duidelijke knipoog naar hun songs en stijl. En het feit dat zij aan hun muzikale nachtshift zijn begonnen.

en Rosanna of Hold the Line. Dit was 99 in de Zen van Schmidt. We begonnen met de Night Shift van de Commodores. Ik hoop dat de batterijen zijn opgeladen, want je weet het, na de Zen gaat de gas er terug een beetje op tot aan het nieuws. Met straks een van de 90s hits van Take That. En nu, Jerry Halliwell.

0: met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
1: Dit was fantastisch.
0: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benje.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk van Brood.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer. Dit is
2: Joe! Goedemiddag, het is 2 uur. Joe Nieuws krijg je van Bart de Meulemeester.
3: Goedemiddag. De verdachte van sabotageacties in Duitsland is opgepakt. Een ontploffing in Brussel en de klaarbouwde potatoes sluit mogelijk in Moeskroen. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor de sabotageacties op het elektriciteitsnet van de voorbije weken. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie vond hem in de buurt van Aken, niet ver van de grens met ons land. De man wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn in de buurt van gesaboteerde centrales. Daarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. Er is afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis in Neder-Overeenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade in de hal van het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd daar. Aardappelreus Klarebout Potatoes overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Bijna 400 mensen dreigen daardoor hun job te verliezen. Volgens de directie maken ze in Moeskroen meer frieten dan ze kunnen verkopen en de installaties zouden verouderd zijn. Comedian Philip Geubels heeft de Picot Raadsprijs gekregen op het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres is dat. Omdat hij in zijn televisieprogramma's Taboe en Geen Paniek op VRT psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt. En tegelijk humor, waardigheid en respect combineert. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon, vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20.
2: In 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 6 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.

Welkom bij Joe. We zaten in het begin van de jaren 2000. Met een van de toonaangevende bands toen. Keen, This Is The Last Time. Een van de strafste zangeressen van haar generatie is vandaag jarig. Alicia Moore. Dat is haar echte naam, maar iedereen kent haar als Pink. En ze zit terecht in de schatkamer van Schmitz rond 3:15. Het wordt een feest en je hoort zonder twijfel een aantal dingen die je waarschijnlijk over Alicia, moet ik Pink zeggen, nog niet weet. Maar dat is voor zo meteen rond 3:15. Ondertussen Billy Ocean met zijn topper uit de 70s, Red Line.

0: snel.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
7: Voor als je zelf telt.
8: Zal wel zijn.
7: Voor als je elke cent telt.
8: Zal zeker wel zijn.
7: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
8: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
7: Een gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
6: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
7: Voor jezelf, je streek en de planeet.
6: Verica Bank.
7: Klaar voor nog eens 100 jaar.
9: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
10: Amai, dat valt mee.
9: Waarom?
10: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
9: Ja, en?
10: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
9: Ah ja.
10: Kijk, je wordt net weggesleept.
9: Oh nee.
11: Amai.
12: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Vanavond iets Italiaans?
16: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
17: Amai, la vita is echt wel bella.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
19: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
18: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
19: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
18: Aha, oké.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: I beg your pardon.
2: Samen aan tafel.
13: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
9: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
5: Ramen, deuren, veranda's.
7: Reinhards Aluminium.
11: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
12: Dit is Joe.
6: De hits van Smits.

Meer ethisch wordt het niet, hè. Wat een sound hadden die gasten toch. Frankie Goes to Hollywood, een nummer dat wekenlang nummer 1 stond. Dat was in 1984, Relax. En de zanger van Frankie Goes to Hollywood, dat is zoals je weet Holly Johnson, staat dit najaar op de affiche van Night of the Proms. Gaat hij de grootste hits van die kerels met een groot orkest spelen. Denk, mooie combinatie, denk ik. Pharrell Williams op je dinsdagmiddag met Happy en ook een van de hits van Tears for Fears. En nu naar de 90s. Dit is The Sign en Ace of Base.

Het jaar 13 ondertussen, Happy en Pharrell. Het is ondertussen 2:30 geworden, een overzichtje van de verkeersproblemen. Eén file waar je meer dan 10 minuten verliest en die staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Dat komt door een ongeval. 18 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. De schatkamer komt eraan met een feestbeest. 47 zomers jong, Pink. We zitten daar in de bloemetjes straks na TS4 Fears. Shout out.

0: Forever Young. DJ Licious en Milo. En Forever Young. Zometeen een van de allermooiste songs van Pink. Ze zit in de schatkamer, want ze is jarig vandaag. En we gaan ook naar de 80s met de Fine Young Cannibals. Het smakelijke Good Thing. Zometeen.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
12: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
14: Krevel.
15: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel. Leef beter.
5: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
16: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
17: Volkswagen.

0: die uiteraard van She Drives Me Crazy. Maar zat ook een aantal andere hits, waaronder deze Good Thing. Daarmee zat op het einde van de 80's. Het is bijna 3:15.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Vandaag is het 8 september en dat betekent ook de verjaardag voor Pink. Ze heet eigenlijk Alicia Moore, maar dat klinkt als een fake Instagram-profiel. Pink is beter en het komt van Mr. Pink uit de film Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Dat verklaart meteen de attitude, denk ik. Is het je al opgevallen dat in die naam geen I staat van de Pink, maar wel een uitroepteken? Dat is geen typfout. Ze koos dat gewoon zelf om extra op te vallen. En dat doet ze nog altijd, want ze mixt pop, rock en R&B alsof het de normaalste zaak ter wereld is. De Pink-stijl, zeg maar. En die stem die is gemaakt om te blijven hangen. Meer dan 110 miljoen platen verkocht, meer dan 40 hits. En op het podium doet ze er ook nog eens acrobatiek bovenop. Ze was vroeger turnster toen ze kind was tussen haar 4 en haar 12 jaar. De meeste mensen houden daar een knieprobleem aan over, maar Pink gebruikt dat turntalent in haar shows nog altijd. Ook niet zonder gevolgen hoor, want ze begon dit jaar in het ziekenhuis, waar ze gelukkig een succesvolle operatie onderging om 2 nekwervels te laten vervangen. Ik kies vandaag voor Just Give Me A Reason. Ze schreef het zelf, ze wilde trouwens geen solo, het moest een echt gesprek.

Sunny, een echte klassieker. Eigenlijk opgenomen door God en Klein Pierke en dus ook door Bonnie M. ergens in de jaren 70. En past wel op deze dinsdagmiddag. En dan nu Garrett Gates. Die maakte ooit een stupid mistake. Tot aan het nieuws van 3 uur.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow! Knaldi!
3: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
5: Goedemiddag, het is 3 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Bart de Meulemeester.
6: Goedemiddag. Mogelijk ontslagen bij Clarabout Potatoes. Een ontploffing in Brussel en het aantal diagnoses van borstkanker neemt opnieuw toe. Aardappelbedrijf Clarabout Potatoes wil zijn oudste fabriek sluiten, dat is die in Moeskroen. Daardoor zijn er bijna 400 jobs bedreigd. Dat deelt het bedrijf zelf mee in een persbericht. Vorig jaar had een Amerikaans bedrijf Clarabout Potatoes al overgenomen. Volgens de directie maken ze in Moeskroen meer frieten dan ze kunnen verkopen. En zijn de installaties ook verouderd. De gesprekken met de vakbonden worden nu opgestart. In de Brusselse gemeente Neder-Overheembeek was er afgelopen nacht een ontploffing aan een appartementsgebouw. Dat bevestigt de brandweer. Er vielen geen gewonden, maar er is wel heel wat schade in de inkomhal van het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het aantal diagnoses van borstkanker is opnieuw wat toegenomen. In 2024 kregen bijna 7100 mensen borstkanker, ofwel ruim 200 meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het komt door de bevolkingsgroei en de vergrijzing in onze samenleving. In 2024 kregen ook meer dan 8100 mensen de diagnose van prostaatkanker. Dat aantal blijft al enkele jaren stabiel. En het bezoek van de paus liever aan Frankrijk eind deze maand zal maar liefst €27 miljoen kosten. Dat meldt de Franse bisschoppenconferentie. Er was eigenlijk een budget van €12 miljoen voorzien. Eind vorige maand liep het bedrag al op tot €20 miljoen. En nu komt daar dus nog eens €7 miljoen bij. De kerk moet het volledige bedrag zelf betalen. Die heeft daarom een crowdfunding opgestart. Er is al meer dan €5,5 miljoen opgehaald. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
5: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. En dat komt door een ongeval tussen Antwerpen-West en Berchem, 42 minuten. De buitenring in Brussel ook een ongeval tussen Grimbergen en Jette, 15 minuten. En richting Antwerpen tot slot op de A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid, 12 minuten.

Train en Hazel Sister. We gaan zo meteen swipen en liken. Maar nu eerst Wham. En van George Michael verschijnt er in november een nieuwe concertfilm. Is helemaal gerestaureerd. De V-Tour, zoals die op het toppunt van zijn kunnen werd gehouden.

0: Uit een van de vele muzikale levens van Cher. Hij zat in de 90s met Love and Understanding. Straks nog Patrick Hernandez en Born to be Alive. En ook het nieuwe talent Sienna Spyro. En oh ja, ook dit.
1: Swipe of like.
0: Ik zoek nu een kandidaat die zo meteen door de keuze kan swipen of liken. Ik heb er weer 5 klaargezet en mag je er 1 kiezen. Je kan je nu aanmelden. Geef me een goede reden waarom ik jou eens moet bellen. Stuur swipe of like en een persoonlijke reden. Wat houdt je bezig vandaag? Heb je een baaldag of een topdag? Of heb je gewoon zin om iets een beetje zot te doen? Het mag allemaal. Laat het me weten in onze app.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
1: Sienna Spyro.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel-gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel-verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
2: Ja, maar kom niet, hè.
1: Oeh, hij komt niet.
2: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
3: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
1: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
13: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
11: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
14: Allee, ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
11: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
15: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
18: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
19: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
18: Verica Bank.
11: Dit is Joe.
1: De hits van Smits.

0: zo is heel veel muziek drager van herinneringen. Ik heb destijds leren ijsschaatsen op dit liedje. Het was wel het juiste ritme. Maar in de bochten, altijd gevaarlijk, want ik ging altijd rechtdoor. Zoiets. Patrick Hernandez, Born to be Alive.
1: Swipe of like?
0: Ik zit in Opwijk bij Tim Robberecht. Die mag swipen en liken. En Tim, jij bent de gelukszak, want jij vertrekt bijna op vakantie, toch?
2: Ja, klopt. Morgen stappen wij het vliegtuig op.
0: Right. Mogen we weten wat de bestemming wordt?
2: 10 dagen Kreta.
0: Oh, heerlijk. Heb je dan ook al zo de weer-app gecheckt? Welk weer het wordt? Ja. Doe je dat ook al 2 weken op voorhand? Zoals iedereen van...
2: Ik ben toch wel eens gaan kijken.
0: Gaan kijken. En?
2: Zonnig weer, 30 graden.
0: Oh, perfect. Je kan er ook zo lekker eten. Ja, ik denk het ook. Je wou wat muzikale vitamine mee in de valise stoppen. We gaan ervoor zorgen. Ik heb een duel en dan mag je er al 1 kiezen. En die kan je nog altijd omruilen. Dus ik wens je veel leute en plezier. Okay,
1: welke hit kies jij? Kandidaat 1. I want to
0: break free. Daar zit Queen. Al bekend. Of dit.
1: Kandidaat 2.
0: Ja, het is niet Kreta, maar wel Zaragoza van Jimmy Frey zit daar. Kijk, dat is wel zon in de koffer. Maar jij mag ook Queen kiezen. Wat gaat het doen?
2: Oh, dat mag wel
0: niet
2: Zaragoza zijn.
0: Zaragoza? Oh, dat vind ik plezant. Af en toe eens iets zot doen, dat mag. Oké, we hebben Jimmy Frey, die kan je nog omruilen voor...
1: Kandidaat 3.
0: Daar zit Ronan Keating.
2: Oh, nee.
0: Ik voel het. Oké, Jimmy Frey blijft aan top. Je kan hem nog omruilen voor...
1: Kandidaat 4.
0: Black Eyed Peas en I Got A Feeling. Misschien is dat moeilijk. Ik weet het niet.
2: Dat is moeilijker.
0: Moeilijker?
2: Ja. Nee, ik ga toch wel Zaragoza blijven. Meer Zaragoza.
0: De laatste kans dan.
1: Kandidaat 5.
0: Purple Rain van Prince zit daar. Maar kijk, er is ook zoiets als een herkansing. Maar kijk, jij bent gewoon de baas. Laat ons dat afspreken. Wie ga je houden? Wie? Zeg het maar.
2: Ja. Als je twijfelt, moet je altijd bij je eerste gedachte blijven. Dus ik ga gewoon een keer lekker lokken op Zaragoza.
0: Zaragoza! Richting Kreta. Kijk, dat is extra zon in de koffer. Geniet vooral van de vakantie. Dag, Tim.
2: Dank je wel.
0: Bye.

Een onvergetelijke swipe of like van Tim. Hij hield vast aan Saragossa en Jimmy Frey. En er is er ook nog de muziekpool van de tweede kans. Die doen we elke dag. De vier platen die opzij werden geswiped strijden onderling voor een plekje in mijn playlist. En jij beslist wie het wordt. Queen, I Want to Break Free. Ronan Keating, When You Say Nothing at All. Black Eyed Peas met I Got a Feeling. Of Prince met Purple Rain. De enige manier om geldig te stemmen is via onze app. Je opent die en dan klik je op de poll. En dan hoor je zo meteen, hopelijk, jouw favoriet. Er staan op dit moment 5 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 16 minuten. En ook tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout 10 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten. Op de buitenring in Brussel, hinder door een ongeval. Tussen Machelen en Jette 14 minuten extra. En tot slot richting Antwerpen de E17. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West 12 minuten. De hits van Schmidt. Met Birdie zometeen. People help.

0: blijft schoon, hè. 2012, Birdie and People Help the People. En er is ook massaal gestemd voor de muziekpoll van de Tweede Kans. Queen, I Want to Break Free, 24%. The Black Eyed Peas, I Got a Feeling, kreeg er 7. En dan was er een nek-aan-nek race tussen Ronan Keating en Prince. When You Say Nothing at All of Purple Rain. Ronan kreeg 34%. En Prince wint, nipt, met 35. Zometeen.
1: Hi, this is James Blunt.
2: Joe nodigt je uit voor het concert van James Blunt.
3: It's an honor to be here.
2: 19 februari. In Vorst Nationaal. Win tickets voor James Blunt Live. Straks vanaf 4 uur bij Tom de Kok.
4: You play peanuts, you get monkeys.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
5: Aha, oké.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
10: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
11: Amai, dat valt mee.
10: Waarom?
11: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
10: Ja, en?
11: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
10: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
11: Zijn dat kleine vrienden?
10: Nee.
11: Videocall dan, hè.
12: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
14: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
15: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams.
14: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
15: Humo!
16: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
18: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
19: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
20: Oh.
19: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
20: Check.
19: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
17: B-Bad.
19: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Good times.
21: Great music.
2: Dit is Joe.

0: Zou uw grootste hit worden, deze. Nummer 1 ook, London Beat. En daarvoor de winnaar van de tweede kans en die ging naar Prince. Oh. Ik kreeg zelfs een bericht binnen van als er porno zou bestaan op de radio, dit is het. Echt waar. Echt, het is ook binnengekomen.
1: Dat is het mooiste compliment dat je kan krijgen. Dat, ja, dat ze dat nog nooit over mijn programma's gezegd hebben, Karel.
0: Ja, dat kan zo meteen wel gebeuren, Tom. Tussen 4 en 7. Want ja. Die winkelkar, dat is nog altijd niet
1: gebeurd. Het begint een beetje vervelend te worden. Mag ik niet gewoon een bandje inspreken dat je elke keer opnieuw kan afspelen? Nee. Want het blijft maar elke dag dezelfde boodschap. Ja, er is weer €50 bijgekomen in de pot. Ondertussen zitten we aan, hou je vast, €3.600 die jij mag uitgeven bij Aldi als je straks om iets over 6 de 15 seconden quiz wint. Dat zijn de

0: best verdiende 15 seconden. Ik denk dat zelfs Mark Koeken geen 3600 euro verdient op 15 seconden.
1: Pas op, pas op.
0: Mark, stuur het ons even. Ik weet dat je luistert.
2: Hij gaat meedoen waarschijnlijk. Kassa, kassa. Zeg, ik hoorde ook iets over James Blunt, maar dat is ook wel...
0: Ah ja, James Blunt komt naar Vorst Nationaal en jij kan er uiteraard naartoe. Je kan daar vanaf morgen tickets voor kopen. Maar hey, waarom zou je tickets kopen als je naar Joe luistert? Dan krijg je die toch gewoon van ons. Dus nog voor 5 uur kan je bij mij duo-tickets winnen om naar... Ja, beautiful! ...te gaan kijken, maar dan beter gezongen.
2: Ik hoop het.
0: Dat is trouwens een van de allergrappigste mensen die ik ooit ben tegengekomen, James Blunt.
2: Het is ook een man die met om zichzelf kan lachen.
0: Oh, dat is ongelooflijk. Zo geestig. Toen Twitter nog leuk was,
2: ja, maar dat
0: hij op Twitter was, heel grappig. Ik weet niet of hij het nu nog doet, maar goed mee gelachen. Hij verdient echt een vol Vorst Nationaal, dus allen daarheen.
2: Tickets voor James Blunt en hopelijk ook een winnaar in de 15 seconden quiz.
0: Zou het tof zijn, hè. Koop het, dan mag ik mijn confetti eindelijk eens afsteken.
2: In dat pornoprogramma tussen 4 en 7 met onderkoop.

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
3: Een dikke upgrade voor je dinsdag met een grote smak geld in de kortste quiz ter wereld en tickets voor James Blunt. En nu gratis Julie Isabeau, 4 uur.
4: Goedemiddag. Er komt een nieuwe nationale betoging. Tientallen organisaties vragen de erkenning van Palestina en het aantal vermisten in Nepal en Tibet blijft oplopen. De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering. Die moet de komende weken nog eens 10 miljard euro besparen. En de bonden vrezen dat de gewone mens daarvoor zal opdraaien. Je hoort Bert Engelaar van de socialistische vakbond.
5: Over btw-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden. Besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
4: Het wordt dan al de vierde nationale betoging van dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. Er zijn nog altijd meer dan 5.800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen daar. Dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1.400 mensen overleefden de ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin. Maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook met wat zon en rond 20 graden.
3: En hoe zit dat ondertussen onderweg? Het is dinsdag 4:02. 6 files waar je meer dan 10 minuten verliest op onze snelwegen. De langste staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten erbij. En tussen Sint-Anna-Lingroever en Antwerpen-West ook stevig hoor. Bijna 20 minuten aanschuiven. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne op de ring. Daar is een stuk van de rijweg afgesloten. Moet je een kwartiertje aanschuiven. En tussen Berchem en de Kennedy-tunnel een normale 12 minuten aanschuiven. Op de buitenring rond Brussel tussen Machelen en Wemmel 16 minuten. En op de A201, dat is ook traditie ondertussen, van de NAVO-tunnel tot Diegem, doe je er 12 minuten over. Op andere plekken zou het niet meer dan 10 minuten mogen duren. En drive with a smile, wees lief voor elkaar.
6: Dit is Joe.
7: Met Tom de Kok.

0: liedje op, hè? Die Jason Mraz met zijn grootste hit I'm Yours. Als je hem nog eens live wil zien, goed nieuws, dat kan in oktober. Slecht nieuws is, het is in Thailand en de Filipijnen, dus je gaat wel een vliegticket moeten betalen.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Ik weet niet hoe gemotiveerd je bent. Ook fijn om te zien dat jullie er weer zijn. Mia zegt, hey, dat is weer goed begonnen, Tom. Wel, het goede begin is dat jij luistert. Dus hallo van de radio. En goed dat je er bent. Niet alleen voor mij, maar ook voor jou. Want we hebben veel cadeaus uit te delen tussen nu en 7 uur. Straks meer daarover, veel geld. En tickets voor James Blunt. En dat kunnen we gebruiken, hè. Zeker nu september. Gewoon echt vertrokken is. Ik zat daar net zo aan mijn bureau te mijmeren en ik dacht, ja, amai, voor je het weet, is die zomer binnenkort een vage herinnering. Ik heb wel een trucje om de herfstblues voor te zijn. Ik weet niet of jij dat ook toepast. Gewoon je volgende vakantie boeken. En dat hoeft heus niet zo super spectaculair te zijn. Bij mij zijn het een paar dagen naar zee in de herfstvakantie. Ça va nog. Maar dan heb je wel zo'n eilandje van rust en ontspanning waar je naartoe aan het zwemmen bent. Snap je? Dat houdt zo een klein beetje de sfeer en de gezelligheid erin. Bij mij werkt dat. Dus wat is jouw volgende vakantieplan? Dat mag je nu doorsturen in de Joe-app. Maak me maar eens goed jaloers. Want ik ga jou ook jaloers maken. Want straks komt de geweldige, de heerlijke, de ravissante Francis Leffeburen langs. En ik ben heel benieuwd of ze mij blind gaat laten trouwen. En met wie dan precies. Maar eerst even langs bij Simply Red.
1: Tom de Kok.

0: Simply Red. Fairground, 4:15. Ik zei net van ja, je moet zo eilandjes inplannen. Hè, zodat je altijd een volgende kleine vakantie, al is het maar een klein weekendje aan zee hebt, om naartoe te leven. Ja, dat zijn eigenlijk geen eilanden, maar volledige continenten die jullie inplannen. Nico zegt Montenegro, 10 dagen. Olivier, volgende maand Brazilië. Hilde, in november naar Barcelona. Dochter bezoeken op Erasmus. Sonja gaat te voet naar Scherpenheuvel. Dat vind ik cool, Sonja. Mag ik mee? En Saartje zegt citytrip naar Rome. Dat is onze volgende vakantie. En dan heb je Brigitte. Ik vertrek vrijdag op cruise. November een midweekje Centerparks in de Elzas. En december een weekend Luxemburg. Ga je tussendoor ook nog werken, Brigitte? En dan Nick, die zegt 3 weken Sydney in december. Dat is Australië. Is dat met omgekeerde seizoenen dan? Dus dat is daar zomer dan? Mannekes toch. Mag ik daar niet mee naartoe, Nick? Ik zeg mijn te voet naar Scherpenheuvel wel even af. Goed, genoeg ons verlekkerd in de Joe-app. Nu mag je laten weten welke muziek je graag wil horen. Want zometeen heb ik een gat en jij mag dat vullen met een fijne verzoekplaat. Daar mag een reden bij, maar daar hoeft geen reden bij. Het mag echt eender wat zijn. De classics van Joe, ik draai ze met plezier allemaal. Maar je hebt er vast eentje die ontbreekt. Welke plaat mag het zijn? Nu in de Joe-app.
1: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
2: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
3: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
2: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
3: Dit is Sarah.
4: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
5: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontacten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: I beg your pardon.
9: Samen aan tafel.
8: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
9: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
10: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Ramen, deuren, veranda's.
12: Reinhards Aluminium.
13: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.

0: Sting en de rest van de Police, dat doet niemand. En nou, wat een heerlijke sound nog altijd na al die tijd. Roxanne. Een gelukkige verjaardag aan Iris van Springel in de Joe-app. Die stuurt superleuk filmpje. Dankjewel iedereen bij Joe. Ja, als je je verjaardag in de Joe-app ingeeft, dan krijg je van ons op je verjaardag een superleuk verjaardagsfilmpje met taart en alles erop en eraan. Als je dat ook wil, zeker je profiel aanvullen. En als je dan toch bent, zet je telefoonnummer ook zeker in je profiel. Als je dan straks meespeelt met de 15 seconden quiz voor 3600 euro, dan kunnen we je tenminste telefonisch bereiken. Ondertussen zijn we op zoek naar een goede verzoekplaat. Ja, nu we toch wat afscheid nemen van die zwoele hete zomer, zullen we het dan muzikaal wat heet houden? Svenka heeft een heel goede suggestie. De Thong Song van Cisco, please. Ja? Maar alleen als iedereen meedoet. Dus shake that booty. En als je daarna nog een verzoekplaat wil, we hebben nog net tijd voor het nieuws met Julie. Dus stuur maar door in de Joe-app.
1: Dit is Joe. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

Wereldberoemd zo rond de eeuwwisseling. Cisco, Thong Song. En ik had al gezegd dat we nog tijd hadden voor nog een verzoekje. Ondertussen zijn er ook heel veel mensen buiten platen. 15 seconden aan het doorsturen in de Joe-app. Dat moet je nog niet doen. Straks kan je €3.600 winnen. Maar je kan je nog niet inschrijven. Dat is voor iets voor zes. Ik zal tegen dan duidelijk zeggen dat het zover is. Nu naar een man. Een frisse kerel hoor, 83, treedt nog altijd op in Las Vegas. Moet je wel even naar daar vliegen. En hij is aangevraagd door Olivier, die zin had in Barry Manilow. Copacabana bij Joe.

0: Barry Manilow, Copacabana at the Copa. Iedereen die ooit daar op de Steenweg in Kontich is uitgeweest, die weet hoe plezant het daar kon zijn. En trouwens, goed weet je over Barry Manilow, als je dat nog niet wist. Hij is in de 60s even met een vrouw, Susan, getrouwd geweest. Maar hij is op zijn 71ste in Palm Springs met zijn manager Gary, een man, getrouwd. Sinds 1978 was hij daarmee samen en dat moest in het grootste geheim. En dus pas in 2014 mocht de wereld dat weten. Die mensen hebben dus een groot deel van hun leven in de duik moeten samenleven. Dat vind ik verschrikkelijk en ik hoop dat die oertijd stilaan voorbij is. Potverdorie. Liefde is liefde. Straks tickets voor James Blunt. Het is 4:30. Julie, wat gebeurt er verder in de wereld?
1: De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor lezen niet. Voor wiskunde gaat het om 1/4. De scholierenkoepel vraagt nu om niet met de vinger naar de jongeren te wijzen, want zij zijn net de dupe van de dalende cijfers. Ze vragen onder meer om meer te investeren in goed opgeleide leerkrachten en in mentaal welzijn. De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering. Die moet de komende weken op zoek naar nog eens 10 miljard euro. De bonden vrezen dat de gewone werknemer daarvoor zal moeten opdraaien. Het wordt dan al de 4e nationale betoging dit jaar. En tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties.
0: Dat mag zeker en vast gebeuren van mij. 4:55, eens even kijken hoe het onderweg zit. Dan gaan we straks ook aan Frank vragen welk weer je daarbij kan krijgen. Eens kijken, er staan 5 files die langer dan 1 kwartier duren. De langste richting Nederland op de ring rond Antwerpen, tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 30 minuten erbij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 16 minuten. Richting Gent van Antwerpen-Oost tot de Kennedy-tunnel 21 minuten erbij. Richting Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord 21 minuten. En op de ring rond Gent richting Zelzaten van de Skaldestraat tot Zelzaten-Oost 15 minuten. Op andere plekken zou het dus niet langer dan 1 kwartiertje mogen duren. Ook dat kan vervelend zijn. Wees lief voor elkaar.

0: de grote Dua Lipa en Angelique van hier om de hoek in Brussel samen in die grote hit en machtig mooi bij Joe Fever. Zometeen tickets voor James Blunt, maar eerst naar onze weerman Frank. Het is nog altijd t-shirt weer, maar ik heb toch een lange broek aangedaan vandaag, Frank.
1: Ja, wel, dat is in principe wel nodig. Hè. Zeker als je in het westen bent en deels ook al het centrum van het land. Ja, daar is het op dit moment al een pak minder. Hè. Dus die actieve regenzone is daar al gearriveerd. Dus daar is het gewoon kletsnat. Het centrum, dus laten we zeggen alles ten oosten van Brussel, daar is het zo goed als droog. En zeker in het uiterste oosten, daar is de zon nog van de partij. Daar is zelfs nog 25 graden. Bijvoorbeeld in Diepenbeek, waar het gisteren nog 30 graden was, waar is vandaag dus nog 25 graden. Terwijl in het westen maar 17, dus toch wel redelijk grote verschillen in ons klein landje. Maar dat gaat natuurlijk veranderen, want die regenzone die gaat vanavond verder doortrekken naar het oosten. Uiteindelijk krijgt iedereen zijn deel. Het laatste zal het zijn natuurlijk de regio's tegen de Duitse grens. En ja, uiteindelijk ook vannacht gaat het nog lange tijd regenen. Het is wel zo dat die regenzone dan stil aan ons land gaat verlaten via het oosten. Dus in de loop van de nacht gaat dat gebeuren. Ja, en dan morgen zijn we daarvan verlost, dat wel. Maar ja, we gaan zelfs zonnig starten op vele plaatsen. Maar het is wel zo dat er toch een paar buien vanaf het noordwesten ons land kunnen binnenkomen. Dat is een heel ander weerbeeld ten opzichte van die regenzone. Hè. Dus dat wil zeggen dat we ook zon gaan hebben, dat we ook opklaren, dus droogweer gaan hebben, maar langs de andere kant dus ook wel een enkele bui die kan passeren. En dan is het qua temperaturen, die tijdse, die verschillen zijn wel weg. Dus het zal gemiddeld 18 of 19 graden zijn morgen, ja, maximaal.
0: Je merkt dat we stilaan toch tussen twee seizoenen inzitten. Ik ben benieuwd hoe het later in de week gaat zitten, want ik ga kamperen dit weekend, dus ik hoop zo stiekem op een klein beetje droogte dan.
1: Ja, wel, het gaat niet heel het weekend regenen, dat is een feit. Het gaat een beetje op en af, hè. Want donderdag bijvoorbeeld is al sowieso een betere dag. Dan blijft het droog met zon en sneeuwwolken, een graad of 20 wordt het. Vrijdag zitten we dan op 1,22 graden en een enkele bui is dan mogelijk, voornamelijk in het westen van het land. En dan voor jou, Tom, belangrijk, zaterdag. Zaterdag is een mooie dag, dus dan blijft het droog met zonnige periode, graad of 22. Eigenlijk ideaal kamperen, denk ik.
0: Ja.
1: Voilà. Zondag daarentegen voorlopig. Althans, dat kan nog allemaal veranderen. Hè. Maar voorlopig zal het dan wel een regenzone uiteindelijk ons land bereiken. Dus dan gaat het wel regenen. Eerst in het westen, later ook in het oosten. Blijft wel aan de voorzijde van die regenzone nog relatief zacht. Met ook dan temperatuur zo rond 22 graden.
0: Dan kom ik gewoon op tijd naar huis. Zondag, voilà, dankjewel, ja. Frank. Ja. Morgen spreken we elkaar terug. Eens kijken.
2: Dit is Joe. Met Tom de Kok.
0: Wat jouw agenda zegt op 19 februari. Ja, blader maar even vooruit, we wachten wel. Schrijf daar in het groot in: James Blunt, vorst nationaal. James Blunt, de grappigste man die ooit op Twitter zat. Nu komt niemand daar nog, uiteraard. Hij was daar zo goed, omdat hij vooral met zichzelf kon lachen. Vandaag doet hij dat hopelijk op andere plekken. Hij zat ooit in het leger en is dan in 2005 doorgebroken met een reeks fantastische hits die zoveel gedraaid werden op de radio dat er lovers en haters waren, zullen we het voorzichtig uitdrukken. Hij heeft een nieuw album klaar, dat komt 6 november uit en dat komt hij dus in vorst nationaal vieren op 19 februari. Morgen kan je daar tickets voor kopen, morgen voormiddag. Maar natuurlijk luister jij naar Joe en krijg je er dus misschien nu al, nog voor de kassa opengaat. Wat moet je daarvoor doen? En wel goed luisteren. Zometeen hoor je een liedje van James Blunt en jij mag mij de titel doorsturen. Het is alleen, ja, James Blunt kon even niet. Dus we hebben zijn tweelingbroer Julio Artificialio gevraagd om even een andere versie van een van James' zijn nummers in te zingen. Dus dit is James Blunt in een interpretatie van Julio Artificialio.

0: Ja, dat was dus een nummer. Origineel van James Blunt, maar Julio Artificialio heeft er zijn eigen versie van gemaakt. Welk nummer was het? Het enige wat we van jou willen is de titel. Ik zie er al veel mensen doorsturen. Dan hou je er misschien zometeen een duo-ticket voor 19 februari Vorst Nationaal aan over. Gewoon de titel van dat James Blunt liedje nu in de Joe-app.
1: Got Talent is terug met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
2: Dit was fantastisch.
1: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
3: This is true.
4: Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
5: Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
7: Tom de Kok.

Alle 90s lashes. Rhythm is a dancer van Snap. Ongetwijfeld binnenkort weer eens in een van onze tops, bijvoorbeeld die van de 90s. Zeg, wat zong Julio Artificialio hier uit het repertoire van James Blunt?

0: een plan.
1: Mooi, hè? Veel mensen die vinden dat Julio Artificialio nu al veel beter is dan James Blunt. Maar Aksana uit Kuurne, Steve uit Veurne en Belinda uit Duffel, die waren bij de gelukkigen die wisten dat dit gewoon You're Beautiful was, maar dan in een andere versie. En zij gaan op 19 februari naar James Blunt in Vorst. En nu denk jij, oh, mottige Tom. Ik wou ook tickets voor James Blunt. En bij goed nieuws, ze zijn morgen te koop, maar bij Sven en Anke kan je er ook.

0: 80s sound van Laura Branigan, Self Control. Gregory vraagt ook om een beetje self control. Die zegt hier: Tom, zou je eens kunnen melden bij dit slecht weer dat auto's op de snelweg niet zomaar voor vrachtwagens mogen inschuiven? Dat is zo gevaarlijk met dit weer. Bedankt. Ja, Gregory, ik ben het daar eigenlijk niet mee eens. Ik vind dat bij geen enkel weer auto's op de snelweg zomaar voor vrachtwagens mogen inschuiven. Die mensen zijn gewoon hun werk aan het doen. Al die vrachtwagenchauffeurs. Wees gewoon eens lief en galant voor elkaar. En als je een afrit mist, ha, dikke pech, doorrijden tot de volgende en terugdraaien. Snoepers.
1: Dit was niet wat ik wilde.
0: Meteor.
1: Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
5: Ja, allemaal leuk de mensen zo blind doen trouwen, maar zou Frances Lefeburen het zelf kunnen? Vraag ik haar zo. Eerste nieuws van 5, Julie Zabo.
6: Goedemiddag. De scholierenkoppel reageert op de slechte PISA-resultaten. Er komt een nieuwe nationale staking en er zijn nog meer dan 5000 mensen vermist in Nepal en Tibet. De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Voor wiskunde gaat het om een kwart. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout.
7: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem. We leggen die test wel af, maar wij gaan nooit de test bewust slecht afleggen. Het is zeker een was ook niet de fout van de leerkrachten. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
6: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende en goed opgeleide leerkrachten en ook in mentaal welzijn op school. De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing naar de federale regering. Die moet de komende weken op zoek naar nog eens 10 miljard euro. De bonden vrezen dat de gewone werknemer daarvoor zal moeten opdraaien. Je hoort Bert Engelaar van de socialistische vakbond.
8: Over BTW-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden. Besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen zijn hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
6: Het wordt dan al de 4e nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. En 12 landen gaan een handelsbeperking invoeren voor de Israëlische kolonies op de westelijke Jordaanoever. Dat zijn kleine Israëlische stukjes in Palestijns gebied. Het gaat onder meer om Finland, Polen en Spanje. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada gaan nog een stapje verder en voeren een handelsverbod in. Want de Israëlische kolonies zijn een schending van het internationaal recht. Ons land voerde vorig jaar al een invoerverbod in voor producten die uit gebieden komen die Israël bezet. Er zijn nog altijd meer dan 5800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen daar. Dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1400 mensen overleefden de ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin. Maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar we krijgen ook wat zon en rond 20 graden.
5: Ja, en nat onderweg wil zeggen best veel files. En 9 plekken waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 32 minuten erbij. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 17 minuten. Richting Gent van Antwerpen-Noord tot de Le Grelle Capellelaan 26 minuten aanschuiven. Dan naar Brussel op de buitenring tussen Grimbergen en Jette. Daar is een ongeval gebeurd. 26 minuten erbij. Richting Antwerpen op de A12 van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. 25 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 22 minuten. Richting Hasselt op de E313. Daar is in Herentals-West een ongeval gebeurd. Die staat in de file vanaf Massenhoven. 19 minuten erbij. Op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen de Skaldestraat en Zelzaten-Noord. 19 minuten. Richting grens met Frankrijk. Eens even kijken. Op de E403 in Roeselare-Rumbeek een ongeval gebeurd. File vanaf Lichtervelde. 18 minuten erbij. Op andere plekken zou het niet meer dan een kwartier mogen duren. Maar wees dus overal lief voor elkaar. En wat ik daarnet zei, snij geen vrachtwagens af. Kenneth vond dat heel leuk dat ik dat zei.
4: Goed gezegd, Tom. Je bent de beste. Tom voor president.
5: Dat is goed, Kenneth, maar nu twee handen aan het stuur. Dank u wel.
9: Dit is Joe.
10: Met Tom de Kok.

0: een van die mensen waarvan je denkt, maar als die hier nu nog zou zijn, dan zou die zo'n machtige dingen aan het maken zijn. Maar het heeft niet mogen zijn. Dus we kussen ons polletjes voor een rehab van Amy Winehouse.
1: Dit is Joe. Met Tom de Kok.
0: En met Francis Leffenburen. Welkom.
2: Hallo.
0: Wat goed dat je bent.
2: Ik dacht dat je ging zeggen, we kussen ons polletjes dat Francis Leffenburen wel nog bestaat. Maar het was
0: ja, laten we hopen. Ja, maar... Je bent toch van plan om dat nog eventjes te doen, ook dat
2: ja,
0: bestaan.
2: Zeker.
0: Zeg, ja, ik zeg welkom, maar je was eigenlijk al in het gebouw. Want ja, jullie zijn nog volop aan het werken aan Blind Getrouwd, dat jij presenteert.
2: Klopt. We zijn nog altijd de VO, dus mijn stem die daarop vertelt, nog aan het inblikken.
0: Heerlijk. Ja. Dus ja, jij weet al wat er nog niet op televisie geweest is.
2: Ja.
0: We zitten nu op televisie aan aflevering, wat is het? Hier denk ik moet
2: vier
0: komen.
2: Vier gaat nu komen. Ja. Er zijn er al drie geweest.
0: Ik moet eerlijk zeggen, echt, ik zweer het, ik ben echt een hele grote fan en ik kijk elk jaar heel trouw, maar ik ben nu nog niet begonnen. Ja, sorry, ik zit een beetje achter. Jo, ik zeg dat dan ook liever eerlijk.
2: Het is wel eerlijk, maar wel een shock.
0: Ja, sorry, ik ga het inhalen, beloof het.
2: Drie afleveringen, hè, toch?
0: Ja, I had much going on en twee kleinkinderen. Maar dus ik ga het inhalen. Wat anders is even samen. Waar zit, want er gaan nog mensen zijn die het niet allemaal gezien hebben. Waar zitten we op?
2: Allereerst schandalig. Nu onmiddellijk inhalen op VTM Go.
0: Wie zijn jullie?
2: VTM Go, gewoon even snel inhalen. Je moet mee zijn bij de koffiemachine. Ja. Wat is er gebeurd? Alle koppels hebben elkaar, vier koppels, hebben elkaar leren kennen. Weer met een blinddoek voor de eerste keer. En zijn ondertussen ook allemaal in het huwelijksbootje gestapt. Dus eigenlijk zijn we nu op het punt dat iedereen lekker op een huwelijksreis gaat.
0: Iedereen heeft ja gezegd.
2: Ja.
0: Hebben jullie dat eigenlijk al eens meegemaakt, dat er iemand nee zei?
2: Nee, nog niet meegemaakt.
0: Straf eigenlijk.
2: Maar wel in Nederland is gebeurd.
0: Ja?
2: Maar maar hier gelukkig nog niet. Stel je voor, ja, ik weet ook niet wat er... Ja, wat
0: is dat echt gebeurd in Nederland?
2: Ja.
0: Dan sta je daar en zegt dus een van die twee zegt nee.
2: Ja, maar dat is toch misschien meer Nederland, zeg
0: ja,
2: ik.
0: Wij Vlamingen
2: denk dat wij dat niet zouden durven.
0: We zouden dat nooit doen, zoiets.
2: Nee.
0: We gaan zo meteen eens onderzoeken of het iets voor jou zou zijn, zo blind trouwen, want je onderwerpt die kandidaten dit jaar ook alweer aan de gruwelijkste martelingen.
2: Ja.
0: En ook heel benieuwd of jij het lied van Ronnie Mossuze hebt gehaald, want die zingt zo meteen over het wel en wee van de BV.
2: Oh, ik hoop het.
0: Dat is een interactief lied, ik weet niet of je dat ooit al gehoord hebt.
2: Nee. Oh, nee.
0: Ah, kijk, zie, een beetje klagen dat ik niet naar Blind Getrouwd heb, maar nooit naar
2: Blind Getrouwd. Maar ja, ik heb ook een kindje en zo.
0: Ja, zo.
1: Good times, great music. Tom de Kok.

0: Madonna toen ik 1 jaar oud was. Holiday is dat. Maar dat was een. Dat was veel.
1: Holiday.
0: Holiday van Madonna. Aisha stuurde hier. Ik heb ook al vooruitgekeken in Blind Getrouwd. Ik hoop en ik denk dat minstens 2 koppels samen gaan volhouden tot het einde. Ja, jij weet het al, hè, Frans?
1: Ja.
0: Mag je dat allemaal niet zeggen, hè?
1: Nee.
0: Ronnie, op wie gok jij in Blind Getrouwd? Wie gaat het zeker halen?
2: Dingen. Ik kan niet net op de naam niet komen.
0: Yo, dames en heren, we hebben er weer een expert bij gehaald. Niet normaal.
3: Met Ronnie Mossuus.
0: Ja, we dachten, wie doen we nu het meeste plezier van iedereen die we kennen door hem te verplichten om het wel en wee van de BV te volgen? En dat werd Ronnie dan.
2: Ja.
0: Ja, het was bij eliminatie zijn we bij jou.
2: Ja, dank u wel. Ik ben zo blij met dit jobje.
0: Ja. Doorgaans ben je niet zo'n BV-observator. Hè? Als we er niet voor betalen, dan doe je het niet.
2: Inderdaad.
0: Hè?
2: Het is gewoon wat het betaalt. Het is een straf.
0: Ja, Francis, hij maakt er dus elke week een lied van. Dus zometeen gaan we te weten komen wat er weer met al die BV's gebeurd is.
1: Ja. Oké. Okay.
0: In 1 handige, meezingbare versie.
1: Oké. Okay. Ja. En hoe is dat dan? Is dat gewoon HLN afspeuren? Moet ik alle boekjes lezen?
0: Ja.
1: Of krijg je input? Nee, je moet echt zelf doen.
0: Ja, echt alles zelf. We hebben hem een abonnement op alles gegeven.
1: Ja. Zalig.
0: Niks anders meer nu. Maar er zijn elke week, sneuvelt er natuurlijk op de montagevloer wel best wat. Dus wat heeft deze week het lied niet gehaald, Ronnie?
2: Wel, dat heeft iedereen al gelezen natuurlijk. Tanja Dexters heeft in Marbella eigenlijk een beetje een vergane glorieclub overgenomen.
0: Ja, die is daar in een strandbar begonnen eigenlijk. Ja, ik denk dan zijn wij er vanaf, dat is goed.
2: Van die strandbar?
0: Ja, ik ga het laten in het midden.
2: Voilà. Nee, maar dus voor iedereen die geïnteresseerd is, mag je naar Marbella gaan en daar op zo'n...
0: En leven Tanja trouwens.
2: Voilà.
0: En wat nog?
2: Klaasje Meijer van K3, maar eigenlijk niet van K3, nee. Want die is eigenlijk al vervangen geweest.
0: Nou, maar daar.
2: Ze is dan wel teruggeroepen om Hanne bij te staan. Enfin, nee, niet Hanne, maar Marten.
0: Ja,
2: Marten is zwanger. Maar ze is gevraagd ook om Hanne te vervangen, want die gaat ook eens bevallen.
0: Ik vind het van een ingewikkeldheid.
1: Ja, ik zou gewoon beter een poelen maken die elkaar sowieso heel
2: veel gaan wisselen. Ik zou voor K4 gaan.
1: Ja.
0: Maar op de duur kom je toch op zo'n concert toe en heb je zoiets van,
1: wie gaat er zijn?
0: Niet uit, wie? Ja.
1: Tom de Kok.
0: Hebben ze jou nog nooit gevraagd?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Dat zit er nog niet in de lied.
2: Wel, Victor Verhulst, die zit daar niet in, maar die zit wel op Q-Music. En die heeft daar dus een DJ-achtig ding-programma. Maar hij wist te vertellen, heb ik gelezen ergens, dat hij voor die opnames, als mensen luisteren naar het programma, dat hij soms die opnames thuis maakt in zijn bed.
0: Ah ja.
2: Naakt.
0: Oh, naakt?
2: Naakt.
0: Ja.
2: Dus kijk, dat verandert ineens hoe je dan luistert natuurlijk naar zo'n programma.
0: Ja.
2: Snap je? Niet...
1: dat doet mij niet zoveel, precies.
0: Niks wat nog nooit in deze studio gebeurd is. Joe.be of de Joe-app, je kan altijd meekijken. Ronnie, ga op het podium staan.
2: Wacht, ik ben er.
0: Heb je een saxofoon bij?
2: Nee, dat is een ukulele.
0: Als ik vergeet het elke week. Ja, sorry.
2: We zijn er, denk... Hij heeft van veel dingen verstand, maar niet van instrumenten.
0: Het is interactief, maar het wijst zichzelf uit, Francis.
1: Ja,
0: het
1: is
0: niet bang zijn.
1: Ja,
0: okay. Het wel en wee van de BV door Ronnie Mossuus.
2: La la.

0: Bravo.
1: Goed zo. Ja.
2: Ja. Oh, leuk. Ja.
0: Raymond, Geert en Gijke Arnaert. Twee derde van waaruit Hoeverphonic dus bestaat. Wel, beide doen ze daaraan lekker niet meer mee. Dus van Hoeverphonic rest alleen nog...
1: Alex Callier.
0: Alex Callier, inderdaad.

0: Je leest ook veel boeken.
1: Dat is een gok. Het rijmt gewoon.
0: Timon Verbeek wilde het Pools snel machtig zijn. Beeldhouwer worden leek meer iets voor Wart Lemmelijn. Maar geen van beiden heeft de vruchten echt geplukt. Want het was niet gelukt in het programma.
2: Is het gelukt?
0: Is het gelukt, ja.

0: voor de balans. Want, maar bovenal, het wordt dit seizoen één voor...
1: Balans.
0: Balans voor...
2: Ik weet het niet.
0: Nee. In de Verraders.
1: De Verraders.
0: Margriet Herman.
3: Ah ja, tuurlijk, Margrietje, sorry.
0: Ja, natuurlijk, hè. Stikst maar. In Blind Getrouwd wordt er meteen al flink gehuwd. De ene na de andere wordt er naar het altaar geduwd. Ze huwen jong met kinderen en ze huwen nat. Wacht, ik heb ineens door dat ik daar iets raar zeg. Ze huwen jong met kinderen? Nee, nee. Ik bedoel dus, we zijn koppels die kinderen hebben.
2: Met kinderen?
0: Ja, ja. Ja, ja. Sorry.
2: Dus niet, ik had het niet zo... Ja, maar ja, ik
0: ze huwen niet met kinderen.
1: Het is niet de Indische versie van Blind Getrouwd.
0: Dus, nee. Ze huwen jong met kinderen en ze huwen nat. Eén koppel dook met trouwkleren en al.
2: In het zwembad.
0: Ja, ja, hoera, hoezee. Je bent weer mee. Met het wel en wee van de BV.
1: Goed.
2: Jij leuk.
1: Ja, wat was wel zweten. Oh, Margriet, dat ik daar nu niet kon opkomen, zeg.
0: Dat is eigenlijk ter ere van Margriet eigenlijk.
1: Ja, die Ruben van Gucht is het een en ander. Kijk jij Verraders, Francis?
2: Nee. Ah, ja, nee, dat is zoiets dat ik mis.
1: Ja, maar afgeven dat ik niet naar Blind Getrouwd kijk. Maar, we zijn elkaar waar. Jij kijkt naar Verraders en Blind Getrouwd kijken. Ronnie Mossuze.
0: Ja?
1: Dankjewel.
0: Dat is heel graag gedaan.
1: Het was een heerlijke ontspanning zo tijdens mijn werkdag.
0: Voilà.
1: Doen we dat volgende week opnieuw?
0: Graag. Ik wil nog even voor de volledigheid zeggen, het gaat heel goed met mijn kleinzoon Elmo. En hij is ook het mooiste kleinkind van de wereld.
1: Ja, heb je al foto's gezien, Frances?
2: Nee, maar ik ben nu al ontroerd.
1: Ja, wil je graag foto's zien?
2: Ja.
1: Ja, dat duurt 20 minuten. Dus,
2: wat een toffe
1: naam. Doe maar.
0: Sorry.
1: Ja, dat zijn 140 foto's.
0: Ik wou het maar even zeggen dat de luisteraar ook thuis weet.
1: Echt veel.
0: Het is nog altijd het mooiste.
1: Heel veel foto's. Ja, veel plezier daarmee.

0: Kingdom of Fear, 5 minuten voor 5:30. Straks hebben we het verder over Blind Getrouwd met Fransjes Leffenburen. En ondertussen zijn jullie aan het aftellen naar zo iets voor 6, want dan gaan de lijnen open. Dan kan je inschrijven voor de 15 seconden quiz. En de pot staat op een ongelooflijke recordhoogte van €3.600. Ja, je kijkt nu al,
1: jongens.
0: Grote ogen. €3.600 die je mag uitgeven in de Aldi.
1: Ah, wow, dan kunnen we veel kopen.
0: Voor €3.600 kan je echt, we hebben dat even uitgerekend, kan je 4 Aldi's echt volledig helemaal leeg kopen.
1: Wat?
0: Nee, dat is echt veel geld. Wat zou jij ermee kopen met €3.600?
1: In de Aldi?
0: In de Aldi. Hoeveel weken boodschappen kan jij daarvan doen?
1: Mega, maar dat is voor een jaar of zo, denk ik.
0: Echt lang, hè?
1: Ja.
0: Dat kan dus straks door 1...
1: Veel dingen dat je kunt invriezen dan.
0: Gewonnen worden. En het is juist die actie van die stickies, zo, die emojis. Dus je krijgt er daar 260 of zoiets mee.
2: Hi, this is James Blunt.
3: Joe nodigt je uit voor het concert van James Blunt.
4: It's an honor to be here.
3: Stay the night. 19 februari. You're beautiful. In Vorst Nationaal. Find my lover. Win tickets voor James Blunt Live. Straks vanaf 4 uur bij Tom de Kok.
5: You play peanuts, you get monkeys.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, met een held.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
14: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
16: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
17: Samen aan tafel.
18: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
17: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
19: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
20: Opperste de concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan wie had dat zien aankomen.
21: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
22: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
23: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
24: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
23: Verica Bank.

0: Streepje Flashdance van Irene Cara. What a feeling. De Kaiser Chiefs komen eraan. Een klein beetje festivalgevoel. Het is niet omdat de zomer voorbij is. Dat niet mag bij Joe. Maar eerst eens kijken wat er in de wereld gebeurt. Julie op de nieuwsredactie, 6:03.
1: Goedenavond. De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor lezen niet. Voor wiskunde gaat het om 25%. De scholierenkoepel vraagt onder meer om meer te investeren in goed opgeleide leerkrachten en in mentaal welzijn. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek, zegt Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken van afgelopen weekend. Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei intussen al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de 3 landen samen. Wielrennen dan. De Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Brian Coquart. Vito Braat kwam als 3e over de streep en Jordi Meus sprintte naar een 4e plaats. Wout van Aert werd 6e. Vanavond is het bewolkt met regen, minimaal straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien en maxima tot 19 graden.
0: Francis Leffenburen, moet jij nog ver rijden vandaag om thuis te geraken?
2: Een uurtje. Denk ik.
0: Wat is jouw snelweg?
2: Welke? 14, denk ik.
0: De 19?
2: Ik weet dat niet! Dat is zo
0: dat kan
2: gênant.
0: Toch niet?
2: Ja, nee. Ik ben echt... ik ben een totale wayfarer en ik weet al de helft van de tijd echt...
0: Maar toch niet naar huis? Je bent op je werk en je moet naar huis straks.
2: Maar ja, dus dan zit ik gewoon thuis en dan rij ik gewoon.
0: Nee,
2: ja.
0: Niet.
2: Waarom gebeurt dit nu? Ik probeer dat altijd zo goed te verstoppen.
0: Naar welke stad moet je rijden straks?
2: Afrit Drongen, ja, Gent.
0: Dus dat is toch ja, dat is de E40. Ah, dat is de E40. Je had het juist.
2: We
0: moeten blijven doen alsof. We zullen eens kijken hoeveel tijd hij verliest. Ik wou eigenlijk gewoon zeggen, het is pokkendruk, dus je kan maar beter nog even blijven. Er staan 12 files van een kwartier of langer. Richting Hasselt is de langste. Daar is een ongeval gebeurd op de E313 in Herentals-West vanaf Massenhoven aan. Schuiven. 1 uur en 3 minuten bon chance als je daarin staat. Als je plaatje wil horen, stuur maar even, maar wel veilig. Hè. Op de Antwerpse ring richting Nederland staan ook best lange files tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 31 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 20 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan, daar staat een defecte voertuig, slecht idee, 26 minuten file. Richting Antwerpen op de A12 van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord, 30 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost, 16 minuten. En op de E17 vanaf Kruijbeek tot Antwerpen-West, 1 kwartier. Richting Frankrijk op de E403 tussen Lichtervelde en Roeselare-Isigem, 24 minuten. Richting Brugge op de E34 tussen de Kennedylaan en Nieuwburg, 20 minuten. Naar Brussel dan op de buitenring tussen Diegem en Expo, 19 minuten. En op de binnenring van Anderlecht-Noord tot Jette, 1 kwartier. De ring rond Gent richting Zelzaten tussen Brugsevaart en Wippelgem, 17 minuten. En op de E40 richting Gent blijkbaar heel weinig. Dus voilà, dankjewel. Yes. Het geluk. Op andere plekken niet meer dan 1 kwartier aanschuiven wees als alsjeblieft, lief.

0: hebt zo'n beetje de geur van lauw bier en gras tussen je tenen. Kaiser Chiefs, vind ik. Eens even kijken. Het is 20 minuten voor 6.
1: Dit is Joe.
2: Met Tom de Kok.
0: En met Francis Leffenburen, kan je mij niet horen?
3: Nee, ik kan je niet horen.
0: Echt niet? Dan doet iets verkeerd dan. Ik roep nogthans redelijk luid.
3: Maar daarom, ik hoor het zo ook, dus het is prima.
0: We gaan het.
3: Ja,
0: voilà,
3: daar ben je.
0: Ja, we hadden net over het feit dat Francis nog van het VTM-gebouw waar we nu zijn naar huis moet, afrit Drongen. Er zijn best wat luisteraars die dat daar heel geamuseerd over zijn. Koen bijvoorbeeld.
4: Net afrit Drongen gepasseerd. Ik ben om 4 uur in Degen vertrokken. Succes, Francis.
0: Dat is dus een uur en 40 minuten dat die mens daarover gedaan heeft.
3: Oei.
0: Ja, ja, we zullen zien wat het straks geeft. Ja, het stond niet op mijn file radar.
3: Nee.
0: Ja.
3: Oh.
0: Ja, ja, is dat ook nog een paar grappige voorbeelden van haar totale desoriëntatie op de snelweg? Maar dat gaan we.
3: Ik wil het wel vertellen.
0: Niet deel, ja, ik vertel het dan toch, maar ik wou het aan jou laten.
3: Ik heb een paar weken geleden. Ik vul altijd VTM in op mijn Google Maps om naar hier te komen. En voor 1 keer had ik DPG ingevuld. Maar er is ook een DPG in Antwerpen. En ik had dat pas door toen ik voor de Kennedy-tunnel in de file stond. Van, maar ik moet toch nooit in de Kennedy-tunnel om naar VTM te gaan? En dan, oh my god.
0: En dan dat telefoontje naar de mensen die op jou staan te wachten van, ja, ik ben eigenlijk in Antwerpen.
3: Gelukkig word ik graag gezien bij
0: Maar natuurlijk.
3: En,
0: als dat maar is. Er zijn ergere afwijkingen.
3: Ja.
0: Francis Leffenburen, nu te zien in een nieuw seizoen van Blind Getrouwd, binnenkort aflevering 4 op VTM en op VTM Go. Ja, ik vraag mij dan wel af, hoe is dat dan dat op te nemen? Want je bent wel je bent televisie aan het maken, een beetje entertainment, maar het zijn ook mensenlevens waar je mee bezig bent.
3: Zeker. Ik ben, denk ik, vooral bezig met dat menselijke aspect. En er zijn hele goede tv-makers die mij daar dan in begeleiden om daar dan mooie tv van te maken. Dus ik probeer, naarmate de jaren vorderen en ik dat meer en meer doe, voel ik dat er ook een soort van tv-maker in mij is wakker geworden, die ook wel soms wat mee is met, nu zijn we het wel een beetje zo aan het filmen, of nu gaan we dit of dit doen om het verhaal te kunnen vertellen. Maar ik probeer dat wel zoveel mogelijk gewoon als Francesca te zijn. En dat lukt wel nog altijd goed. Dus ik wil echt wel gewoon de vriendin en de steun zijn, in zoverre dat die mensen mij dat toelaten. Dat is wel de rol die ik het leukst vind eraan.
0: Ja, dat zien we je ook uiteraard met verven doen. Het is fantastisch om jou daarin bezig te zien. En ze hebben jou soms ook echt, echt nodig. Maar het is tegelijkertijd ook wel heftig. Bijvoorbeeld die allereerste ontmoeting dit seizoen. We gaan eens luisteren.
5: Ik sta momenteel op de locatie waar jij heel binnenkort voor de eerste keer je verloofde gaat ontmoeten. En met binnenkort elke bedoel ik eigenlijk vandaag.
0: Ja, een half uur later staan die mensen tegen.
3: Dat was nieuw, ja. Dat was iets nieuw dit jaar.
0: Niet normaal. Die gaan kapot van de stress,
3: denk ik. Die gingen echt kapot van de stress. Ja, vorig jaar hadden ze nog een paar, denk ik, weken om zich voor te bereiden op het feit dat ze elkaar blind zouden ontmoeten. Nu was dat gewoon, ze zaten ergens te eten, ze kregen een telefoontje en ze moesten in een auto stappen en direct
0: misschien minder stress,
3: staan.
0: Want je hebt minder tijd om te stressen.
3: Het was
0: dan
3: toch, je kunt minder overstinken, dat wel. Maar ik denk dat het fysieke gevoel van stress wel heel groot was bij de meesten. Ja, ik kan het mij ook helemaal voorstellen.
0: En jij bent dan degene die daarnaast staat, want uiteindelijk ben jij hun aanspreekpunt ook daar. Ook voor jou wel.
3: Dat is heel leuk om te doen. Maar ik vind het ook gewoon heel tof om die dan te kunnen zoveel mogelijk geruststellen. En ik heb ook wel het gevoel dat ik dat ook wel kan. En ik vind het ook gewoon super mooi om zo dichtbij zo van die heftige emoties te mogen zijn. Om dat van dichtbij te beleven. Want als die mensen dan tegenover elkaar stonden en die geven bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, sommigen gaven al een knuffel. Maar wij hebben oortjes, hebben het privilege om dat ook mee te mogen luisteren, die ontmoeting. En dan hoorde je vaak soms gewoon zo die keiharde hartslag van de zenuwen door je oortjes. Omdat die zo een bonkend hart hadden van de emotie en de stress. Dus je zit daar wel heel dicht bij betrokken. Dat is wel heel mooi.
0: Staan jullie achter de schermen soms ook zo in tranen toe te kijken?
3: Zeker.
0: Want het is ook vaak heel ontroerend wat er gebeurt. Mensen geven zich bloot. Het gaat ook vaak over hun verleden, over trauma, kwetsbaarheid.
3: Ja, zeker.
0: Dat is gewoon,
3: dat is heel leuk. En of dat is heel waardevol om daar zo dicht bij te mogen zijn. En ik kan alleen maar zeggen dat wij mijn team zijn met allemaal heel empathische, lieve mensen die stuk voor stuk ook snel ontroerd zijn. En er wordt zeker eens een traantje weggepinkt.
0: Ja,
3: we moeten ons daar ook niet over schamen.
0: Je bent natuurlijk notwaar zelf samen met Boris van Severen. Zijn jullie getrouwd?
3: Wij zijn zeker getrouwd.
0: Ja, toch? Ja, iedereen doet
3: 5 jaar
0: dat
3: al.
0: 5 jaar?
3: Ja.
0: Oké, goed. Ja, nog altijd gelukkig samen?
3: Ja, zeker. Ja, het is een heel leuke man.
0: Er zit dit seizoen zit er ook een papa met 2 dochters, Mattie, in Blind Getrouwd. Die trouwt met Ellen. Dat is een primeur in blind getrouwd. Een gezin met pluskinderen.
3: Klopt.
0: Jij bent zelf ook plusmama, hè?
3: Klopt dat? Ja, klopt. Dus voor mij was dat ook wel bijzonder. Gewoon al om te horen dat we dat dit seizoen gingen doen. Dus niet dat dat daarvoor niet mocht of zo. Maar het was de eerste keer dat er een match was. Een match werd gevonden. En dus de eerste keer dat er ook iemand met kinderen mocht meedoen. Dus voor mij was dat ook wel bijzonder. Omdat ik dat enerzijds heel mooi vond dat dat kon. Maar ook wel spannend. Omdat, ja, het is iets speciaals, hè? En het geeft weer een extra dimensie of zo aan het programma, aan het experiment. Ik moet zeggen dat ik toen ook wel, mensen hebben dat ook denk ik gezien in de aflevering, dat ik toen bij die eerste ontmoeting ook wel een beetje geëmotioneerd was.
0: Ja, tuurlijk.
3: Om dan hem te horen zeggen van, Ellen vroeg wat zijn mooiste gebeurtenis uit zijn leven was. En ik wist natuurlijk al wat hij ging zeggen als mama.
0: Ja.
3: En hij zei dus ook, ja, mijn kinderen. En ja, dan schiet ik al voor.
0: Oh, ja, tuurlijk. Krijg ik nu al. En ik heb het zelfs nog niet gezien, sorry.
3: Ja. Ik wil een selfie met die betraande ogen.
0: Ik stuur hem vanavond. We moeten het ook hebben over het feit dat je koppelt twee mensen. En dan wordt er eigenlijk, dat klinkt niet altijd meteen. Er wordt eigenlijk aan een relatie gewerkt. Ik heb ook deze week een getuigenis van jou gelezen dat je dat zelf ook al wel hebt moeten doen. Is praten over de relatie, al dan niet met een therapeut erbij. We gaan het daar zo meteen even over hebben. Ik wil dat ook eens in de groep gooien. Hoe maakbaar zijn de relaties? Hebben jullie ook aan jullie relatie moeten werken? En is dat goed afgelopen? Wat scheelde er dan misschien? Kan je daar nu de vinger op leggen? Laat ons even weten in de Joe-app. Ik wil heel graag weten, is een relatie, is liefde maakbaar? Is het echt een werkwoord of komt het allemaal vanzelf?
1: Vergeet de rust vanavond bij VTM. Het is Dikken Ambras en Kot Madame Sarafian. En bij VTM 2 trappen Club Brugge en Aston Villa de UEFA Champions League af. Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
6: Voor als je mening telt.
7: Zal wel zijn.
6: Voor als de planeet ook telt.
7: Allokus, pro-planeet hier.
6: En voor als elke cent telt.
7: Ik ben hier de lockers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. €2. In de pocket. Slim, hè?
6: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
6: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: Verica Bank.
6: Klaar voor nog eens 100 jaar. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Code Yellow!
12: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
13: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
12: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
13: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
12: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
13: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
12: Ramen, deuren, veranda's.
14: Reinaars Aluminium.
13: Vind je vakman op reinaars.be.
11: Code Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis.

0: altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Tom de Kok. Good times, great music.

0: Till You Get Enough, zong Michael Jackson al. Jij moet ook volhouden tot je binnenhaalt die pot van 3600 euro in de Aldi. Daar straks was er Christophe, of Kevin, ik ben het al even kwijt, die had uitgerekend. Christophe hier, die zegt, daar kan ik 7 maanden mee gaan shoppen voor het hele gezin.
1: Hey, echt, dat is echt een groot

0: cadeau, hè?
1: 7 maanden shoppen. Je kan je nog niet inschrijven. Ik ga zo meteen zeggen wanneer wel. Het gaat niet lang meer duren.
2: Dit is Go met Tom de Kok.
1: En met Francis Leffenburen, nu te zien in een nieuw seizoen van Blind Getrouwd. We vroegen ons af, is liefde maakbaar? Is liefde een werkwoord of moet dat vanzelf komen? En als het niet vanzelf komt, dan ben je gescheten. Wat denk jij, Francis?
0: Ik ben uiteraard, ja, om twee redenen overtuigd van het is een werkwoord. Eén, door in mijn eigen huwelijk te zitten en dan te beseffen van je kiest wel voor iemand en dan na een paar jaar ga je echt moeten communiceren, nog beter moeten leren communiceren, water bij de wijn doen. Als je elkaar graag ziet, is dat de moeite om te doen. En dan, allez, ik geloof persoonlijk niet in het moet allemaal vanzelf gaan, anders is het geen liefde. En natuurlijk anderzijds, ik werk mee aan een programma waar we dat proberen te bewijzen. Ja. Dus ja, ik sta daar wel achter.
1: Ja.
0: Bij mij is het bijvoorbeeld wel uit de verliefdheid gekomen. En dan, nu zijn we 7 jaar verder en moeten we natuurlijk soms beter praten nog en zo. Bij Blind Getrouwd, ja, worden we natuurlijk blind samengezet. Dan is het misschien ook al meer vanaf de eerste dag, als je het niet de klik voelt meteen.
1: Ja.
0: Of als het geen goed voederen is, wat heel vaak zo is.
1: Ja.
0: Dan moet je wel, ja, we verwachten van de deelnemers wel, blijf staan, hè.
1: Heb jij aan de andere kant al liefde op het eerste gezicht gezien bij Blind Getrouwd? Bestaat dat? Mensen die dan die blinddoek mogen afdoen, elkaar zien op hun trouwfeest en zeggen bam! Struck by lightning?
0: In heel die 10 jaar zal dat wel gebeurd zijn. Maar zijn dat dan koppels die ook nu nog altijd samen zijn? Dat is de grote vraag. Ik geloof misschien wel in liefde op het eerste gezicht. Maar dan nog is dat geen garantie voor de toekomst. Dat is gewoon. Dat is gewoon iets heel leuks.
1: Ja.
0: Maar ja, of het dan blijft duren?
1: Ik ben nu 21 jaar samen met mijn man en 16 jaar getrouwd. En het mooiste is, vind ik, wanneer zo verliefdheid liefde wordt.
0: Ja,
1: als het zo meer een diepe vriendschap met lichamelijkheid en zo. Enfin, Stefanos is nog heel jong. Die gelooft er nog volop in. Die zegt, dat komt allemaal vanzelf. Het is helemaal niet maakbaar.
0: Oh,
1: en Stefan is het andere uiterste. Ja, you'll learn. En Stefan is het andere uiterste die zegt, in een relatie, niks gaat vanzelf. Er moet altijd gewerkt worden en aan beide kanten. Didier zegt, liefde is een werkwoord. Je moet er alle dagen aan werken. De ene dag gaat het al beter dan de andere. Bij Mia zegt, liefde is inderdaad een werkwoord, maar soms is zelfs veel overwerk nog altijd niet voldoende. Bij ons was dat bijvoorbeeld met psychische problemen. Ja, dan stoot je natuurlijk wel tegen anderen.
0: Als het te veel werk vergt of vraagt, dan het moet natuurlijk leuk blijven.
1: Als een job begint te voelen, dan moet je misschien toch even over nadenken. Francis, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Ja, jij gaat zo meteen naar huis. Rijden over de juiste snelweg en zo.
0: Mm-hmm.
1: Wij hebben hier nog even iets af te handelen. Ja, als je wil, mag je blijven kijken. Het wordt spectaculair. En als je blijft, mag je confetti afschieten.
0: Oké, dat ga ik doen.
1: Oké, nog een kwartiertje dan.
0: Okay.
1: Zo meteen is er de kortste en spannendste radioquiz van de wereld. 15 seconden, 5 vragen, 5 antwoorden. En ze kunnen je €3.600 opleveren. Als je wil meespelen, moet je nu 15 seconden in eender welke schrijfwijze doorsturen als bericht in de Joe-app. En dan mag één chansaar er zometeen nog eens voor gaan.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
1: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
0: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
1: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
0: Ja, tuurlijk.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
8: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
9: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
10: Dit is Joe! Met de 15 seconden quiz en met Francis Leffenburen als confettimeisje. En jij kan hem winnen. Eerst naar Julie Zabot met het nieuws van 6.
11: Goedenavond. Ook vandaag is er heel wat stakend gevangenispersoneel opgevorderd. Trump en Poetin hebben elkaar telefonisch gesproken. En Club Brugge begint bijna aan de Champions League. In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, dat melden de vakbonden. Betekent dat mensen die aan het staken zijn toch moeten komen werken om aan een minimale bezetting te komen. Je hoort Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
12: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dat weet je ongeveer dat je toch onder de 50% zit van personeel die komt werken.
11: De Sipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in de gevangenissen en het personeelstekort. De staking duurt nog tot vrijdagavond 10:00. De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Voor wiskunde gaat het om een kwart. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout.
13: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem. We leggen die test wel af, maar wij gaan nooit de test bewust slecht afleggen. Het is zeker en vast ook niet de fout van de leerkrachten. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
11: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken afgelopen weekend. Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de 3 landen samen. En de Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Brian Coquard. Vito Braat kwam als 3e over de streep en Jordi Meus sprintte naar een 4e plaats. Wout van Aert werd uiteindelijk 6e. De Spanjaard Enric Mas blijft wel leider in het klassement. En over zo'n 3 kwartier begint Club Brugge aan de Champions League. Het speelt thuis tegen het Engelse Aston Villa. Volgens collega Jarno Berto is club niet kansloos, maar is Aston Villa toch wel favoriet.
14: Aston Villa vorig jaar 4e geworden in de Premier League in Engeland. Europa League gewonnen ook. En afgelopen zomer €300 miljoen uitgegeven aan transfers. Om je maar een idee te geven, dat is €100 miljoen meer dan de totale kostprijs van het stadion van Club Brugge. Alleen, Villa is op dit moment wel heel slecht begonnen aan de Premier League.
11: Het kon dit seizoen nog niet winnen en scoorde ook nog geen enkel doelpunt in 3 wedstrijden. Vanavond is bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het ook wisselvallig met buien, maar ook af en toe wat zon en rond 20 graden.
10: Mottig drukke avondspits, 4 minuten over 6. Ja, alleen daarom kan je beter gewoon even hier blijven
15: daarom
10: staan,
15: Daarom ben ik
10: Francis.
15: Ook gewoon gezellig gebleven, ja. Geen reden om in auto.
10: Super, wat zegt die Waze op dit moment?
15: Het was al een uur en elf bijna.
10: Ja, blijf maar rustig even hangen. We gaan eens kijken hoe het is op jouw snelweg zometeen. Wat was het ook weer? De
15: E40.
10: Ja,
15: nee, ik weet het al.
10: Dit zijn de files van een kwartier en meer. Ja, op de richting Hasselt op de E313. Tussen Randst en Herentals-West, daar ben je echt gescheten. 1 uur en 34 minuten. Als je daarin staat, stuur gewoon even help in de Joe-app. En dan zal ik straks speciaal voor jou een plaat draaien. Als ik een helikopter had, ik zou je komen halen. Richting Frankrijk op de E17 van Destelbergen tot de Pinte. Daar is een ongeval gebeurd. 31 minuten aanschuiven, ook niet leuk. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout, 28 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 16 minuten. Richting Gent op diezelfde ring tussen Antwerpen-Noord en de Grellelaan, 24 minuten aanschuiven. Ring rond Brussel, de buitenring van Diegem tot Expo, 26 minuten. Richting Antwerpen op de A12 van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord, 25 minuten. Op de E17 van Kruibeke tot Antwerpen-West, 16 minuten. Op de E313 van Massenhoven tot Wommelgem, een kwartier. Richting Brugge op de E34 van de Kennedy-Laan tot Nieuwburg, daar is een ongeval gebeurd, 18 minuten aanschuiven. Op de E403 tussen Moorselen en Lichtervelde ook 18 minuten aanschuiven. Op de A201 tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie 16 minuten. En op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum 16 minuten. En ja hoor Francis, op de E40 richting Gent staat er 16 minuten file tussen Zandvoorde en Jabbeke.
16: Dit is Joe
17: met Tom de Kok.

0: Ongelooflijk, hè? Tante Tina en onkel David Bowie. Samen in één nummer tonight. 13 minuten over 6 stuurt hier iemand. Ik verjaar vandaag. Mag ik meedoen aan de Aldi-wedstrijd? Ja, zo werkt dat niet. Nee. De chantage, hè? Dus de computer die gaat nu beslissen. Ben je er klaar voor, Frances?
1: Ja, ik denk het. Ja,
0: je hebt het belangrijk nog niet doen, hè?
1: Nee, maar ik heb stress, want ik snap die tekening al niet. Ik ga wel goed komen.
0: Gewoon draaien in de richting van de pijl.
1: Ja.
0: Dus we hebben een confetti-meisje. We hebben een pingelmeisje. Ja, zo ping. Ja, goed, dat lukt ook. We hebben 5 vragen. Nu nog een kandidaat.
2: De 15 seconden quiz.
0: Dat is Nathalie uit Roosdaal. Nathalie, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Nathalie, je bent 43, je bent nagelstyliste. Hoe was de dag?
3: Rustig. Vandaag rustig, maar ik heb een verschrikkelijke week achter de rug gehad. Dus vandaag mocht het wel een keer rustig zijn.
0: Hoeveel handen heb jij deze week gedaan? Als je zo gokt zo met gisteren en vandaag erbij. Aan hoeveel zit je al?
3: Deze week heb ik er niet zoveel gedaan. Vorige week zat ik aan bijna 20.
0: 20? Handen, de nagels gedaan. Oh, mijn
1: veel,
0: god, dat is veel werk. Een werk van geduld. Ja, nu gaan we vooral voor de snelheid. Je speelt voor €3.600 in de 15 seconden quiz. Wat zou je doen met dat geld? Waar heb je het voor nodig, Nathalie?
3: Oh, wel. Er zijn hier een paar jarigen die op komst zijn. Waaronder mijn man, 50. Mijn jongste, 18.
0: Ja.
3: En dan mijn zoon wordt er 23. Dus dat zijn allemaal heel kort opeenvolgende verjaardagen. Ja. Ik zal het mijzelf niet vergeten, uiteraard.
0: Ah, natuurlijk, Nathalie.
3: Uiteraard.
0: Ja, maar dat is nog altijd bijna €1.000 de man dat hij kan uitgeven. Dat kan je wel een feestje van geven.
3: Een feestje geven, dat denk ik zeker.
0: Ja, bovendien, bij Aldi, waar de prijzen sowieso al zeer laag zijn. Ja, ik wens het je van harte toe, jou en de zonen en de man. Maar je gaat ervoor moeten werken, begot. Dit worden misschien wel de best betaalde 15 seconden uit je leven. €3.600 op 15 seconden, dat krijgen ze niet bij de radio. Bij de televisie misschien wel, bij jullie, Frances.
1: Nee.
0: Dat is ongeveer, nee. Nog niet aan draaien, hè. Ik zie je wel draaien.
1: Nee.
0: Ja, er is dus, Nathalie, er is confetti in de studio voor als jij wint, hè.
1: Ja.
0: Okay. Ja. Oké, okay. Nathalie. Focus, concentratie. Je krijgt van mij 5 vragen. Voor de buzzer klinkt, moet het laatste antwoord binnen zijn. We zijn onverbiddelijk, we zijn streng. Het gaat over veel geld. Ik wens je veel succes. Hier komt je eerste vraag. Niet jong, maar...
3: Wat? Ik heb het niet verstaan.
0: Niet jong, maar...
3: Oud.
0: Wat doet een kok?
3: Koken.
0: In welke provincie ligt Antwerpen?
3: Antwerpen.
0: Hoeveel maanden heeft een jaar?
3: Wauw.
0: Heb ik zo onduidelijk gesproken?
1: Ik kon het
3: dat eerst heb ik echt niet gehoord.
0: Ja,
3: de
0: telefoon. Het is Proximus die ons tegenwerkt. Of Telenet of wie het ook is. Ah, dat is jammer, Nathalie.
3: En hier,
0: je was er zo klaar voor.
3: Ja, kijk. Kunnen het aan anderen?
0: Ja, want dat wil zeggen, dus voor jullie geen fancy feest. Voor Frances, ja, voor niks hier gebleven. Die had zoveel zin om die confetti af te steken.
1: Ik vind het heel jammer voor haar.
0: Die is dan ook zo braaf dat hij dat gewoon echt niet doet. Dat is toch allereerste keer dat we een gast hebben die zich daaraan houdt. Ja, tuurlijk. Ah. Iedereen doet gewoon knal, wat er ook gebeurt. Zo'n braaf meisje. Allee, Nathalie, moet er confetti zijn?
1: Typisch. Moet ik ook confetti voor? Yes.
3: Ik vind dat je dat best mag afsteken. Laat ons om naar met je
1: opkijken. Gewoon voor jullie verjaardag, hè?
0: Ja, 3, 2, 1. Voilà. Ja! Rode hartjes met blauw. En morgen spelen we voor €3.650. Je mag altijd terugkomen dan, Frances.
1: Oké, is goed.
0: Dus die om langs te komen, hè.
1: Heel graag gedaan, dankjewel. Dit is jouw...

0: Bruno Mars, On My Soul, Nathalie en ik en Frances gezost door de telefoonlijn. Misschien doe jij het morgen beter voor €3.650. We zijn streng, maar we zijn ook echt rechtvaardig. De 15 seconden quiz is voorbij.
1: Duurt lang dinsdag.
0: Dat is grappig, want er zijn dan mensen die sturen. Wacht, wat is er gebeurd? Ik kreeg net telefoon. Ja, dus hij is niet gewonnen de pot en kan morgen nog altijd van jou zijn. Nu mag je iets anders doorsturen in de Joe-app. We zijn op zoek naar een lange plaat. Met lang bedoelen wij hier minstens 5 minuten. Platen waar we vaak de tijd niet voor nemen bij de radio. Maar op dinsdag doen we dat wel. Dus een plaat van 5 minuten of langer, die je al lang niet meer gehoord hebt, waar je van zegt van, draai dat nu nog een keer, kameraad op Joe. Stuur maar door en dan maken we er zo meteen een werk van.
2: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. 1 podium, 1 festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
4: Jij? Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaerts Aluminium.
12: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
1: Duurt lang dinsdag.
0: Lekker, slanke profielen. 8 minuutjes voor 6:30. Straks een update van het nieuws. En we trekken ook nog het CSI-labo in. Kan je bijvoorbeeld echt met een blacklight een moordenaar vangen? En al die trucjes die je ziet in thuis en familie die speurders gebruiken, zijn ze waar of niet? We vragen het aan een experte die het ook op Instagram graag uitlegt. Maar eerst, een lange plaat. Heel wat mensen die in de file staan en die zeggen, ja, draai maar iets lang, we gaan hier toch nog lang staan. Er wordt hier bijvoorbeeld September Rain aangevraagd in plaats van November Rain. Ik heb even gezocht, maar ik vond hem niet direct. Heel veel Bohemian Rhapsody, maar die hebben een tijdje geleden al eens gedraaid. Die hoor je wel vaker hoor, bij Joe, als je wat oplet. Er is er eentje binnengekomen van Werner Michiels, die we volgens mij echt al heel lang niet meer gedraaid hebben. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er een versie van 14 minuten bestaat van dit nummer ook. Maar als we dat doen, dan hebben we geen tijd meer voor nieuws en andere muziek. Dus ik ga het houden bij een versie van 7 minuten, ook al flink lang. We gaan naar...

0: ethisch mocht het nog allemaal. Super Sperm, dat heb je inderdaad goed gehoord. Onder andere daarover Rap to Sugar Hill Gang met iets te veel zelfvertrouwen, maar wel een heerlijk nummer, zeker in de file. Werner Michiels, merci om die nog eens aan te vragen in Duurt Lang Dinsdag. Zo meteen trekken we een echt speurderslap in. Maar eerst naar onze eigen nieuwsredactie. Dat is al erg genoeg, eigenlijk 1 minuut over 6:30. Julie, wat gebeurt er allemaal?
1: In bijna alle gevangenissen in ons land is vandaag personeel opgevorderd door de staking. Dat melden de vakbonden. Het zou gaan om een 60-tal cipiers. Betekent dat mensen die aan het staken zijn toch moeten komen werken voor een minimale bezetting te bekomen. De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in de gevangenissen en tegen het personeelstekort. De staking duurt nog tot vrijdagavond 10:00. Er is heel wat hinder op verschillende Britse luchthavens. Het komt door een technisch probleem bij een luchtverkeersleider. Onder meer op de luchthaven van Heathrow in Londen en die van Manchester zijn er daardoor vertragingen. Het zou wel gaan alleen maar om de vertrekkende vluchten zijn. Het zouden wel enkel de vertrekkende vluchten zijn die hinder ondervinden. Ik ondervind precies ook wat hinder. En de Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Brian Coquard. Vito Braat kwam als derde over de streep en Jordi Meu sprintte naar een 4e plaats. Wout van Aert werd uiteindelijk 6e. De Spanjaard Enric Mas blijft wel leider in het klassement. De Vuelta eindigt zondag. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden.
0: Al die woorden, ik heb er ook vaak moeilijk mee hoor, Julie. Trek het je niet aan. Even kijken, want het is al heel de avond best een drukke avondspits. Zij ook slecht weer onderweg. Op dit moment zijn er nog 8 files van 10 minuten of langer. Er staat nog altijd een hele lange file op de E313 richting Hasselt. Van Wommelgem tot Herentals West. 1:13 sta je daar in de file. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten file. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten file. Op de A201 hier vlakbij tussen de NAVO-tunnel en Diem Industrie 17 minuten. Richting de grens met Frankrijk op de E17 van Destelbergen tot Zwijnaarden 16 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Beersel en de bocht van Voorst 16 minuten. En op de buitenring van Grimberg tot Jette 12 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Rans nog 12 minuten aanschuiven. Op andere plekken niet meer dan 10.

0: Zelfs een briljante songschrijver als Ed Sheeran weet het soms ook niet meer en dan wordt het Laat It All Die. Galway Girl was dat.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Kan een forensisch expert je na een moord pakken omdat je bijvoorbeeld een pizzakorstje hebt achtergelaten? Welke moordenaar laat er trouwens ook gewoon een pizzakorst achter? In films gebeurt dat dus allemaal. Kloppen al die dingen die je speurders in Thuis en Familie bijvoorbeeld ziet doen? Ja, het seizoen is weer begonnen en dat is meestal met veel moorden en zo. Vragen we zo meteen aan een echte forensisch expert die er een punt van maakt om alle fouten die er vaak op televisie te zien zijn, om die te verbeteren. En daarstraks hebben we ook nog drie mensen heel gelukkig gemaakt met een duo-ticket voor James Blunt, Aksana uit Kuurne, Steve uit Veurne en Belinda uit Duffel. Die gaan op 19 februari in Vorst Nationaal naar James Blunt kijken. En nu denk jij van, oh, maar mottige Tom, waarom deel je die uit net op het moment dat ik niet aan het luisteren ben? En wel, morgen kan je tickets kopen, maar ook bij Sven en Anke heb je nog een kans.
2: Hi, this is James Blunt.
1: Joe nodigt je uit voor het concert van James Blunt.
3: It's an honor to be here.
1: 19 februari. In Vorst Nationaal. Win tickets voor James Blunt Live. Morgen vroeg tussen 6 en 10 bij Sven en Anke.
2: You play peanuts, you get monkeys.
4: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet, een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin, een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
5: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
6: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
5: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
6: Dit is Sarah.
7: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
9: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
8: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
10: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: De kinderen komen terug van school met grote honger.
17: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
16: Oh.
17: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
16: Oh, Lidl, ben een held.
17: Lidl, dat kan tellen.
18: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
19: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
20: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
21: Achter jou staat Xerius.
22: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Let's go!
3: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11 inch ID Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
21: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Dit...

Sarah Larsson, Lush Life. Dat is al een oud nummer, maar de nieuwe generatie, waaronder mijn dochter van 12, die dansen dat mee van begin tot einde. Zeg, ik doe dat niet vaak, maar ik ga de radio even gebruiken voor hier een bericht dat is binnengekomen. Ik vind dat fijn om even mee te geven. Neem allemaal uw agenda, zeker als je van Ustakker of omstreken bent. Want, Lotte heeft gestuurd, ik organiseer samen met een paar enthousiaste mensen zaterdag een gratis inclusief familiefestival in Ustakker met kapitein Winocchio en de Fixkes. Leuke optredens, randanimatie en natuurlijk iets lekker om te eten en te drinken. Volledig ten voordele van VZW Hartekamp. Een organisatie die kampen en activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en of fysieke beperking. Lotte, goed bezig en iedereen dus zaterdag naar het familiefestival van Hartekamp in Ustakker. Ik

0: Neem allemaal even uw Instagram, nu je toch al je agenda vast had. En zoek daar even Crime bij de Koffie op. En dan kom je uit bij forensisch DNA-expert Sophie Verscheuren. Sophie, goedenavond.
1: Goedenavond, Tom.
0: Sophie, je bent je eigen pagina begonnen op Instagram, waarbij je eigenlijk vooral de mythes probeert te doorprikken van wat je allemaal op televisie en in films ziet gebeuren, door mensen die jouw job zogezegd uitoefenen in die films. Was de ergernis zo groot, Sophie?
1: Oh, de ergernis. Ja, met momenten. Met momenten.
0: Ja. Je zag veel fouten.
1: Ja, af en toe zijn het echt wel erg fouten. En anderzijds is het vaak eerder dat het redelijk overdreven voorgesteld wordt.
0: Ja, zullen we even terugspoelen? Jij bent forensisch DNA-expert. Wat doe je dan eigenlijk? Wat houdt dat in?
1: Ja, wat ik doe, dus ik ga niet op plaatsen delict of zo. Nee, wij ontvangen als labo de bewijsstukken die door de politie verzameld worden. Op plaatsen delict bij slachtoffers, bij verdachten. En wij onderzoeken die stukken op biologische sporen, lichaamsvloeistoffen, huidcontactsporen. En we stellen daar een DNA-profiel van op. En dat vergelijken we met de profielen van personen uit de dossiers, slachtoffers, verdachten. En zijn er geen verdachten, dan kunnen onbekende profielen ook vergeleken worden met de nationale DNA-databanken.
0: Ja.
1: Om linken na te gaan met andere dossiers.
0: Oh, oké. Zit ik daarin, in die nationale DNA-databank? Alleen niet dat ik iets misdaan heb, maar ik vraag het mij af.
1: Maar ik hoop van niet. Anders bent u misschien al verdachte geweest of veroordeeld. Of,
0: Ja, ik ga daar gewoon even niet op antwoorden. dat klinkt eigenlijk, Sophie, wel als een heel interessante job. En dat lijkt eigenlijk ook wel op wat we op televisie te zien krijgen en zo. Wat gebeurt er dan fout in reeksen als de familie, thuis of CSI bijvoorbeeld?
1: Ja, wij noemen dat eigenlijk het CSI-effect. Dus in films en series, daar gaat het forensisch onderzoek heel snel, eenvoudig en heel spectaculair. En de resultaten zijn er bijna altijd. Je krijgt bijna altijd bruikbare resultaten. En is er DNA, dan is er een match met een verdachte. Dan vindt men de persoon die het gedaan heeft en dan zegt men de DNA-match. Dat wil zeggen dat die persoon het gedaan heeft. En dat is allemaal heel simpel voorgesteld.
0: Ja, en in werkelijkheid is het... al die hun software ziet er ook blits uit. Die werken in laboratoria met de allerlaatste nieuwe computers. Dit is wellicht ook niet per se jouw omgeving.
1: Niet bepaald.
0: Nee. Maar je doet het wel, die job van forensisch DNA-experten. Je deelt daar ook op die Instagram-pagina van alles over. Want het gaat inderdaad over wat er in films en zo gebeurt. Maar ook over onderzoeken die jou zijn bijgebleven. Wat is zo bijvoorbeeld een onderzoek waar je iets over deelt op Instagram, waar je graag iets over kwijt wou?
1: Ik deel niet zoveel over de onderzoeken, de dossiers die ik zelf gedaan heb, omdat ik natuurlijk ook beroepsgeheim heb.
0: Ja.
1: Maar dossiers die mij heel hard bijgebleven zijn, waar ik veel aan gewerkt heb, is natuurlijk de moord op Julie van Espen. Die heeft mij hier heel hard aangegrepen.
0: Ja, heftig. En inderdaad ook broodnodig dat jouw expertise daar gebruikt wordt. Er komen ook vragen voor je binnen, hoor. Hier Christophe die zegt, ik wou dat eigenlijk ook altijd van job doen, maar eer je forensisch onderzoek mag doen, moet je superlang studeren. Klopt dat? Is dat een heel moeilijke studie om te worden wat jij bent?
1: Je kan daar eigenlijk instromen vanuit diverse types studies. Als je biologie, chemie, biochemie gedaan hebt, dan kan dat eigenlijk al volstaan. Ik zelf heb mij nog verder gespecialiseerd in forensische onderzoeken, maar op zich is een wetenschappelijke achtergrond voldoende.
0: Ja, gewoon een beetje van wetenschap houden en ervoor gaan. Dan komt er ook nog inderdaad die vraag over die blacklight binnen. Ik heb dat ook zien staan op jouw Instagram. Kan dat, zo sporen zoeken met een blacklight? Zoals je soms in sommige films of soaps dan plots de briljante inspecteur ziet doen?
1: Ja, een simpele blacklight die je kan kopen op bol.com bijvoorbeeld. Simpelweg het antwoord ja, je zal daar wel wat vlekken mee detecteren, maar lang niet alles. Want je kan dat niet vergelijken met die sterke, zeer dure forensische lampen die wij gebruiken in het labo.
0: Die jij wel hebt. Ja, maar dan moet het in het labo gebeuren onder gecontroleerde omstandigheden, als ik het goed begrijp.
1: Ja, of op plaats in delict. De politie gebruikt dat ook.
0: Ah.

0: Nog een vraag die hier is binnengekomen. Waarom heb je ervoor gekozen? Wat vind je zo leuk aan de job forensisch DNA-experten?
1: Wat vind ik er zo leuk aan? Ja, het is superboeiend. Hè? Ik leer elke dag nog iets bij. Geen enkel dossier is hetzelfde. En waarom heb ik ervoor gekozen? Ja, ik denk dat het politionele een beetje in mijn DNA zit. Ja. Ik ben wat opgegroeid in een rijkswachtersnest.
0: Aha.
1: En ik hield van wetenschap en dat is de perfecte combi.
0: Ja, het zat in je eigen DNA. Voilà, dat is een cirkel is rond. Sophie te vinden als Crime bij de Koffie op Instagram. Vindt je baas het oké dat je daar over je werk vertelt?
1: Absoluut, absoluut. Want ik wil ook het NICC in de kijker zetten. Hè. Want
0: ja,
1: wij doen
0: dat is je
1: heel
0: label.
1: Sterk werk.
0: Ja, oké. Okay, maar ga het vooral allemaal eens checken. Ik heb er eigenlijk heel de middag aan zoek gemaakt, want het is echt heel interessant. Crime bij de Koffie op Instagram. Voor ons gewoon Sophie Verscheuren, forensisch DNA-expert. Veel succes, we blijven je volgen. Mooie avond nog, hè.
1: Super, dank je wel.
0: Doei Sophie, doei doei. En jij blijft waar je bent. Astrid komt eraan en die heeft filmtickets.
2: Dit is Joe.
3: Met Tom de Kok.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
5: Keukenstap daar.
6: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
7: Dit was fantastisch.
6: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
8: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Het is voorbij en het wordt nog eens op een gruwelijke manier kenbaar gemaakt. Cruel Summer, straks na het nieuws van 7 met Julie. Isabeau, goedenavond.
10: Goedenavond. Heel wat stakende cipiers moesten vandaag toch gaan werken. Hinder op verschillende Britse luchthavens en Club Brugge speelt zijn eerste match in de Champions League tegen Aston Villa. In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd bij de staking. Dat melden de vakbonden. Betekent dat cipiers die aan het staken zijn toch moeten komen werken om aan een minimale bezetting te komen. Je hoort Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
11: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dat weet je ongeveer dat je toch onder de 50% zit van personeel die komt werken.
10: De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen en het personeelstekort. De staking duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken van afgelopen weekend. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky, om er dan een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de drie landen samen. Er is hinder op verschillende Britse luchthavens. Het komt door een technisch probleem bij de luchtverkeersleiders. Onder meer op de luchthaven van Heathrow in Londen en die van Manchester zijn er daardoor vertragingen. Er zouden wel enkel problemen zijn bij de vertrekkende vluchten. En dan nog voetbal, want Club Brugge is begonnen aan de Champions League. Het speelt op dit moment tegen het Engelse Aston Villa en het staat er na een kwartier 0-1. Vanavond is het bewolkt met regen, minimaal straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maximaal tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
9: Ja, de herfst is echt wel ingetreden. Vier files dan op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file, dat is E313 richting Hasselt. En half uur tussen Wommelgem en Herentals-West. 21 minuten op de E40 richting Brussel tussen Wetteren en Erpenmeren door een ongeval daar. Nog aanschuiven op de Brusselse binnenring. 20 minuten tussen Beersel en Vorst. En ook nog aanschuiven op de A201 tussen Tunnel Navo en Diegem Industrie. Daar is het 11 minuten extra aanschuiven.
12: Dit is Joe
13: met Astrid.

over zeven op deze dinsdagavond. En het is toch een dinsdagavond met een jasje aan, hoor. Maar dat hoeft gelukkig over op de sfeer totaal niet te bederven. Integendeel, want deze 8e september, dat is me eigenlijk nogal een dag, hoor. Want we gaan hier stevig mogen vieren met twee muzikale jarigen. Dus ik hoop dat je nog wat plek voor taart hebt. Die dan ook nog eens dienst kan doen als goede fond. Dat is ook wel belangrijk als je het glas wil heffen. En dat gaan we doen zo meteen. Maar eerst misschien ook wel een krop in de keel krijgen. Want hallokes, ik heb deze nog eens meegebracht. Imagine van John Lennon.

Waarop Bernard meteen ook stuurt via de app. Goedenavond. Imagine there's no war. Het zou schoon zijn, zei het maar zeker. 7:10. Imagine misschien ook nog eens dat je vandaag, 8 september, jarig mag zijn. Dat je bijvoorbeeld 47 mag worden. Ik zeg maar iets. En dat je daar zelf ook zo heerlijk enthousiast over mag zijn als Pink, die hier op haar verjaardag het glas heeft. En scholkes, happy birthday ook.

0: denken, hoe heerlijk. Italo disco ook, maar dat was ook helemaal de bedoeling. Ik moet zeggen, ik ga er wel zeer goed op. En ik hoop jij ook op deze Baltimora met Tarzan Boy tot bijna 7:20. Zeer fijne avond en welkom uiteraard bij Joe. Daar zit je goed, dat weet je wel. Met popcorn erbij misschien nog wel beter. Al moet ik eerlijk zijn, ik ga eigenlijk wel altijd voor de chips in de cinemazalen liefst. Ofwel de zoute geribbelde, ofwel die Sensations, die groene zak. Mexican en iets met cream. Ik weet dus niet echt de exacte benaming, maar het is wel zeer lekker. Alleszins, ik neem je zo meteen dus naar de cinemazalen. Want wat had je gedacht? Ook vandaag 4 cinematickets in de aanbieding. En het is met een schoontje die jou stil krijgt. En dan gaat het zeker en vast al over de soundtrack die ik mee heb. Van een zangeres dan, die de hoofdrol in de film die uit 1979 komt, ook al op zich neemt. Dus die zangeres heeft ook nog eens de hoofdrol in die film. En als ik nu nog meer vertel, weet je denk ik al alles. Dus ik ga dat nog even niet doen. Ik ga het nog een klein beetje spannend maken. Het is voor zo meteen al sinds na Eagle Eye Cherry onder andere nog met Save the Night.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
5: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
4: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
5: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
4: Aha, oké.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
14: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
15: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: 5 voor half 8 met Save Tonight van Eagle Eye Cherry. En hier gaan we dan.
1: Movie Match.
0: Ja, 4 filmtickets alweer voor jou klaar liggen. Tenminste, als ons systeem jou uit de app lukt. Nadat je natuurlijk ook een juist antwoord achtergelaten hebt in die Joe-app. En de vraag is simpel. Bij welke film hoort het volgende nummer dat je misschien ook wel dankzij Anne Christie in het Nederlands kan meezingen?
1: Action! Movie Match.

Bette Midler, The Rose in de Engelstalige versie. Het origineel is het ook net zo schoon als wanneer Ann-Christie het natuurlijk zingt met The Rose. Ik heb heel wat mensen proberen bellen. Voicemail is een zeer populaire ding op deze avond, merk ik toch wel. Maar de 4 filmtickets worden wel degelijk uitgedeeld. En beste Bert uit Antwerpen, jij hebt een berichtje gestuurd. Je hebt het juiste berichtje ook gestuurd. Dus dat betekent wel degelijk dat ik jou een schoon cadeautje breng deze avond. 4 filmtickets komen dus wel degelijk jouw richting uit. Heel veel plezier ermee. En ik hoop dat jouw radio gewoon keiluid staat, waardoor je je telefoon niet gehoord hebt. Dat is altijd een geldig excuus. Die radio keiluid mag zeker en vast ook voor deze Kate Bush dan nu met Running Up That Hill.

En dat is best goed geprobeerd van Peter. Die stuurt via de app, dit komt uit Stranger Things. Betekent dat nu ook dat ik 4 filmtickets krijg? Nee, sorry. Ze zijn al uitgedeeld hoor. Daarnet The Rose van Bette Midler uit de film The Rose gedraaid. En dat antwoord, dat heeft wel iets opgeleverd. Vandaag, 8 jaar al intussen, kwam dat nieuws er dan dat Tim Bergling zich beroofde van het leven, terwijl hij op dat moment eigenlijk een van de allerpopulairste DJ's ter wereld was. Maar daarachter, dus achter die populaire DJ, schuilde een zeer onzekere jongen die ook gewoon gewone dingen wou doen. Dat sterrenleven, dat ging hem niet bepaald af. Hij had er vandaag op deze 8 september 37 moeten worden, maar het werd dus 29. Je hoort hem zo meteen, maar toch even nog op de weg gaan met jou, want onze collega Hans had het eigenlijk ook al doorgestuurd, dat het aanschuiven is op de E40 richting Brussel, kwartier extra daar intussen tussen Wetteren en Erpenmeer.

0: tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
8: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
10: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

More Than A Woman To Me van de Bee Gees tot bijna 7:45. Goedenavond. Zometeen dan klinkt het hier weer een tikje sensueler bij Joe. Zo gaat dat nu eenmaal toch met George Michael in the house. En ja, er zijn natuurlijk nog wel van die artiesten. Als je toevallig de Netflix-documentaire Kylie zag, weet je dat het er tussen Kylie Minogue en Michael Hutchins behoorlijk stomend ook wel aan toe ging. Voor haar was het dan ook, dat zei ze er toch zelf ook over, de meest sexy man op aarde. En aan de titel van dit nummer dan weer te merken, was het ook geheel wederzijds, George.

Ik was hier daarnet trouwens mijn ronde aan het doen in de studio. Tom de Kok heeft dat hier eigenlijk wel echt proper opgekuist. Ja, ze hebben het confetti-kanon laten knallen en ik zie hier geen enkel vuiltje meer liggen. Ik ga hem echt wel moeten uitnodigen bij mij thuis, denk ik. Maar dat kanon, dat heeft dan wel geknald. Maar eigenlijk was het vooral voor de fun, want het is niet dat de 15 seconden pot eruit is. Nee. De prijzenpot die staat intussen op een record van €3.650 aan al die shoptegoed. Dus moest ik van jou zijn, ik zou morgen toch nog eens meedoen met die 15 seconden quiz van €3.650 opspenderen bij de Aldi. Ja, dan ga je een paar karren volgens mij hebben. Dat wordt nog de moeite. Dit zijn Sugababes nu en Run Grounds.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Beetje laat op de avond, maar ik ga de vraag toch nog eens jouw richting uitgooien. How do you do? Na het nieuws van 8 met Julie. Isabel, goedenavond.
5: Goedenavond. 2 op de 3 Vlamingen ziet een btw-verhoging wel zitten. Oekraïne mag Patriot-raketten maken met Europees geld. En Club Brugge neemt het op tegen Aston Villa in de Champions League. 2 op de 3 Vlamingen hebben geen probleem met een btw-verhoging, zolang ze ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws. Je hoort collega Hannelore Simoens.
6: Het is wel bespreekbaar voor de andere partijen, zeker als het dus ja, daardoor die lasten op arbeid eindelijk is gaan verlagen. En dat is dus ook precies wat die Vlaming wil verlagen, nu toch eindelijk eens die lasten op arbeid. Jullie beloven het al, zolang stel het niet nog eens uit, want dat ligt ook op tafel. Maar beste politici, dat vinden we dus geen goed idee, blijkt ook heel duidelijk uit de peiling.
5: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher blijft wel voet bij stuk houden en zegt dat de btw-verhoging er absoluut niet komt. CD&V stelde dan weer een veto tegen het afschaffen van de salariswagen. Oekraïne mag eigen Patriot luchtafweerraketten maken met Europees geld. Dat hebben Europese commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte aangekondigd. Oekraïne kreeg die Patriot-raketten normaal gezien van de VS, maar die heeft ze zelf nodig in de oorlog met Iran. Duitsland zei ook al dat het eigen luchtafweerraketten gaat leveren aan Oekraïne. Enkele Brugge is begonnen aan de Champions League. Het speelt op dit moment thuis tegen het Engelse Aston Villa. Het stond er aan het begin van de tweede helft 1-3. McChain bracht Aston Villa na 11 minuten op voorsprong. Vetlessen maakte kort daarna gelijk voor Brugge. Maar daarna konden Buendia en Jackson er nog 1-3 van maken voor Aston Villa. Vanavond is het bewolkt met regen, minimaal straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maximaal tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook soms wat zon en rond 20 graden.
7: Dit is Joe
8: met Astrid Philips.

zes over acht. Goedenavond. Roxette nog met How Do You Do. Ja, dat is trouwens wat Pascal Nasas ook trouwens voorbije zondag in Viva La Vida nog vertelde. Dat ze het eigenlijk wel fijn vindt om s'avonds dan met Paul Jambers de dag nog eens te overlopen. Dus voorbij acht uur die vraag nog eens stellen. How Do You Do? Ik vond het eigenlijk wel kloppen. En voor de fans trouwens van Viva La Vida. Komende zondag tussen 10 en 12 is er een nieuwe. En deze keer dan met DJ, met vrouw van Dimitri Vegas ook wel. Met Anouk Maton, zo weet je dat ook weer. Straks dit uur dus eigenlijk nog een uitnodiging om mee te battelen met One Hit Wonders. En waar we dan gisteren in de 90's zaten met die One Hit Wonders, is het vandaag in de jaren 80 te doen. En daar hangen we nu ook al even met Talk Talk, Such a Shame.

0: Met Today bedoelt ze trouwens 8 september. En dan is er ook weer dit.
1: Joe Popnieuws.
0: Yes, Joe Popnieuws. En wat een popnieuws. Het gaat er een beetje onstuimig aan toe in Showbizland. En dan met deze drie artiesten als onderwerp. Dan heb ik het over Macklemore. Die is al deel van het onderwerp, net zoals deze man. Herken je wel als zijnde Ed Sheeran. Die zit er wel degelijk ook voor iets tussen. En om af te sluiten met het rijtje. Ja hoor. Pink, de jarige Pink dan nog wel. Ja, 47 was het dat ze vandaag wordt. Pink, die is gesprongen in een situatie. Die is namelijk gesprongen op de Free Palestine speech die Macklemore hield tijdens een van zijn voorprogramma's bij Ed Sheeran. Macklemore die sprak dus zijn steun uit voor de Palestijnen en toen werd Pink lichtjes kwaad. Ze deelde een post op haar socials dat Macklemore zijn antisemitische boodschappen moest stoppen. Ze vindt ook tegelijk dat de fans daar aanwezig een refund zouden moeten krijgen, dus dat ze al hun geld zouden moeten terugkrijgen. En nu is het hek helemaal van de dam, want bakken kritiek op Pink van waar moeit je mee? Bakken kritiek op Macklemore, doe dat eens niet. En dan ook nog eens commentaar op Ed Sheeran van joehoe, schrap die man toch eens als voorprogramma. Dat is ongeveer de situatie. Ik weet niet of je kon volgen of je kan volgen, maar weet vooral dat het laatste er zeker en vast toch niet over gezegd of geschreven is. Nu, 8 september, dat betekent dat er ook zeer fijn nieuws is over deze man dan nog wel. Dat Stevie Wonder bijvoorbeeld opnieuw zou toeren. En oh jawel, het gaat gebeuren ook. Stevie Wonder die viert namelijk vanaf volgende maand de 50ste verjaardag van zijn iconische album Songs in the Key of Life. Die man die was 26 toen dat album uitkwam. En met dat album is hij toch ook al toegekomen aan zijn 18e album. Ik blijf dat wauw vinden. Fascinerend eigenlijk ook. Dat album Songs in the Key of Life, dat staat nog altijd ergens bovenaan lijstjes van beste platen aller tijden, omdat dat gewoon ook zo is. Nu, 28 september zal dat album 50 jaar oud zijn en daar koppelt Stevie Wonder nu dus een tournee aan. Plots gaat dat nog gebeuren. Die tournee start op 13 oktober dit jaar nog in Engeland en komt helaas wel niet naar ons land. Parijs of Amsterdam of zo, of in de buurt, gaan we wel nog het een en ander kunnen vinden. Gelukkig maar.
1: Joe Popnieuws.
2: Good times, great music.
0: En hier had ik dan ook de Engelstalige versie van kunnen meepakken met Kim Wilde. Maar waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan of zoiets? Nee, we gaan deze keer voor de Duitse versie, voor de originele versie uit de jaren 80. Van Nena is dit Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann.

2 jaar geleden heeft ze een lange break aangekondigd en daar houdt ze zich voorlopig wel aan. Maar voorbije zomer zou Adele dan toch in een paar opnamestudio's in Londen gespot zijn. Wij gaan nog niet te veel hopen, maar houd toch al maar in je achterhoofd, denk ik dan. Adele, zometeen ook al hier bij Joe met Rolling in the Deep. Nou, doe maar nog, Empa.

Ze laat weten via de app dat ze goed was in 2016. Superconcert en vooral een grappige vrouw. Daar staat Adele wel onbekend. Hè. Dat ze maar snel terugkomt ook. Hey, het is bijna tijd om die Joe-app erbij te halen, want we gaan battelen. John Paul Jong dan nog.

0: Ik zou eens naar buiten willen kijken om te zien of dat effectief van dat is. Maar het is pikdonker, dus geen idee. Maar als John Paul Young het zingt, zal het wel zo zijn. Love is in the air. En wapens klaar dan nu om te battelen. One hit wonder battle. One hit wonder battle. Met in de arena vandaag Robbie Neville. Waarbij het One Hit Wonder misschien wel zo groot is, het One Hit Wonder gehalte, dat zijn naam misschien ook wel niet meteen een belletje doet rinkelen, maar die muziek van hem... Ik zou toch durven denken dat je dat wel kent. C'est la vie dus van Robbie Neville. Daartegenover staat dan weer heel stevig materiaal met het kleine broertje van Sylvester Stallone. Yes, Far From Over, wat op de soundtrack ook stond van Staying Alive, die sequel van Saturday Night Fever. Hè. Maar hier dus Far From Over van Frank Stallone, daarvoor kan je ook stemmen. Welke plaat heeft nu jouw voorkeur? Welk one-hit wondertje wil jij nog het allerliefst horen vanavond? Is het Far From Over dus van Frank Stallone of toch eerder Robbie Neville met Selfie? Laat het maar weten. Stemmen, dat kan vanaf nu... Als de app hier tenminste wil meewerken. Ik ga het alleszins fixen, maar ga maar eens kijken naar de Joe-app en dan moet je daar je stem kunnen uitbrengen. Het resultaat dat is voor onder andere nog na Shakira, Whenever, Wherever. One Hit Wonder
1: Battle. One Hit Wonder Battle. Hi, this is James Blunt.
2: Joe nodigt je uit voor het concert van James Blunt.
3: It's an honor to be here.
2: Stay the night. 19 februari. You're beautiful. In Vorst Nationaal. Find my lover. Win tickets voor James Blunt Live. Morgen vroeg tussen 6 en 10 bij Sven en Anke.
4: We play peanuts. We get monkeys.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Er is veel gestemd geweest, hoor.
1: One Hit Wonder Battle.
0: Jij wou duidelijk jouw jaren 80 ei kwijt over de One Hit Wonders die van vandaag werden voorgesteld. Ging over dit onder andere... C'est la vie van Robbie Neville. Die stond in de arena tegenover deze man. Frank Stallone, Far From Over. Maar is dat ook echt zo? Wel, ik kan u zeggen, 33% tegenover 67%. En die 67% gingen naar deze man. Yeah.

Of je dat nu tof vond of niet, ik denk wel dat je meegezongen hebt. Met Angels van Robbie Williams, zo wordt het 9:10. Goeie avond, vlak voor 9 trouwens. Nog eens losbreken met Diana Ross. Maar nu ook al op een duistere manier met twee Belgen. Dit is Lena.

deze hier dan past eigenlijk ook nog wel goed in de One Hit Wonder Battle. Misschien dat die wel al eens gepasseerd is bij Stijn Spets, die volgende week trouwens terugkomt. Hè. Vanessa Carlton, volgens mij toch met de enige hit die ze echt gemaakt heeft. Vanessa Carlton en A Thousand Miles.

0: moeten we eigenlijk nog beginnen, maar denk gerust al eens aan het einde waar jij de muziek mag kiezen. Aftrappen zometeen dan weer met Take On Me. Na het nieuws van 1 over 9 met Julie Isabeau. Goedenavond.
1: Goedenavond. 2 op de 3 Vlamingen zien een btw-verhoging dan toch zitten. Oekraïne mag Patriot-raketten maken met Europees geld. En Club Brugge heeft zijn eerste Champions League-match niet kunnen winnen. 2 op de 3 Vlamingen hebben geen probleem met een btw-verhoging, zolang ze ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil nogthans absoluut niet dat die btw-verhoging er zou komen. Je hoort collega Hannelore Simoens.
2: Het is wel bespreekbaar voor de andere partijen, zeker als het dus daardoor die lasten op arbeid eindelijk is gaan verlagen. En dat is dus ook precies wat die Vlaming wil verlagen. Laag nu toch eindelijk eens die lasten op arbeid. Jullie beloven het al. Zolang stel het niet nog eens uit, want dat ligt ook op tafel. Maar beste politici, dat vinden we dus geen goed idee. Blijkt ook heel duidelijk uit de peiling.
1: CD&V wil dan weer absoluut niet dat de salariswagen wordt afgeschaft. Oekraïne mag eigen Patriot luchtafweerraketten maken met Europees geld. Dat hebben Europese commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte aangekondigd. Oekraïne kreeg die Patriot-raketten normaal gezien van de VS, maar die heeft ze nu zelf nodig in de oorlog met Iran. Duitsland zei ook al dat het eigen luchtafweerraketten gaat leveren aan Oekraïne. En Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Aston Villa kwam na 11 minuten op voorsprong. Vetlessen maakte kort daarna gelijk voor Brugge. Maar daarna konden Buendia en Jackson er nog 1-3 van maken voor Aston Villa. Tresoldi maakte er uiteindelijk nog 2-3 van. Vanavond is bewolkt met regen, minimaal straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maximaal tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
3: Dit is Joe
4: met Astrid Philips.

Poster Boy in de jaren 80 en Morten Harket, frontman uiteraard ook bij AHA, net met Take On Me. En goeie avond. En ja, die jaren 80 sfeer houden we nog wel even vast, want dat hitarchiefje waar we straks nog eens in neerdalen, hangt daar ook ergens. 1986 wordt het meer bepaald vandaag. En nee, dat betekent niet per se dat ik Sandra Kim ga draaien. Het wordt iets Italiaans deze keer. Maar dat is dus allemaal voor straks hier nu live. De band live bedoel ik dan met Overcome. En dat is dat nummer dat uitkwam ten tijde van de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten. En de opbrengsten van dat nummer, van de verkoop van dat nummer, die werden allemaal geschonken aan goede doelen voor slachtoffers van de aanslagen. Dit is live dus nu met Overcome.

over 9 met Phil Collins met Two Hearts. En wel ja, die twee harten die komen zo meteen nog eens samen met Sandy Olsen, Danny Zuko dan. Of ook wel Olivia Newton-John en John Travolta met Grease dus. En daaruit heb ik Summer Nights deze keer meegepakt. Ik weet dat ze voorbij zijn, maar toch, Summer Nights zal het zijn. En dat is nog voor na een episch werkje van Meatloaf, wat er meteen ook de meest gestelde vraag in interviews opleverde. Namelijk, wat bedoel je precies met that? En dan wel uit I won't do that. Dat je dat vooral zelf mag achterhalen, was zijn antwoord dan uit de verdere tekst van het nummer. Dus begin maar aan je analyse dan. Hè?

0: tientallen seconden, hop, naar het richting naar het jaar 1986.
1: Het hitarchief.
0: Ja, met het hitarchief een sprong naar 1986. Dat is dat jaar dat Nederland een 12e provincie kreeg. Dat heb ik vandaag bijgeleerd. Een 12e provincie voor Nederland in 1986 met Flevoland. 86, ook al dat jaar dat Sandra Kim natuurlijk ook de eerste enige keer voor ons land het Eurovisie Songfestival won met J'aime la vie. En ja, dat heeft op 1 gestaan dat jaar. Maar ik heb een ander top 3'tje mee uit 1986. Een ander top 3'tje dat start met dit hier.
1: Nummer 3.
0: L.D. Barge, Who's Johnny? Dat is meteen ook het debuut van L.D. Barge. Heerlijk dansbaar debuut, dat mocht hij nog wel eens doen. Eentje hoger dan in de ultratop van 1986 kreeg je dit hier.
1: Nummer 2.
2: We are going on a summer holiday, if you want to go, you'll spend. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam.
0: En je denk ik nog wel, hè? MC Michael G en DJ Sven. Met Holiday Rap, dat waren Hollanders die erachter zaten. Achter de samenvoeging van The Holiday van Madonna heb je wel herkend. En ook dan de Summer Holiday van Cliff Richard. Geniaal gevonden om die twee dingetjes samen te brengen. En helemaal bovenaan dan in de ultratop van 1986 heb ik een Italiaanse meegebracht. Ik zeg Italiaanse, maar het is een Italiaanse band uiteraard. Hè. Mattia Bazar met Ti Sento.
1: Het hitarchief. Nummer 1.

zo meteen met Can't Get You Out of My Head. En dat bouwt op en op en op naar deze file ook. Ha! Er staat er eentje op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Antwerpse ring richting Gent, kwartier extra daar tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel.

toch altijd eentje die onder je lijf blijft kruipen, onder je vel blijft kruipen. Chris Isaak, Wicked King. En het is er eigenlijk eentje van 2013, maar de hele TikTok-generatie kent het nu ook, omarmt het heel erg hard, die Tom O'Dell zijn. Another Love komt eraan naar dit feestje nog. Mag wel, hè. Dinsdagavond of niet, 20 voor 10 of niet. Ik denk dat wel dat het er nog vanaf kan. Kid Creole samen met Coconut in Annie, I'm Not Your Daddy.

Ik ben er een beetje laat mee, hè, maar het mag nog altijd, hoor. Jij mag nog steeds die laatste plaat voor 10 uur in handen nemen. Ik ben er zeker van dat je het nog geregeld krijgt. Wat moet ik daar vlak voor 10 uur nog draaien? Scorpions, Send Me an Angel mag je schrappen van je lijstje. Want die hoor je zo meteen al. Na Wang Chung, Everybody Have Fun Tonight. Maar wat dus vlak voor 10? Stuur maar door via onze app.

0: Send Me an Angel van Scorpions is kijken dan wat jij mij allemaal gezonden hebt.
1: De leste zijn de beste.
0: En dan nog wel via onze app zijn wat berichtjes binnengekomen voor die laatste plaat hier vlak voor 10 uur. Met welke plaat wil jij met andere woorden de avond induiken? Dat had Massive Attack kunnen zijn. Dat is wat Alida Koppen nog doorstuurde. Claude, ja trouw op post. En die vraagt, Can I Play With Madness van Iron Maiden? Oh, verrassing, maar op een dag, hè. Op een dag, echt wel. Nog in dat stevigere genre kwam ook Wim zijn verzoekje binnen. Die ging voor Paranoid van Black Sabbath. Stood Up For Love, die Stood Up For Love van Live is wat Christophe van den Bos dan weer vraagt, maar we hebben live al gedraaid. En dan vind ik dat zo wat, misschien een beetje te veel of zo, ik weet niet. Voor een ander keertje zeker graag zelfs. Maar live passeerde dus al met Overcome. Uiteindelijk zijn we dus gegaan voor Tasha, haar berichtje. Ze laat weten via onze app, mijn ventje en ik, we rijden nu nog naar Antwerpen, zouden graag genieten van onze openingsdans. En dan ga ik je dat ook laten gebeuren. Geniet maar van jouw openings van Bryan Adams, met andere woorden, met Heaven.
1: De leste zijn de beste.

0: Show was helemaal easy. Zometeen start ook met Doobie Brothers. Na het nieuws van 10 krijg je met Julie Isabeau. Fijne avond.
1: Goedenavond. Meer kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Verschillende heropflakkeringen bij de brand in de Hoogeveen en een nederlaag in de Champions League voor Club Brugge. Bijna 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené bekendgemaakt. Vorig schooljaar waren dat nog maar 90.000 kinderen. Komt omdat steden en gemeenten nu minder moeten betalen voor die maaltijden en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het kost in totaal €170 per kind. Ze krijgen dan bijvoorbeeld ook fruit en verse soep op school. Er zijn verschillende heropflakkeringen geweest in de Hoogevenen, vooral aan de oostkant. Er zijn daarvoor zo'n 150 brandweerlieden ingezet. Het komt door het warmere weer van de voorbije dagen. Vorige maand ging in de Hoogevenen 3000 hectare natuur in de vlammen op. Het getroffen gebied is nog altijd gesloten voor bezoekers. In het oosten van China zijn al zeker 13 doden gevallen bij een aardverschuiving. Dat meldt het Chinese staatspersagentschap. 3 mensen zijn ook nog altijd vermist. In de regio viel de afgelopen dagen bijzonder veel regen door een tyfoon die eind vorige maand aan land kwam in China. En dat zorgde dus voor aardverschuivingen en modderstromen. En Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club Brugge had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
2: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
1: Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. Dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook met wat zon en rond 20 graden. Joe Easy.

0: Hi, this is James Blunt.
1: Joe nodigt je uit voor het concert van James Blunt.
2: It's an honor to be here.
1: Stay the night. 19 februari. In Vorst Nationaal. Win tickets voor James Blunt Live. Morgen vroeg tussen 6 en 10 bij Sven en Anke.
3: You play peanuts, you get monkeys.

0: van 11 uur.
1: Een goede avond. Er zijn in Vlaanderen vorig jaar opnieuw minder nieuwe ondernemingen bijgekomen. Het waren er iets meer dan 11.200. En dat is het laagste aantal sinds 2014. Dat blijkt uit cijfers van onder meer ondernemersorganisatie Unizo. Je hoort topman Bart Buijsen.
2: We zitten in een periode van heel grote transities. Hè. Dus verduurzaming, energietransitie, digitalisering. Er zijn toch heel wat geopolitieke elementen die spelen. Die ook vaak problemen stellen voor bevoorrading, voor kosten voor bedrijven. Financiële transitie, het feit dat het ook vaak moeilijker is om kredieten te krijgen. Naast het feit dat ondernemen ook duurder en complexer is geworden.
1: In Wallonië was er wel een stevige toename in het aantal starters. Op verschillende plaatsen in Iran zijn er explosies gehoord. Onder meer in een havenstad vlakbij de straat van Hormuz. En ook op het eiland Garh. Dat is strategisch belangrijk voor Iran, onder meer voor de export van olie. Het werd eerder dit jaar al eens aangevallen door de VS, maar het is nog niet duidelijk of ze ook achter de ontploffingen nu zitten. Ook over mogelijke schade of slachtoffers is nog niets bekend. En Sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
3: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
1: Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond de 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden. Joe Easy.

0: Hi, this is James Blunt.
1: Joe, nodig je uit voor het concert van James Blunt.
2: It's an honor to be here.
1: Stay the night. 19 februari. In Vorst Nationaal. Win tickets voor James Blunt Live. Morgen vroeg tussen 6 en 10 bij Sven en Anke.
3: You play peanuts. You get monkeys.
1: Dit
4: is Joe Easy.

0: nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Meer dan 1 op de 3 Vlamingen heeft nu minder vertrouwen in premier Bart De Wever dan in januari. Dat blijkt uit De Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: We moeten er toch op bij zeggen, nog altijd vertrouwt 60% van de Vlamingen hem als premier. En ja, als je dan weet hoe hij al het hele jaar eigenlijk verkondigt dat iedereen de besparingen gaat voelen, dat het moeilijk en pijnlijk en lastig gaat zijn en kommer en kwel, vind ik 60% die in hem vertrouwen heeft wel nog altijd behoorlijk hoog.
1: Het is afwachten hoe lang De Wever dat vertrouwen kan behouden als de begrotingsonderhandelingen blijven aanslepen. Die gesprekken zijn vandaag gestart. De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Er rijden morgen geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij de Nederlandse sporen. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen zullen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal gezien de grens oversteken, werken alleen het Belgische traject af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. En sport, onze Belgian Cats kennen hun tegenstander in de kwartfinales van het WK vrouwenbasket. Ze nemen het donderdag op tegen gastland Duitsland. Duitsland won vanavond zijn barragewedstrijd tegen Zuid-Korea en komt zo dus in de kwartfinales uit tegen ons land. De Cats wonnen tot nu toe al hun wedstrijden op dit WK en kwamen zoals groepswinnaar uit de groepsfase. Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.

0: Dit is Nieuw bij Joe.
1: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
0: Sienna Spyro.